0: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Hello. Dit is Top. Jeroen en Koen.
2: Hallo, hallo.
3: Ik zie kleine oogjes, moet ik zeggen.
2: Ja.
3: En niet in de spiegel, voor alle duidelijkheid.
2: Ah, dankjewel. Complimentje om te beginnen. Mooi.
3: Ja, voilà.
1: Dit is Top.
3: Goedemorgen.

0: maar pas op, alle begrip hoor, voor de kleine oogjes. Misschien heb jij er ook last van als je aan het luisteren bent op dit moment. Want als je nu wakker bent, dan betekent dat waarschijnlijk toch dat je gisteravond net iets vroeger in je bed bent gekropen dan de rest van de wereld. En dan spreek ik je even over mezelf en je ligt dan in je bedje. Het is nog geweldig licht buiten. Je hoort alle buren gezellig keuvelen op hun terrasje met een glaasje wijn en oh, gezellig, gezellig, gezellig, gezellig. Ja, jij moet wel in je bed kruipen om een beetje mens te zijn op die woensdag 27 mei. En dus, ik weet niet of het bij jou ook zoiets was?
1: Nee, eigenlijk niet. Mag ik de feiten zeggen?
0: De feiten!
1: Wel, de feiten.
0: Hier komen ze.
1: Voor alle duidelijkheid, ik wil daar zeker geen spel van maken.
0: Nee.
1: We moeten het er ook niet te veel over hebben.
0: Nee.
1: Maar wel, ik had gisteren gezegd dat ik een speciale dag, een belangrijke dag had.
0: Je bent
1: dan een beetje, ja,
0: ja, ja, dus, je was hier bijna in kostuum aan het rondparaderen.
1: Oh, nee.
0: Bijna, zeg ik.
1: Nee. Ja, ja. Wel, ja. Wel... Ja, hoe moet ik dat nu uitleggen? Ik was gisteren bezig met de verhuisdozen aan het vullen.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja. Dus je hebt een nieuw adres op toch? Ja.
1: Juist.
0: Ja. Oké. Okay. En dat was tot 's avonds laat dan?
1: Wel ja, een verhuis. Ik hoef het niet uit te leggen. Daar komt van alles bij kijken. Maar dus, ja, wat ik eigenlijk wou zeggen. Sinds gisteren ben ik officieel, hoe zeggen ze dat... Huisjes...
0: Melker.
1: Melker, ja.
0: Proficiat.
1: Dank u.
0: Ik hoop dat je er veel plezier aan beleeft. Waar mogen de minder bedeelden zich aanmelden?

0: Ja, dat is met de goede benen uit bed stappen, noemen ze zoiets. Meteen van La La La La La in Who's That Girl. Ja, ja.
1: Je hebt dan altijd zin om te beginnen rappen, of wat?
0: Ja?
1: Nee, is dat niet zo?
0: Nee. En is er een mogelijkheid dat ik die zin die je dan krijgt enigszins kan onderdrukken? Want dat willen we niet meemaken.
1: Gaan we even inhouden.
0: Waarvoor dank.
1: Alsjeblieft.
2: Jeroen en Koen.
0: Zijn wakker, ondanks ja, het feit als je gaat slapen. Klaar ligt de dag nog, dat je echt denkt van ik moet hier in het midden van de dag in mijn bed kruipen. Maar goed, op dit moment zien wij een prachtige zonsopgang. Waarschijnlijk bij jou ook, want het wordt weer een prachtige dag. En volgens veel mensen ook veel menselijker, draagbaarder dan de voorbije dagen. Het wordt een beetje frisser. Als je nog altijd temperaturen hebt van 6, 27 graden, klinkt dat misschien een beetje raar. Maar wel degelijk frisser.
1: 28 zou ik er zelfs van kunnen maken. En lokaal hoorde ik een uurtje geleden in het weerbericht dat het 30 graden zou worden.
0: Toch
1: opnieuw.
0: Nog?
1: Dus alleen, ik wil jouw stelling niet... Maar
0: gisteren was 33 op sommige plaatsen. Dus frisser.
1: Dat is juist.
0: Het klinkt raar. Ik weet het. Het wordt weer zo'n dag van... Eigenlijk wel.
1: Ja.
0: En deze duurt maar 2 minuten, vrienden, die Gordo. Dus daarna is het BVV-tijd. Als je nog iets wil suggereren, doe het nu. Doe het snel.

0: Ja, en daar hoef je geen uitleg bij te geven. Het wordt een tododom-tododom-dag. Loco Loco met Gordo.
1: Het BVW'tje. Het belachelijk vroeg verzoek.
0: Altijd moeilijk om te kiezen, dus we hebben deze keer een beetje shuffle gedaan. En wat is er uitgekomen? De suggestie van Levi, als ik dat goed uitspreek. Ik moet wel zeggen, het gaat hier duidelijk over een van de lievelingsplaatjes van Levi. Want hij heeft al, of zij, Levi, een beetje een moeilijke naam, is het een hij of zij?
2: Ik denk dan altijd aan Gunter Levi, en Gunter Levi, dat is een man.
0: Ah ja, oké.
2: Voor zover we weten. Dus laten we er even van uitgaan dat Levi een man is.
0: Ja, maar Levi is bij Gunter natuurlijk de familienaam, en in dit geval niet. Dus dat maakt het een beetje ingewikkeld. Oh. In alle geval heeft die plaat al echt weken gevraagd. Ik weet niet of dat al een keer ingewilligd is, maar vandaag in ieder geval wel. Want Toka Disco mag erbij. De Street Girls als BVV'tje vandaag.

0: samen bakken na school? Dat is
1: wow!
0: Van Vibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
2: Maken we dit vanaf nu elke dag, papa?
0: Dat is toch echt wel
1: wow!
0: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini cupcake vormpjes voor maar €1,39. Dat is
2: wow!
0: Van Vibra.
3: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
5: Imoscoop!
6: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
4: Och, jongens.
3: Dat is wel een held, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Imoscoop, man!
8: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
9: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
8: En met extra korting.
9: Let's go!
8: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè.
10: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
3: Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
8: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
8: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
12: Torfs. 3, 2, 1.
8: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
12: Sorteren kan je zo meteen.
13: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
14: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
13: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
14: En klanten altijd tevreden.
13: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

0: Lucas en Steve en Heart First. Ja, en ons hart, onze gevoelens, net zoals bij iedereen, zeker, gaan naar Buggenhout.
1: Het nieuws van de dag.
0: Zodat alle kranten koppen vanochtend dat nieuws vooraan. Waarom reed bestuurder door gesloten slagboom? Dat is de vraag die gesteld wordt door het laatste nieuws.
2: Het Nieuwsblad maakt daarvan dodelijk drama aan spoorwegovergang.
0: Bij Gazet van Antwerpen, grootste treinramp in 15 jaar.
2: De Standaard met een quote: het gebeurde in een flits, nog veel vragen na ongeval in Buggenhout.
0: En dan nog twee kranten die het nieuws natuurlijk ook op de voorpagina zetten, maar niet als eerste artikel. Bij Belang van Limburg is dat: de stad huurt huis voor jongeren op randje van dakloosheid. Het gaat over de stad Hasselt, om duidelijk te maken.
2: En De Tijd deze ochtend: het klinkt negatief, maar ik denk dat het positief is voor de consument. Banken verstrekken nieuwe woonkredieten met verlies. Dat is slecht voor de banken, maar goed voor de consument, denk ik.
0: Je kan een beetje gaan shoppen, hè, als je op zoek bent naar een woonkrediet. Er is vlijmscherpe concurrentie en meestal kan je als consument daar dan een beetje van profiteren, hè. Daarover gesproken, als consument profiteren. Ik heb gisteren boodschapjes gedaan. Ik heb pasta voor een hele jaar in huis.
2: Oh nee.
0: Weet je waarom?
2: Ja.

0: ultieme zomerplaatje, dat hebben ze goed gezien. Die van de Bauza en Magnetic. Al een paar kleine vertragingen.
1: Op de E429 vanaf Tubeke een tiental minuten bijtellen. De binnenring van Brussel doet ook vrolijk mee vanaf Groot-Bijgaarde tot Jette. En dat is nog niet te afgelopen, want ook op de E40 naar Brussel is aanschuiven. Heeft te maken met een defect voertuig. Dus toch een beetje uitkijken. Tussen Afliegem en Ternat een tiental minuten.
0: En jawel hoor, ook de E313 richting Antwerpen al een tiental minuten. Ik weet het, is niet veel, maar zo begint het. Tussen Massenhoven en Wommelgem staan ze al.
2: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
3: Yeah! Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: Keytrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
5: Want knock, knock.
4: Who's there?
6: Justin.
4: Justin who?
6: Justin, time to start investing.
4: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
6: Just in time, Anna.
4: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
7: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.

0: Gabri Ponte en Sam Harper en Words. Ja, en woorden schieten tekort voor wat er gisteren is gebeurd in Buggenhout. Ik moet zeggen, ik zag dat nieuws binnenkomen gisteren tijdens de uitzending. Maar toen was het helemaal nog niet duidelijk dat het zo'n drama was eigenlijk. Ik voelde mij wel meteen aangesproken, dat weet jij ook, Koen. Want ja, Buggenhout, ik heb daar heel mijn jeugd doorgebracht. Ik ken de gemeente van binnen en van buiten, uiteraard. Dus dat kruispunt waar het over gaat, die spoorovergang, die heb ik als kleine jongen met mijn fiets honderden, duizenden keren genomen. Ik weet perfect waar het over gaat. En ja, de grote vraag inderdaad, het laatste nieuws zet dat terecht helemaal vooraan. Hè. Waarom is die bestuurder door die gesloten slagboom gereden? Want dat is wat er gebeurd is. Ja.
1: Ja, en het is zo dat er de laatste maanden, jaren toch heel vaak campagnes zijn geweest en ook filmpjes die dan worden gedeeld door de verantwoordelijken. Dat ze dan zeggen van doe het alsjeblieft niet, want dit en dit en dit kan gebeuren. En in heel veel gevallen loopt dat wel nog goed af.
0: Maar dat ging over spoorlopers en zo.
1: Nee,
0: hè?
1: Maar ook mensen die effectief dan zo, als de slagboom zo naar beneden is, die dat dus nog willen tussen gaan.
0: Ah ja, tussen slalom. Het is ook zo'n overgang, een beetje een ingewikkelde overgang. Want je hebt een straat die parallel loopt met het spoor en dan heb je nog een straat die loodrecht op dat kruispunt toekomt. Dus ze komen een beetje van alle kanten, snap je wat ik bedoel? En het is ook zo'n overrug met maar één slagboom. En daarmee bedoel ik zo'n hele lange zo. Het is niet twee die dichtgaan, het is één heel lange die dichtgaat. En van de kant waar die man vandaan kwam, was er dus... Allee, als je van slechte wil bent, zou je kunnen zeggen, daar was geen slagboom. Maar die andere was dan net die lang
1: het is niet,
0: genoeg.
1: Het is niet dat hij hem niet zou gezien hebben of
0: nee,
1: zo.
0: Nee, voilà. En als je de berichten leest, was dat een man die ook al jarenlang dit deed. Die route ook al duizenden keren gedaan heeft. Dus je vraagt je echt af, wat is daar op dat moment in een flits gebeurd, waardoor die... Ja, dat niet gezien heeft? Of,
1: want blijft is, blijft ja. gissen, want de school die was ook op 150 meter of iets verder.
0: Iets
1: van
0: verderop, ja, verder dat is de Vierhuizenstraat. Ja.
1: Voilà, dus het is niet dat hij nog alleen heel snel of zo en moest opjagen. Ik
0: nee,
1: weet het niet.

0: nee.
1: Maar dat blijft gisteren.
2: 8:08 gebeurde het. School begint om 7:40. Dus ze waren perfect op tijd. Dat kan het ook niet zijn. Wat is daar gebeurd? Waarom was die man afgeleid? Waarom is dit gebeurd? Ja, de chauffeur is zelf overleden, samen met een begeleidster die naast hem zat en twee kinderen, zoals je wel weet. Dus ja, van hem gaan we het niet meer horen. Er zijn wel wat ooggetuigen, er zijn ook camerabeelden, maar gaan die het mysterie, want dat is het toch, kunnen oplossen?
1: We gaan het blijven volgen, blijft een moeilijk verhaal.
2: Absoluut. En je merkt dat ook in de internationale pers. Hè. Dit is de grootste treinramp ooit eigenlijk.
1: Maar hebben wij niet zoiets meegemaakt, maar dat was tussen treinen zelf.
2: Het gaat over de grootste treinramp in 15 jaar in het kader van een overweg die in het spel is. En niet treinen onder elkaar, er zijn grotere treinrampen geweest.
1: Buizingen.
2: Buizingen bijvoorbeeld. Maar dus met een overweg is dit wel de ergste. En dat merk je ook, want als je daar in Buggenhout rondliep gisteren...
1: Is dat een kleine gemeente?
2: In oppervlakte niet, maar qua bevolking redelijk wel. En het is ook wel echt zo'n gemeente, dat heb ik wel gemerkt nadien, door ergens anders te gaan wonen. Want als je daar opgroeit, dan merk je dat niet meteen. Maar als je ergens anders gaat wonen, merk je wel... Dus dat iedereen kent iedereen gevoel.
1: Ja?
2: Ja, dat was wel heel sterk aanwezig in Buggenhout.
1: De Jos van het café.
2: Ja,
1: en ons Melanie van de...
2: Zeker. Maar echt iedereen kent iedereen. Hè. Dat is op een ander, helemaal anders natuurlijk. Hè. Ik ben, qua shock kon dat wel tellen, ik ben van Buggenhout verhuisd naar Antwerpen. En in die, 6-7 jaar dat ik in Antwerpen gewoond heb, ik heb nooit mijn buren gekend, om maar iets te zeggen. Ik wist wel als een papagaai hadden.
1: Ja.
2: Want die maakte heel veel lawaai.
1: Kutbeest.
2: Ja, zeker. Want de buren zelf, ik zou niet weten hoe ze eruit zagen. Geen idee.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Hey professional.
4: Ja?
3: 29 mei, open deurdag bij Santos in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santos Gent, Nijverheidskaai 3.
5: Ik krijg dan niet om uges, hè.
6: Schat, ik heb al dus kies gezet. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
5: Goosses, mijn geen op nee.
6: Het moet weer al juist te zien, hè.
5: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hulder tweedehands heftrucks.
6: Dat kun je niet van sukkel, hè?
5: Goosses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
7: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

0: Jennifer Lopez moet gered worden. Ik denk dat er wel wat kandidaten zijn, hoor. Als het zover is, save me tonight.
1: Vandaag is het de dag waarop...
0: Ja, waarop we dan meteen de link kunnen leggen met iets wat vandaag internationaal wordt bekeken. Het is de internationale dag van de spoedeisende geneeskunde. Je weet wel, de ambulances, de snelle interventieteams en dergelijke. Het is actueler dan ooit natuurlijk. Mensen zoals artsen, verplegers, apothekers, eigenlijk iedereen die in de geneeskunde werkt en af en toe al eens wordt opgetrommeld voor dringende zaken.
2: Je mag hopen dat je ze nooit nodig hebt, maar... Ja. Ze zijn er wel degelijk en als je ze nodig hebt, dan kunnen ze je leven redden. Dus ik zou zeggen, als je ze vandaag tegenkomt, geef ze een schouderklopje.
0: Ik zou zeggen, ga even buiten staan voor een applausje.
2: Nee.
0: Ah nee, wacht, dat hebben we al eens gedaan. Ja, nee, dat hebben ze al gekregen. En dat was in andere omstandigheden trouwens.
2: En dat was ook niet spontaan.
0: Maar ja, nee, het was van moeten een beetje.
2: Ja, het was van de moeten.
0: Het moet spontaan. Ja, voilà. Uit het hart komen, zeker.

0: Ja, ja. En nu nog een paar van die oekes.
1: Ja, laat ze maar komen.
0: Tjoehoe. Tjoehoe. Tjoehoe. Ja, maar ja, just is just.
2: Maar pas op. Jonica Newman, ik heb die ooit live gezien. Ooit, dat is de zomer van 2025. Okay. John Newman, die stond dus op de mainstage van een festivalke in Bonn.
0: Okay.
2: En John Newman die was dan aan het mixen, dus hij was DJ. Hè. Ze zeggen ja, altijd ja, ja, van DJ's.
0: Er gebeurt daar wel meer,
2: nee,
0: heb ik begrepen.
2: Weet ik. Ja, ja. Weet ik. Ja. Maar dus, nu komt het verhaal. Dus okay. Hij was aan het mixen en aan het mixen en aan het mixen. Maar hij zong ook.
0: Ah,
2: dus,
0: ja. De zingende DJ eigenlijk.
2: En wel, ja, dus, ja. Dus het mixen en het zingen. Hij deed het allemaal, Jonica Newman. Er was wel een bepaald moment dat hij zo 1 seconde de verkeerde schuif probeert naar beneden. En niemand heeft dat gehoord.
0: Maar ja.
2: Allee, nee, om maar te zeggen...
0: Ah, maar nee, het is goed dat je het vertelt.
2: Ah, voilà.
0: Ik dacht, John Newman is een zanger en Rudy Mantle is de DJ dan in deze opstelling.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar John Newman is zelf ook DJ.
2: Hij kan het allemaal. Wat een multitalent.
0: Iedereen is DJ van tegenwoordig. Dat is toch zo?
2: Het is het resultaat dat telt.
0: Ja,
2: het resultaat was best stevig. Maar, ja, is goed.
0: Ondanks het feit dat hij zich af en toe van schuifje
2: vindt. Nee, maar dat was één momentje. Volgens mij was dat iemand van de techniek die over een kabel was gevallen of zo. Ik weet niet hoe het gegaan is. Ja. In ieder geval, als je hem ooit live kan zien, John Newman doen.
0: Ja,
2: kleine tip.
0: Want hij zingt dus tijdens een DJ-set.
2: Juist.
0: Is dat dan met zijn eigen plaatjes alleen of met anderen?
2: Nee, een aantal specialetjes, maar ook zijn eigen muziek. Ja.
0: Nu moet ik wel zeggen dat zo wij bij de DJ-school, als ik dat zo mag zeggen, zo de opleiding die je krijgt als je voor de radio werkt, die sommigen al dan niet hebben genoten, vul zelf maar in wie wel en wie niet. Dat wel altijd gezegd wordt, hè? Niet meezingen met de plaatjes.
2: Oeh, niet meezingen, maar zelf niet meezingen.
0: Zelf niet meezingen met de plaatjes.
2: Zij je kan zingen.
0: Wat dan ook niet. Als er nu iemand is die daar niks moet over zeggen, zijn wij het wel. Want we laten ons af en toe wel eens gaan om mee te zingen met
2: en
0: de plaatjes.
2: En dan houden we ons nog een beetje in.
0: Ja, eigenlijk wel. Soms doen we het ook als de microfoon dicht is. Dat we ons zo net kunnen in. Eens kijken of het ons lukt bij Calvin Harris. Got you on my mind. Nou, het gaat wel lukken, denk ik. Oh, you too. Ja, het is nieuw, we kennen het ook nog niet natuurlijk.
2: Ik geef de tekst zo meteen even door.
0: Ah, goed, ja, sympathiek. Het heet Satisfy. Oh,

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Samen er iets moois van bakken? Das.
1: Wow.
0: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
2: Dit is Stop!
3: Ruim 7 uur.
4: En het nieuws op deze woensdagochtend komt toch ook stevig binnen. Simon van Elslander, goedemorgen.
5: Goedemorgen. In de Franse stad Rennes hebben twee tieners van 15 en 16 jaar bekend dat ze de 11-jarige Theo gewurgd hebben. Ze deden dat uit wraak voor gestolen vismateriaal. Het lichaam van het slachtoffer werd zondagmiddag aangetroffen langs een rivier. Volgens het parket wilden de verdachten aas ter waarde van enkele tientallen euro's terugstelen, dat de jongen van hen zou hebben afgepakt. Het tweetal verschijnt vandaag voor de rechtbank op verdenking van doodslag op een minderjarige. De vijf kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na het drama in Buggenhout zijn buiten levensgevaar, dat zegt de federale politie. Het parket onderzoekt intussen waarom de chauffeur van het schoolbusje de gesloten overweg opreed. Een autopsie op zijn lichaam kan duidelijkheid brengen. Bij het drama vielen vier doden, onder wie twee kinderen uit Bornem. Het Schotse parlement wil een nieuw referendum houden over een onafhankelijk Schotland. Maar dat heeft de Britse regering in Londen meteen afgekeurd. De motie werd ingediend door de nieuwe Schotse premier, John Swinney. Omdat Schotland volgens de wet toestemming nodig heeft van de Britse regering, wil Swinney binnenkort rond de tafel met de Britse premier, Keir Starmer. De Schotten stemden in 2014 al eens tegen onafhankelijkheid. Toen was meer dan de helft tegen het idee. Opnieuw veel zon vandaag, mogelijk met straks wat wolken. Maxima tussen de 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Morgen zonnig met hoge wolkenvelden tot 30 graden. Vrijdag begint zonnig, in de loop van de dag meer wolken bij opnieuw 30 graden. Het weekend start warm, maar wel met onweersbuien.
4: Dankjewel Simon, zo zijn we helemaal op de hoogte. En dan wil je ook op de hoogte zijn hoe het daar buiten allemaal gaat op dit ogenblik.
6: Ja, het valt eigenlijk voorlopig heel goed mee. Eén plaats waar je meer dan een kwartier verliest, dat is op de binnenring rond Brussel. 20 minuten aanschuiven daar tussen Expo en Vilvoorde.
2: Dit is Stop! Jeroen en Koen.
3: Voilà, Louis is er inderdaad gekomen bij zitten. De man die het dichtste bij de airco zit trouwens.
6: Ja, ik voel hem nog niet eigenlijk.
3: Nee. Een keer opkloppen helpt altijd. Goed, we gaan vrolijk beginnen met Bob Sinclair. Stop!

0: Patrick Carr. Altijd prijs, altijd gewonnen, altijd feest met deze... Ja, ja rustig jong. Rock this party. Jeroen en Koen. En ook Louis, we hebben ondertussen de Nerco aan de gang gekregen. En die begint stilaan in een pinguïn te veranderen. Maar goed, we moeten het ook een beetje fris hebben natuurlijk.
1: Al gaan we niet beginnen klagen over het feit dat het nu te warm is. Want nee, we hebben afgesproken dat we dat niet gaan doen. Nee. Dus we gaan dat ook doen.
0: Niet doen.
1: Ja, wel, ja, ja, ja.
0: We gaan het doen dat we
1: dat
0: niet doen.
1: Dat we niet
0: doen.
1: Gaan doen. Ja. Van, ja, okay. Nee, stop, we zijn
0: kan
1: mee.
0: Iedereen nog
1: we zijn
0: mee. We zijn oh, daar is het te vroeg voor dat soort Babylonische spraakverwarringen. Enfin, in ieder geval, het is woensdag 27 mei. Volgende week staat er om deze tijd ergens in het land... Ja, wat zal het zijn? Een gewone wagen? Een bestelbusje hebben we niet nodig, hè, om een plastieke kaart aan te bieden.
1: Wel, het is zo dat de kaart zal zitten in een koffer.
0: Ah, in een koffer.
1: Met een code.
0: Ja. Ja, wel, als dus... ik jou een goede raad mag geven, lees even op de site hoe het spel precies in zijn werk zal gaan. Dan is er straks alvast geen discussie, want ja, dat zou niet zo tof zijn. Dan moeten wij gaan zwaaien met, ja, maar het stond in het reglement. Dus zorg even dat je het reglement gelezen hebt, want de regels zijn wel een klein beetje veranderd, hè, sinds de laatste top delivery.
1: Laat ons zeggen dat het met een andere kwingslag is, ja. Dus... Elke ochtend gaan wij een pakketje, en dat zal dus een koffer zijn, leveren wij die aan huis.
0: Ja, we gaan nog steeds niet aanbellen. Nee, nee, dat doen we niet.
1: We geven wel op antenne het signaal wanneer het pakketje geleverd is.
0: Hallo, we zijn er.
1: Ja, we zijn er. Vanaf dan gaat de tijd ook in. En moet je dus zo snel mogelijk naar de voordeur gaan, moet je het koffertje proberen openen. En dat is met een code. Ah. De code gaan we ook elke dag meegeven. Dus het enige wat je moet doen, deze week alvast...
0: Is de code kennen.
1: Nee, ja. Is je kandidaat stellen, ja, in de kandidaatstelweek.
0: Ja, dat sowieso.
1: En dan volgende week, elke ochtend, zullen we ook de code mededelen.
0: Dus, ik weet, het is misschien een hele opgave. Je moet ook luisteren.
2: Ja.
0: Want dat hebben we bij vorige top deliveries gemerkt, dat het fout loopt, omdat de mensen niet gehoord hebben dat we voor hun deur staan, omdat ze gewoon niet aan het luisteren zijn. Maar nu heb je dus een dubbele reden om te luisteren. Niet om te weten of wij voor jouw deur staan, maar ook omdat je dan de code anders niet hebt gehoord.
1: Elke ochtend zal tussen 7 en 8 een pakket geleverd worden in Vlaanderen. En stel nu dat jij denkt, ja, maar tussen 7 en 8 dan ben ik al op mijn werk. Ook daar hebben we aan gedacht, want elke namiddag heb je een herkansing. Stel dat het niet lukt in de ochtend... Ja. Dan doen we het nog eens bij Bram in de namiddag. En stel dat het dan niet lukt, dan gaan we die 1000 euro die erin zit, tankbudget, meenemen naar de volgende dag.
0: En dat kan wel eens over heel veel geld gaan op den duur. Maar ja goed, 1000 euro, het startbedrag. Dat is ook al veel geld, hè.

0: Thomas Gray hoort hier en Rumors. Ja, en dan is het weer tijd voor een aflevering. En die komt altijd onverwacht natuurlijk. Een aflevering van...
1: De Interne Keuken.
0: Een verhaal uit eigen huis. We zitten hier momenteel met een probleem met de koffiemachine. De koffiemachine is al 2 dagen kapot.
2: En dus, heb jij ook maatregelen getroffen? Gisteren zag ik jou binnenkomen met een thermos die er een beetje op lijkt als een obus.
0: Ja, dat is waar.
2: Ah, wel,
0: goed gerief. De koffie is tot in de namiddag goed warm geweest.
2: Ja, ik vind dat zot. Ik vind dat zot hoe warm dat kan blijven.
0: Ja, en ook dat hij dat weet. Hè, dat hij als het warm is, dat warm moet houden. En als het koud is, dat koud.
2: Ja,
0: ik vind het een ongelooflijke uitvinding. Maar ik heb mij gisteravond geïnformeerd bij de bevoegde diensten. De afdeling koffie van deze zender. En die hebben mij op het hart gedrukt dat het nog altijd niet gemaakt is.
2: Oei.
0: Maar dat er wel een... dat er actie ondernomen is. Ze blijven niet bij de pakken zitten, hoor. Er is onmiddellijk oploskoffie gekocht. Nu is er één klein detail.
2: Mooie oplossing.
0: Jij bent ook een koffiedrinker, Louis. Jij hebt het detail gisteren ook ontdekt.
3: Het detail? Dat?
0: Ja, oploskoffie. Allemaal heel tof.
3: Ah ja, warm water.
0: We hebben geen waterkoker.
3: Ja, wel.
0: Ik heb het warm water kwam uit haar koffiemachine. Ja.
3: Dus. Ik heb al een oplossing gevonden.
0: Oké.
3: Okay. Een kopje met water in de microgolf steken.
0: Ja, ik heb het ook zo gedaan.
3: Ja.
0: Maar ja, weet jij hoe lang een kopje in de...
3: Ja, 1 minuut was zo net niet genoeg en 1,5 minuut was zo net iets te veel. Ja.
0: En vooral, je kunt dat kopje niet meer vasthouden.
3: Nee.
0: Dat is niet de manier om water warm te maken, heb ik zo het gevoel.
3: Ja, nee.
2: Ik zal het nog eens zeggen... Dat lijkt me niet de ideale oplossing.
0: Hij refereert naar de oploskoffie, beste vrienden. Ja, ja, ja. De grappen, ze zijn niet van de lucht. En dat brengt bij het volgende onderwerp. Ooit werd de microgolfoven natuurlijk uitgevonden. En dat was een ongelukske.
3: Hoi.
0: Ja, de meeste uitvindingen zijn per ongeluk. Maar de uitvinding van de microgolfoven, dat is wel een leuke. Dat gebeurde al in het gezegende jaar, geloof het nooit, 1945. Het heeft wel iets langer geduurd voor het dan zo, de manier waarop wij het nu kennen in de keuken, helemaal geperfectioneerd is. Maar toen werd het zaadje geplant door een ingenieur die Percy Spencer heette. Die werkte namelijk aan iets met radartechnologie en zo, waar ook het principe van de microgolfoven op gebaseerd is. Dus die was bezig met magnetonstraling enzovoort. Voor heel andere doeleinden. En die merkte plots dat het stuk chocolat dat in zijn broekzak zat, gesmolten was.
2: Amai, dat is hier warm.
0: Wat is dat? Die vies een drap in mijn zak, eigenlijk, moet die man toen gezegd hebben in 1945. En toen dacht hij, dat ligt misschien aan die magnetronstraling. En zo.
2: En zo geschieden.
0: Is de microgolfoven uitgevonden. Ja, ja, ik geef maar even mee.
2: Mooi.
0: Allee, zomerse muziekjes. Want het weer is er weer naar. Dit is Jugel. Ja, meezingen hoor. Ja.

0: bankbudget. Schrijf je nu in, luister volgende week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details topradio.be. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Voilà, c'est. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
2: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
3: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
4: Vrouw Wies.
5: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
6: Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent dag BTW, hallo Droombadkamer.
7: X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
8: 3, 2, 1.
9: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
10: Sorteren kan je zo meteen.
11: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
12: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afwasberg.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
13: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com, red jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
14: En zo'n grote badeend.
13: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Nog één keer.
1: Ah, dat is een Vlaamse.
0: Ik negeer alles.
1: En dat is ook de hele tijd hetzelfde.
0: Uw commentaar is ook heel de tijd hetzelfde. Daar rekening moeten wij houden.
1: Dat is juist.
0: Aan de Bangara, dat was Dara. Ja, ik zet maar even snel mijn koptelefoon op, want mijn collega's hebben er iets op tegen als ik dat iets te luid zet hier in de studio.
1: Het is het enige lied wat jij zo luid zet op dit ogenblik. Ja? Ja. Banga, banga, banga, bangara.
0: Juist, ja. Ja, maar als je er dan toch commentaar op hebt, probeer het eerst uit te spreken natuurlijk.
1: Oh. Ja. Ja.
0: Allee, kom, nog een poging.
1: Nee, ik heb het al opgegeven.
0: Ja, voilà, dat was duidelijk. Goed, waar ging het eigenlijk over hebben?
1: Oh ja, over van alles.
0: Ik zie hier op de voorpagina van het laatste nieuws dat Axel Merckx getrouwd is. Dat is de zoon van Eddie Merckx. Nou ja, de meest iconische wielrenner die we ooit gehad hebben in dit land. Is getrouwd met de meest iconische vrouwelijke wielrenster die wij in dit land... Ja, tot nu toe mag ik dat toch wel zeggen over Lotte Kopecky, hè? Toch?
1: Ja, het is een talent. Ja, en het uithangbord van het vrouwenwielrennen.
0: Zeker. Hey, we hebben het gisteren nog gehad over dat huwelijk. Dat zat dan in de geschiedenis van de dag. Dat toch wel aparte huwelijk van Michael Jackson met de dochter van Elvis Presley. Dit is een beetje hetzelfde eigenlijk. Maar in die sector dan. Axel Merckx, de zoon van, getrouwd met Lotte Kopecky. In alle stilte, blijkbaar op de trouw zelf, want nu staat het op de voorpagina van de krant. Dus niet meer in alle stilte, maar ze zijn getrouwd.
1: Dat zal gisteren geweest zijn in het stadhuis van Brugge. En okay. Ze hebben het dan ook wereldkundig gemaakt, maar het was wel in alle stilte. Allee, dus effectief het ja-woord geven en zo, dat was een petit comité.
0: Maar ik vind dat schoon, dat zo mensen... Want je weet, ze hebben sowieso een gemeenschappelijke hobby, ging ik al zeggen. Maar het is passie,
1: ja,
0: hè?
1: Maar ik weet niet of dat zo goed is. Ik weet het niet.
0: Nee, ik weet het niet.
1: Wel, ja, omdat je dan enkel met dat bezig bent. En soms is het leuk om de anderen te laten kennismaken met wat jij doet.
0: Ja.
1: Dus stel nu...
0: Opposites attract, dat wil zeggen.
1: Dus, stel nu dat je voor de radio werkt, dan is het leuk om je vrouw of je vriendin dan eens mee te nemen naar je...
0: Dat die enigszins geïnteresseerd is.
1: Juist, ja. Daarvan uitgaande. Ja. En dat je dan ook omgekeerd, dat je dan dingen kan te weten komen. Maar zij weten het al.
0: Nee.
1: Ze zijn uitgeklapt.
0: Ja, dat is waar.
1: Ze zijn uitgeklapt.
0: Wacht, vraag even aan Louis. Die heeft een vriendin namelijk. Is zij geïnteresseerd in jouw job? En omgekeerd? Of doet ze geweldig alsof?
2: Nee. Ze is een beetje geïnteresseerd, ja.
0: Een beetje geïnteresseerd. Dus eigenlijk niet.
2: Waar bij momenten
0: eigenlijk om je plezier te doen.
2: Ja,
0: kom je ook heel wat toe.
1: Zit de sleuren er een beetje?
2: Nee, zeker niet.
1: Kan, hè?
2: Zeker
0: Zullen
2: niet.
0: We onze huispsycholoog even loslaten?
1: Geef maar 5 minuten en dat is opgelost.
0: Wat voor job doet zij, of mag ik dat niet weten?
2: HR.
0: HR, joh. Ja. En ben jij daarin geïnteresseerd?
2: Amai, enorm. Ja.
0: Amai, dat klopt heel hard. Een beetje dezelfde interesse als zij in de radio heeft. Ja, ik snap. Oké. Ja, ik weet niet of het een goed idee is. Moet je een gemeenschappelijke interesse hebben of net niet? Dat is een goede vraag, want ja, je ziet beide mogelijkheden in relationele sferen. Misschien mensen die daar iets over kunnen zeggen. Ik heb ooit jarenlang een vriendin gehad en eigenlijk nooit geweten welke job dat... Ja, dat kwam gewoon niet te sprake.

0: vlees en botten, beste vrienden. Flesh and bones, my time has come. En de time is inderdaad gekomen. 7:30 namelijk, om eens naar het verkeer te kijken.
1: Ja, twee files van meer dan een kwartier op de binnenring rond Brussel verlies je een half uur tussen Expo en Vilvoorde. En ook richting Brussel file rijden op de E429 een kwartier extra daar vanaf Tubeke.
2: Gent, klaar voor Peter Hintzen, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
3: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: Nu bij Zeeman. Damessinglets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het

0: Ja, die kan er wel uitpakken. Sasha en Alesso en Destiny. En we zijn er vroeger bij dan anders, maar goed, hij staat al paraat hoor. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Jeroen en Koen.
0: Het is vandaag woensdag, midden van de week, vrije namiddag voor de schoolgaande jeugd. En het is niet meer bakken en braden, hè. Het is ietsje minder, heb ik de indruk.
1: Het is een beetje minder. Minder hete tropische temperaturen van 30 graden en meer zijn we kwijt. Maar dat wil niet zeggen dat het nu plots omslaat. Wel in tegendeel, straks stijgen die temperaturen tot 21 graden aan zee. 26 in de rest van het land. Maar dat zijn misschien wel de ideale temperaturen voor de perfecte zomerdag. Want voorts, opnieuw veel zon met wat wolkenvelden. Vooral in de gebieden nabij de Nederlandse grens. In de provincie Antwerpen en Limburg. Dat komt omdat er in Nederland hier en daar een onweer losbarst, een bui tot ontwikkeling komt. Maar die buien die komen niet tot in Vlaanderen. Af en toe misschien wat wolken. En uiteindelijk is het toch opnieuw de zon die de hoofdrol opeist.
0: Ja, en nu je dan toch over Nederland begint, was het niet Rob de Nijs die ooit zei: het leek wel zomer, toch was het pas eind mei.
2: Wat?
0: Ja, dat is toch zo? Ja, maar hoe lang gaat dat nog duren, is de vraag natuurlijk.
1: Wow, toch een tijdje. Morgen opnieuw veel zon, 28, 29 graden. Vrijdag komt zelfs de tropische grens van 30 opnieuw dichtbij. Overschrijden we ongetwijfeld in de Kempen met opnieuw zon. Het is wel uitkijken als je vrijdag bijvoorbeeld een terrasje wil organiseren of een barbecue.
0: Ja.
1: Mogelijk komt het hier en daar al tot een onweerachtige bui.
0: Oei.
1: Dus een beetje mee oppassen. En als dat vrijdag niet het geval is, dan zal dat zaterdag of zondag wel gebeuren. Al is het zaterdag nog altijd puffen geblazen. Bij toch weer 30 graden, met dus in de loop van de dag kans op enkele onweersbuien. Maar je weet hoe dat gaat, hè. In de ene gemeente of stad krijgen ze alles, is er wateroverlast. En 5 kilometer verder valt geen druppel. En ook zondag wordt het zo'n beetje onweerachtig, wel wat koeler. 3, 24 graden. Maar er zijn ook zeker langdurige droge momenten met zon en wolken.
0: En dan moet ik even voor

0: paar mensen vragen die meedoen aan de Strong Viking dit weekend. Onder andere het topteam natuurlijk. Hoe het weer daar gaat zijn, dat is zaterdag.
1: Ja, in Hofstade.
0: In Hofstade.
2: Het gaat warm zijn. Het gaat echt bakken en braden zijn. Oei. Daar moet je je toch op voorzien. En ja, misschien zo'n verfrissende onweersbui. Dat zou dan zeer welkom zijn, denk ik.
0: Allee.
1: Oh ja.
0: Het is een bestelling. Ik kom in orde. Goed, dankjewel Erwin. Morgen meer van dat.
2: Oké, tot morgen.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Muziek en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteel de Meijen, Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival.

0: Bruno. Het is ook een beleefde, vind ik. Die zegt, hey Mr. DJ.
1: Ja, hij kent zijn wereld. Bruno Mars en I Just Might. Nog een beetje romantiek in de uitzending, want we hadden het daarnet over. Is jouw vriend, vriendin, vrouw of welke relatie je ook hebt.
0: Ja, moet dat een beetje matchen, de job die je hebt? Moet dat hetzelfde zijn of net niet? Want als hetzelfde is, ja, dan kan je elkaar weinig uitleggen over de job, want je doet hetzelfde. Maar is het dan...
1: maar je kan wel eindeloos praten over
0: juist,
1: de job. Dan.
0: Of is het net leuker om elkaars job te leren kennen?
1: Voilà. Dus kennen jullie elkaars job? Zit daar een zeker... ja, mooi verhaal in, of net niet. Jelle bijvoorbeeld, die schrijft hier al... ja, moest je mijn vriendin vragen wat ik doe? Ze kan waarschijnlijk niet antwoorden. Maar nee, goed, zo'n koppels zijn er ook. En die functioneren ook perfect. Hè? Zonder enige interesse voor de andere zijn bezigheden de hele dag.
0: Ja, ik vind dat vreemd. Ja. Alleen dat je van je partner niet weet wat hij doet.
1: Ja.
0: Enfin, Steven heeft dan eigenlijk ook een mooi verhaal, want ze doen beide iets anders, maar toch samen. Dus Steven die rijdt met de vrachtwagen en zijn vriendin die doet dan de planning van die vrachtwagen.
1: Van de vrachtwagen, dus binnen hetzelfde bedrijf.
0: Ja, dus ze hebben wel een andere job, maar ze werken toch een beetje samen dan.
1: Oké. Ja, ik heb daarnet gezegd dat ik ooit een vriendin gehad heb waarvan ik niet wist wat ze deed, maar ik mocht het ook niet weten. Dus dat, want sommige mensen denken al van, wat raar verhaal is dit hier. Dus ik wil dat toch wel even duiden. Die werkte in een sector waar een zekere geheimhouding werd gevraagd. En ze hield zich daar strikt aan.
0: Dus, de FBI.
1: Dat is in Amerika.
0: Maar goed, in Vlaanderen zullen ze toch ook iets hebben.
1: De geheime dienst.
0: Dat was het niet.
1: Maar het was in de soort wapenindustrie. Oh. En dan moet je je mond houden over wat je allemaal binnen de fabrieksmuren
0: het
1: allemaal
0: was een oorlogsmisdadiger.
1: Oh, dan moet het dan toch niet altijd zo werk maken. Gewoon, soms heb je zwijgplicht. Hè. Wij hebben dat hier ook. Hè. Bepaalde facetten van ons job mogen wij niet laten uitleggen. Lekken naar de buitenwereld toe. Het concurrentiebeding heet zoiets. En daar mag je dan niet over praten. Ook niet met je partner. Stel dat je in de regering zit, dan kan jij ook niet vertellen wat er, als er onderhandelingen gaande zijn of vergaderingen of zo, dan mag je daar waarschijnlijk ook niet. Maar je bent ook nooit thuis, dus dat maakt het makkelijk.
0: Nee, maar stel nu dat je in de politiek zit en dan weet dat je volgende week een wet gaat stemmen, dat iets gaat duurder zijn.
1: Ja, ja.
0: Mag je dan niet zo... stel nu...
1: Voorkennis, alles van gehoord.
0: Ja.
1: Strafbaar, hè.
0: Strafbaar. Ja, het is crisis gewoon voor iedereen.
1: Komt hier nog een verhaaltje binnen van Twiggy. Mijn man is zelfstandige kraanmachinist, waar ik de administratie een beetje doe. Een beetje maar. Ik werk voor een callcenter waar je altijd beleefd moet zijn en de burger altijd, waar de burger altijd gelijk heeft. Maar dat zou mijn man totaal niet kunnen. Die heeft te veel sarcasme. Oh, ik zou er ook slecht in zijn. Zo'n callcenter zo. En niemand belt voor flauwekul. Ja, ik zou mij ook niet kunnen inhouden. Het zou echt mijn job niet zijn. Stijn schrijft, mijn vrouw werkt aan de stadsdienst en ik werk voor een voetbalclub. Twee uiteenlopende jobs. Alhoewel, het is wel bij de jeugddienst van de stad. En een voetbalclub, ja, dat is ook een beetje jeugdwerking natuurlijk. Dus er zijn wel wat raakvlakken. Dominique, die zoekt dan Bras. Wat doet jouw vriend van werk, Koen, vraagt hij.
0: Pardon?
1: Ja, inderdaad.
0: Mag je nu
1: verdedigen?
0: Zeker niet. De feiten spreken voor zich. Maar langs de andere kant, je mag zijn wie je wil zijn. Maar ik heb geen vriend. Ik heb geen vriend. Nee.
1: Een vriendin ook nog niet? Want je hebt er weinig updates over gekregen.
0: Soms valt er ook niets te vertellen.
1: Ah, ja, oké. Okay. Ja.

0: we hebben dit onderwerp natuurlijk hier op tafel gelegd naar aanleiding van het huwelijk. Het huwelijk in alle stilte tussen Axel Merckx en Lotte Kopecky. Zonder twijfel gaat het daar constant over wielrennen bij hen thuis. Stel dat daar later kinderen van komen en dat die dan, want dat zou zomaar kunnen, totaal niet geïnteresseerd zijn in wielrennen. Die moeten toch ook denken, mama, papa, alsjeblieft, klapt eens over iets anders.
1: Ja, jullie mogen doen wat jullie willen van sport, maar wielrennen is wel heel leuk. Kom, ga maar een toertje maken met de fiets.
0: Ja.
1: En voilà.
2: Ik wil voetballen.
1: Ja, nee, je gaat fietsen.
0: Ja, dat wordt ongemakkelijk. En daarom vragen we ons af, moet je als koppel zo in mekaars job geïnteresseerd zijn? Je ziet heel veel mensen, mensen die elkaar op het werk hebben leren kennen, onvermijdelijk. Gaat het dan over die sector? Je ziet het heel veel mensen uit dezelfde sector die een koppeltje worden. Maar is het omgekeerde ook waar? Kan je perfect koppel zijn en totaal uiteenlopende interesses hebben? Opposites attract, zoals ze dat noemen. We krijgen hier wat voorbeeldjes binnen. Steve bijvoorbeeld schrijft, ik ben vrachtwagenchauffeur en mijn vrouw is busbegeleidster. Dus we kennen elkaars werk. Ja, het rijdt alle twee, maar dan houdt het ook wel een beetje op, denk ik. Hè? Dat is toch niet helemaal hetzelfde, hè?
1: Nee.
0: Nee, voilà. Wat hebben we hier? Een interessante van Friet. Die zegt, die werkt bij Callebaut, bij de chocolat. En daar hebben ze ook een geheimhouding over wat er zich binnen de muren afspeelt. Dus dat is niet alleen in defensie, hè?
1: Sandy die zegt, mijn man is matjesdrager. Of zo geef ik toch zelf de naam eraan.
0: Dat is iemand, een matjesdrager?
1: Wel, dat is iemand die zo in een camionetje rondrijdt. En zo de matten die dan gekuist worden. Hij komt dan nieuwe matten brengen, denk ik. En zo wisselen en kuisen en terug naar nieuwe en dan een andere meepakken. Ik denk dat het zoiets
0: is. En zij is niet geïnteresseerd, of wel?
1: Staat er niet bij. Laat ons zeggen, Sandy weet wat haar man doet. En dat is het ook.
0: Dat is al een medaille waard.
1: Ja.
0: Bart schrijft, mijn vrouw en ik geven allebei les, maar elk in een andere lagere school. Oh ja, goed, zelfde job wel. Maar we babbelen wel amper over het werk. Na het werk, knopje omdraaien, denk ik dan, zegt hij. Er wordt niet over het werk gepraat. Ze zitten nogthans in dezelfde sector.
1: Glenn die zegt dat ook. Mijn vriendin die is leerkracht, buitengewoon onderwijs. Ik ben electrical engineer.
0: Amai, dat klinkt chic.
1: Dat is thuiskomen. Ja. Die weet wel wat ik doe, maar vraagt niet naar inhoudelijke taken. Ik spreek ook bitter weinig over mijn job thuis. We doen dat niet.
0: Oké. Okay. Ja, dat wordt vermeden soms. Ja, nogthans.
1: Maar dat is, alleen ik weet het niet, hè, maar in mijn ideaal beeld, maar ik weet niet of het ideaal beeld altijd zo goed is, maar in het ideaal beeld kom ik dan thuis. Het eten is klaar.
0: Er is gestofzuigd.
1: Ja. Ik zou wel nog een stofzuigje doen. En dus je komt dan binnen. Ik doe zelf ook veel. Maar goed, je komt dan binnen. Ja. Je schuift de voeten onder tafel.
0: Ja.
1: Je eet samen.
0: Ja.
1: En dan praat je toch over hoe de dag was op je werk.
0: Ja.
1: En dus dat momentje valt weg.
0: Ja.
1: Ik denk dan...
0: Ik praat ook graag over mijn werk. Dus. En als iemand dat daar niet in geïnteresseerd is, ik weet niet of dat zou werken.
1: Ja. Je moet dat erbij nemen, denk ik dan.
0: Ja.
1: Het is een deel van jezelf.
0: Ja. Oh, mooi. Goed. En dan nog één reactie. Vind ik ook een hele mooie. Gilles die schrijft hier. Mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet wat ik doe. Ja, klinkt herkenbaar.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
5: Torfs! Vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
6: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo kipbuckets. 2 voor maar €8. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
7: Dit is Top.
8: 8 uur geweest. En Simon van Elslander die ze komen bijzitten. Simon, goedemorgen.
9: Goedemorgen. 1 op de 10 werknemers heeft de afgelopen 5 jaar te maken gekregen met pesterijen op de werkvloer. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van preventiedienst IDW en de KU Leuven bij meer dan 200.000 werknemers. Het gaat dan niet om plagen, maar om een herhaald patroon van uitsluiting, roddelen of het achterhouden van informatie. Hoe extreem dat kan ontsporen, bewijst een zaak bij een chemiebedrijf in Antwerpen. Daar doet de correctionele rechtbank morgen uitspraak over een voormalige ploegbaas die een nieuwe collega maandenlang vernederde en uiteindelijk zelf probeerde te wurgen. In de Europese Unie is het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens in april met 5,1% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Het gaat om ruim 972.000 nieuwe auto's. België kende 38.000 inschrijvingen. Uit de cijfers van de Europese koepelorganisatie ACEA blijkt ook dat de opmars liever van de elektrische auto's stevig doorzet. Tijdens de eerste 4 maanden van dit jaar waren volledig elektrische wagens in Europa al goed voor een marktaandeel van bijna 20%. Tegenover ruim 15% in dezelfde periode vorig jaar. Je kan binnenkort ook opstappen in Antwerpen op de nieuwe nachttrein van European Sleeper naar Zwitserland en Italië. De nieuwe verbinding start op 9 september en rijdt de eerste maanden nog via Brussel en Luik. Maar vanaf december verandert dat traject en spoort de trein via Antwerpen, Breda en Eindhoven naar Duitsland. De nachttrein zal 3 keer per week in beide richtingen rijden. Opnieuw veel zon vandaag, mogelijk straks wel met enkele wolken. Maxima tussen de 22 graden aan zee, 27 graden in het centrum. Morgen zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Vrijdag begint dan zonnig, in de loop van de dag meer wolken bij opnieuw 30 graden. Het weekend start warm, maar met onweersbuien.
7: Dankjewel Simon, mooi Hawaii-hemdje wat je aan hebt trouwens. Nee, maar ik vind het mooi,
10: Ja.
7: Dankjewel
10: Simon. Hier is een mug. Ja.
7: Voilà. En dat is kijken hoe het zit op de weg.
11: Ja, problemen richting Antwerpen op de E313. Daar verlies je een 30 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Ook problemen op de ring rond Antwerpen richting Nederland. Daar is een ongeval gebeurd waardoor je een kleine 30 minuten verliest ter hoogte van Deurne. De rechterrijstrook is er ook versperd. Richting Brussel dan op de E429, 20 minuten extra vanaf Tubeke. Op de E40 een kwartier tussen Heverlee en Sint-Stevens-Woluwe. En op de binnenring rond Brussel ook nog eens 25 minuten file rijden tussen Expo en Machelen.
12: Geen files richting de zee?
11: Nee, voorlopig niet.
7: Okay. Dit is Top. Jeroen en Koen. Die zijn vandaag lid van de Blote Benen Club. Ja. En jij kan er nog bij.
12: Ja, laat u gaan. Het is dan ook hot. Top. En daarom draaien we Ina.

0: De rappe, de last. De last.
1: Ja, alleen jongen.
0: Dat moet ook eens hoor je zeggen, hè. Ah, Ina. Een echte meezinger.
2: Ja.
0: En Hot. En Koen. Mijn vriend zijn job is IT. Is dat een job, IT? Ja. En die van mij, boekhouders. Het is zelfs zo dat ik een beetje heb geleerd van hem. Dat is gewoon als je kunt leren van elkaar. Ik heb geleerd hoe je een rekenmachine programmeert. Oeh, moet je die programmeren? Dat is dat toch. Dat is, allez.
2: Nee, maar bepaalde codes maken of zo, dat dat automatisch gaat. En dat je bepaalde velden invult en dat die dan een berekening maakt of zo.
0: Meneer, en dan kent er iets van.
2: Nee, zeker niet. Ja, ja. Maar dan... Ja, IT en boekhouden, dat kan op heel veel vlakken wel bepaalde raakvlakken hebben. Ik vind dat schoon, dat is dus bij IT van.
0: Maar het is zoals Christophe zegt, je kan heel uiteenlopende interesses hebben en toch goed overeenkomen. Christophe schrijft dat hier, hè. Mijn vrouw is voor de venten en ik voor de vrouwen. En komen wij goed overeen.
2: volgens mij zijn we...
0: Laat het even binnenkomen.
2: Het laten volgens mij zijn er ook zo van die sommige jobs die totaal niet passen. Allee, stel nu... De man is een politieagent.
0: Ja.
2: En de vrouw is een advocaat.
0: Ah ja.
2: Dus,
0: normaal gezien komen die elkaar wel regelmatig tegen. Dan.
2: Situatie 1 is, de politieagent houdt de man staande en slaat hem in de boeien.
0: Ja.
2: En de vrouw, die verdedigt hem.
0: Ja, ja.
2: De dader.
0: Ja.
2: En die komt alsnog vrij. Ja. Met andere woorden,
0: dat is... ook een job. Ja, ja, de dader heeft ook recht op verdediging.
2: Ja, ja, dus juist. Ja, maar dan s'avonds aan de feestdis is minder feest, denk ik.
0: Ja. Ja, ja, dat is waar. En wie heeft er dan voor de patatjes gezorgd ook? Niet onbelangrijk. Allee, eentje om af te sluiten, dat is nog de mooiste. Het is ook de mooie om af te sluiten, want Ivan schrijft... Ik ben gepensioneerd en ik praat zelden over mijn werk. Die is mooi. Maar ze hebben mij altijd gezegd dat gepensioneerden minder tijd hebben gedurende de dag dan mensen die werken, hè?
2: We zullen je volgende week eens bellen.
0: Och joh, Christentij. Is het volgende week? Ah, dat is goed.
2: Bij deze. Ben je op de hoogte?
0: Ja, eigenlijk.

0: Brian V, ik weet niet waar de V voor staat.
1: Van de Kastelen.
0: Ah, oké, okay, voilà.
1: Dus dat is,
0: iemand is hier op de hoogte.
1: Wel ja, maar dus uit eigen land. Ah ja, Van de Kastelen, dat kan...
0: Ja, dat zal dan geen Engelsman zijn. Where have you been?
1: Van de Kastelen.
0: Van de Kastelen, yes, yes, yes. Het is kwart over acht.
2: Pagina 13.
0: En die gelegenheid neem ik graag ter hand om het even over auto's te hebben. Want de ervaring leert ons, als we over auto's beginnen... Zijn er altijd heel veel reacties. Ik heb de indruk dat heel veel van onze fijne luisteraars geïnteresseerd zijn in de materie.
1: Ja, en het lijkt alsof ze er ook iets van kennen.
0: Ja, voilà. Dus bij deze, wat vinden jullie van dit? Op pagina 13 van het nieuwsblad wordt de Luce voorgesteld.
1: De Lu...
0: Heb je al gehoord van de Luce?
1: Dat klinkt een of andere koffie, de Luce.
0: Nee, het is Luce. De Ferrari Luce. Ah.
1: Oké.
0: Okay. Ferrari heeft een nieuwe auto geïntroduceerd. En je zou denken, maar dit is fantastisch voor de Ferrari-liefhebbers. Hij heeft een bereik van 530 kilometer, want het is dus een elektrische wagen. Hij gaat van 0 naar 100 in 2,5 seconden. Heeft een topsnelheid van 310 kilometer per uur. Ziet er toch wel redelijk flashy uit. Want hij werd ontworpen, dat is op zich toch ook wel straf, door de bedenker van onder meer de iPhone. Dat is een zekere Johnny Ive. Die heeft dus alles aan deze wagen, van de motoren tot de batterijen toe, ontworpen en gemaakt samen met Ferrari. Allee, flashy allemaal. En toch, de Ferrari-fans halen hun neus op voor dit model. We moeten dat niet hemmen.
1: Omdat het niet bij het origineel blijft.
0: Het is een elektrische, dat is blijkbaar het probleem. Dus die maakt ook geen lawaai. En dus de Ferrari, dat moet een beetje lawaai maken. Ah ja.
1: Maar is het een auto die voor Jan met de pet is? Of zitten we nog altijd in het hoge segment?
0: Maar ja,
1: nee, maar het zou kunnen.
0: De prijs is maal 15 van een normale auto. Maal 10 à 15. Okay. 550.000 euro kost. Dat is een dikke villa, hè.
1: Gaat u met de kaart of cash betalen?
0: Er zijn ook mensen die niet moeten betalen, want wie heeft dan een exemplaar gekregen?
1: Ronaldo?
0: Nee. Het is ook een Italiaan. Hij woont nu in Italië. Nu. Daarvoor niet. Dat is een dikke tip, hè. Hij woont in Italië. Alleen niet echt in Italië.
1: Is het een voetballer?
0: Het is een gehuchtje in Italië dat helemaal onafhankelijk is, waar hij sinds kort...
1: Nee,
3: de paus.
0: De paus, ja! Ja, inderdaad. De paus heeft een Ferrari Luce gekregen. Zie je hem al? Hey. Die zal niet gezegd hebben, moet dat niet hem.
1: Geef mij maar de pausmobiel. Ja.
0: Dat heeft hij dus niet, hè. Dat is de eerste paus die dat niet heeft.
3: Hij heeft een Ferrari Luce, waarom zou hij?

0: Wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
0: Oh.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
5: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...
4: Relax.
5: Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
4: Relax.
6: Het is Toyota.
5: Info en voorwaarden op toyota.be.
3: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
9: Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent, dag BTW, hallo droombadkamer.
10: X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
11: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, oh, ik zie het niet meer zitten.
12: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
11: Ja, ik weet het.
12: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
11: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
12: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
11: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: Maar ik moet zeggen dat degenen die reageren wel de mening volgen van de Ferrari-fans, zoals ze het in de krant lezen. Amai, zo lelijk, de nieuwe Ferrari, schrijft Olivier bijvoorbeeld. En is het fiscaal aftrekbaar, want anders ideaal voor de thuisverpleging, merkt Sven hierop. Ja, het zou wel vooruit gaan dan. Zie je al toekomen in een Ferrari Luce om de voeten te wassen van de bomba?
1: Er was toch zo'n dame die dan plots met een patserbak op de baan was.
0: Een stuk of 15, hè?
1: Ja, zijn ondertussen wel verkocht, uitverkocht.
0: Heb je er eentje op de kop kunnen
1: doen? Nee.
0: Ja, oké, dan heb ik vraag.
1: Nee, maar ik heb wel gezien dat zo. Alleen het was, je kon koopjes doen. Als je een patserbak wou hebben, dan was het de moment.
0: En Cedric zegt, je moet eens naar de tweedehandsprijzen kijken van bijvoorbeeld een Porsche Taycan. Ja, zo'n bakken koopt er niet in elektriek, zegt hij. Nochtans, ja.
1: Nee, maar ja, goed. Ja. Je hebt altijd het idee dat je het moet doen. Alleen dat als je het niet doet.
0: Maar ik heb daarnet de technische prestaties even overlopen. Ja, dat is toch helemaal Ferrari waardig.
1: Ja, ik weet het. Ja. Maar een auto mag niet stil zijn, hè? Mag ook. Ik vind dat ook zelf gevaarlijk. Maar
0: hoe
1: dat
0: moeilijk kan het zijn om daar een MP3'tje in te doen?
1: Ja, ik weet het wel.
2: Broem, broem, broem.
0: Ja, inderdaad. Dat je dan op een knop drukt en dat dan. Dat er door een speaker door de hele straat.
1: Door en niemand die het verschil gaat horen.
0: Nee, natuurlijk niet. Voilà, opgelost. En dan Olivier is tevreden van zijn Taycan. Het is woensdag vandaag, dus wat gaan we dan doen?
1: De beestige bijdrage.
0: Ja, inderdaad. En vandaag combineer ik dat met het dier van de dag. Dat is voor straks.

0: weet het wel goed aan te pakken, hè?
1: Ja.
0: I'll save my love for somebody else. Klinkt altijd beter als gewoon op een ander.
1: Ja, ja, is toch zo.
2: Bedankt, tot ziens. Ja,
0: daar is de deur. Kygo. Bijna 8:30. Jij bent waarschijnlijk al uit de deur. En nu proberen te vermijden om in die files terecht te komen.
3: Ja, dat is het geval op de ring rond Antwerpen richting Nederland. Daar verlies je 3 kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Komt daar door een ongeval. Verder ook aanschuiven op de E313. Een dik 30 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Richting Brussel dan op de E429. Een 30 minuten vanaf Tubeke. En ook op de E19 een 15 minuten tussen Zemst en Machelen. En tenslotte ook op de binnenring rond Brussel 20 minuten file rijden tussen Expo en Machelen.
0: Zit mij net de bedenking te maken dat dat zo'n rare uitdrukking is.
4: Wat?
0: Je bent uit de deur. Dat zeggen ze, als je hebt het huis verlaten, je bent de deur uit. Ah, je alsof bent... je erin gezeten hebt.
4: Dus als... wel, je moet toch voorbij?
0: Dus
4: je
0: voorbij, moet... dat is iets anders. Ja. Hè? Maar je komt uit de deur.
4: Uit de deurgat?
0: Ik woon niet in die deur. Hè. Wat?
4: Niet te veel over nadenken.
0: Nee, filosoferen in de ochtend, je moet dat niet doen. Daar komen alleen maar vodden van.
5: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
6: Yeah! Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
7: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
8: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
7: En dan met een promo die kan tellen.
8: Tegen de honger die komt.
7: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
9: Lotto is op zoek naar een maag.
10: Een maag?
9: Met een baksteen erin.
10: Ah, zo.
9: Om je droomwoning te bouwen.
10: Ik zie graag een strakke fermette.
9: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
10: Hoe dan?
11: C'est si bon.
9: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.

0: even je ogen open.
1: Mm-hmm.
0: Kijk eens links van je.
1: Ja.
0: Kijk eens rechts van je.
1: Ja.
0: Kijk eens voor je. Kijk eens achter je. Dan zie je dat er so much beauty around us is.
1: Nou, links en rechts valt er nogal mee, maar voor mij...
2: Vandaag is het dier van de dag.
1: Ja, jongen, dat is de voorzet. Die mogen mij niet geven, natuurlijk.
0: Laat het even binnenkomen.
1: Ja, sorry. Het dier van de dag is de otter. Die krijgt vandaag internationale aandacht. Het is de internationale dag van de otter. Hela, niet onderschatten, hè. Otters zijn wel een beetje mysterieuze beesten. Ja, ze zijn daar mee bezig, maar ze zijn er nog altijd niet uit hoe het komt dat dik 30% van de otters aan zijn einde komt door overreden te worden door een auto. Sommigen denken al dat ze het expres doen.
0: Een zelfmoordpoging?
1: Ja, dat bedoel ik. Ja.
0: Omdat ze zo lang leven dan, anders of niet?
1: Ja, dat weet ik niet, maar meer dan 30% komt op die manier aan zijn einde.
0: Of misschien zijn ze blind, een beetje blind, bijziend.
1: Ja, of ze kijken gewoon niet, hè, terwijl ze oversteken. Maar dan nog, de otter, het is een beestje dat ook bijzonder creatief is. Ze houden ook het lokale ecosysteem in stand enzovoort. Dat zijn toch die beesten die van alles bouwen in het water, hè? Dat zijn toch otters, hè?
3: Ook, maar ik denk dat je het vooral over bevers hebt ook.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Familie van, toch? Ja. Otters. Schoon beest.
0: Laat het ons zeggen, het is een opvallend beest. Ook een, wist je dat je over dat beest? Ja. Is als ze slapen.
1: Ja.
0: Dus ze slapen dan in het water.
1: Oké. Okay.
0: En ze doen dat op hun rug. En dus, als ze dan met een aantal zijn, dan geven ze elkaar een handje.
1: Oh.
0: Ze
1: geven, dat is zo schattig.
0: Wacht, ja, ze geven elkaar een handje. Dus op die rug zo. En elkaar een handje geven, omdat ze dan niet zouden wegdrijven. Want slapen
1: dus ze helpen elkaar.
0: En zo blijven ze samen. Maar en worden ze ook samen opnieuw wakker. Maar ze moeten elkaar vasthouden, of ze gaan niet gaan slapen.
3: En als ze op pipi moeten doen, s'nachts, hoe gaat dat?
0: Het is in het water, hè. Het is in het water. Dus,
1: voilà. Ja, maar al die anderen liggen ook in dat water. Dan gaat dat nu toch niet?
0: Nee, maar ja, goed. Allee, ja, dat is de natuur. Je moet dan zo lekker gang laten gaan.
1: Okay.
0: Dus handje in handje slapen.
1: Dus we hebben toch een paar mooie dingen kunnen zeggen over de otter. Dus otterieën en een dag verdient, dan is de otter wel de internationale dag van de otter. Ja, zelf verzonnen, ja.
0: Hoeveel weken is het nog?
1: Otterklachten zijn.

0: mocht er een keer aankomen.
1: Ja?
2: Jij niet.
1: Poten van.
0: Ja, zeker. En niet van zoals een otter handje in handje. Hè.
1: Nee.
0: Touch Me van Rui da Silva. En zelfs over dit onderwerp komen er massaal veel reacties binnen. Zoals Mario, hoe noem je een otter die niet goed kan praten? Een otter. We hebben dus geleerd dat ze mekaars handje vasthouden van onze huisbioloog Koen. Als ze in het water liggen te slapen.
1: Aangename kennismaking.
0: We hebben ook geleerd dat ze massaal in een verandere vorm van zelfmoord plegen. Ik weet niet hoe ik het anders moet definiëren. Het is een beetje vreemd. Nogal een chance, zegt Nicky, dat ze mekaars handje dan niet vasthouden als ze de straat oversteken, want anders zou het nog erger zijn. Ja, dat is volledig...
1: Ik dood, iedereen dood.
0: Ja, zoiets. Wat heb ik hier nog? Dan nog zowat uitspraken uit dezelfde bundel als otter in een dag. Zet u maar van otter in een auto. De otter moet maar...
1: Is dat Aalsters of wat is dat?
0: Geen idee. Het spreekwoord zegt zo blind als een otter.
1: Nee, een mol.
0: Een mol, hè, dacht ik dat is.
1: Blind als een mol.
0: Ja. En dan heb ik nog een goed ideetje binnengekregen van Ruben. Als er inderdaad een internationale dag is van de mol, moet er ook een officieel anthem zijn voor...
1: Wacht even. De mol. De otter bedoel.
0: De otter. Oh, alle misverstanden even.
1: Otter dus, ja.
0: Dus als de otter een internationale dag heeft, moet die otter toch ook een officieel anthem hebben. Zoals 2K voetbal heeft ook een officieel anthem. Waarom dus niet voor de internationale dag van de otter?
1: Ja.
0: En dat is al gebeurd. Zullen daarvoor niemand minder dan Adele kunnen strikken? Hello from the other side. The other side. Ja, het zal zijn. Ja. Alle otters handje in handje en met de briquets zwaaien. Ja, prachtig.

0: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.

0: Het is een beetje de dialoog die de otters onder elkaar hebben als ze gaan oversteken. You never see me again. You never see me again. Cry for you. Ze gaan wel een traan laten. Dat is ook wel mooi. September was dat.
1: Ah, gaan we het nog even over de otter hebben?
0: Nee, maar
1: ja,
0: nee,
1: maar
0: nee,
1: ja. Zo'n beetje. We hebben ons vergist, hè. Het spreekwoord is, en inderdaad, de mensen hebben ongelooflijk gelijk, komt hier verschillende keren binnen, het spreekwoord is, zo scheel als een otter.
0: En zo blind als een mol.
1: En zo blind als een mol, inderdaad. Maar zo scheel als een otter, ik heb hier nu een paar fotootjes bekeken, om mij voor te bereiden op een en ander, die zien toch, waar komt dat vandaan?
2: Ja.
1: Iemand?
0: Nee, geen idee.
1: Want
0: geen
1: een
0: idee.
1: Otter kijkt helemaal niet scheel. Ja, hij kijkt wel niet goed. Want anders zouden die cijfers waar we het daarnet over hadden ook geen realiteit zijn. Maar zo scheel als een otter is de uitdrukking.
0: Het is dus een traditionele Vlaamse scheldnaam. En de uitdrukking voor iemand die scheel kijkt of loenst.
1: Maar wat heeft die otter daarmee te maken? Vraag je toch wel af.
0: Ja, ik zie het niet meteen.
1: Nee, ik ook niet.
0: Blijkbaar is er ook een uitspraak. Zweten als een otter.
1: Ah ja.
0: Dat is blijkbaar ook een uitspraak. Ja, ik hoef niet uit te leggen waarom. Hè. De otter, dat is een waterdier, heeft een vettige vacht. En wanneer hij uit het water komt, dan houdt zijn vacht water vast, waardoor het lijkt alsof hij stevig zweet.
1: Voor, daar is wel een verklaring voor. Ja. Maar voor dat scheel...
0: Voor dat scheel kijken, nee, dat is...
1: En daarom hebben wij de Internationale Dag van de Otter. Om dat toch eens even terug te zetten. Hello from me. Ja, genoeg. Een ander onderwerp zometeen. Oh, godzijdank. Eerst Robin Schulz. You

0: Robin Schulz. Yeah, yeah. En Embers, en als er een ander onderwerp moet zijn, dan is er...
1: De geschiedenis van vandaag.
0: Geen probleem hoor. Het is 27 mei vandaag en om te beginnen een vreemde. In 1910 was er een experiment met duikboten. Ik denk dat dat nog niet helemaal op punt stond, duikboten, dus ze waren ermee aan het experimenteren. En bij dat experiment zonk de Franse Pluvoise, dat was de naam van de duikboot, na een aanvaring met... een postboot. Ik heb daar veel vragen bij. Een postboot? Werd de post vroeger via boten dan? Ja, oké, het zal wel. En wat hebben we geleerd uit dat experiment? Ja, dieper, hè? Dieper. Vooral dat. Dieper. Want als je tegen een postboot botst... Amai, dat is er eentje om 10 keer aan elkaar te zeggen. Ja. Ik botst tegen de postboot. Dan heb je dat er zeker en vast uit geleerd. Ken je de naam Patrick Hamers nog?
2: Volgens mij was dat de... Maar ik moet opletten wat ik zeg, hè.
0: Ja.
2: Maar volgens mij zitten we in het criminele milieu.
0: Absoluut.
2: Was dat een moordenaar?
0: Nee.
2: Dat is een stouterik?
0: Zeker.
2: Ah, okay.
0: Hij is de man bekend geworden door de ontvoering van ex-premier Paul van den Boeijnans.
2: Juist.
3: VDB. Une paf crevé.
0: Enzovoort.
2: Ah ja, ze hebben die gehomejacked of gekidnapt.
0: Ja, absoluut. Lang
2: vastgezeten.
0: Lang vastgehouden, losgeld gekregen. En daarna is die man gevlucht naar het buitenland. Maar zo zie je maar, onze Belgische opsporingsdiensten. Er worden veel grapjes over gemaakt en zo. Maar in 1989 konden ze dat toch die pluim op hun hoed steken. Want op 27 mei 1989 werd Patrick Hamers aangehouden in Rio de Janeiro. Daar was hij dus naartoe getrokken in de hoop met de opbrengst van dat losgeld een, laat het ons noemen, liederlijk leven te leiden. Dat is dus niet gelukt. Ze hebben hem gepakt. Er zijn geen zekerheden meer in het leven en zeker niet op 27 mei 1995. Triest nieuws toen, want de Amerikaanse acteur Christopher Reeve, ik weet niet of je hem kent, die viel toen van zijn paard waarna hij volledig verlamd geraakte.
2: Superman.
0: Superman, inderdaad.
2: Ah, jongens.
0: Superman viel van het paard en kon zelfs niet meer lopen. En ja, dan is het zo pijnlijk dat Superman geweest is. En goed, voor degene die ooit... het geld en de tijd en weet ik veel wat hebben om in San Francisco te geraken, dan ga je natuurlijk gapen naar de Golden Gate Bridge. Die werd officieel geopend op 27 mei 1937. Toen tufte er voor het eerst verkeer over. En tot op de dag van vandaag staat daar elke dag file. Ja, het is zo. En dan heb ik nog een... want iedereen heeft de mond vol over de temperatuur vandaag. Ik wil even iemand zijn rekenmachine bovenhalen. Want op 27 mei 1994 werd een recordtemperatuur gemeten. En ik vraag me af waarom ze het doen, maar ze schrijven het hier op een vreemde manier. Bij mijn bron. Ik weet niet waarom. De temperatuur die gemeten werd toen in Princeton was 5,10 maal 10 tot de 8e graden Celsius. Waarom zeggen ze niet gewoon zoveel graden Celsius? Ik snap het ook niet. Dus de rekensom is 5,10 maal 10 tot de 8e graden Celsius, wat op zich vreemd is, want Celsius wordt helemaal niet gebruikt in Princeton. Daar is het Fahrenheit. Maar goed, weten we al hoeveel dat is?
2: Het was warm.
4: Ja, heel warm.
0: Heel warm. Ja, dank u voor de gespecialiseerde uitleg. Straks de oplossing, denk ik.

0: We hebben er ondertussen onze rekenmachine op losgelaten.
1: Jeroen en Koen.
2: En excuses dat ik niet zo snel met iets kwam, maar toegegeven, ja, ik heb dat vak nog niet gehad.
0: We moesten dat niet kennen voor vandaag. De juiste oplossing is 510 miljoen graden Celsius. Dus iets zegt ons dat dat waarschijnlijk niet over het weer toen ging. In Princeton.
2: Oh, het was toen ook al bakken en braden.
0: Het zal wel ergens in een wetenschappelijke ruimte of zo geweest zijn. Waar ze dus de hoogst mogelijke temperatuur ooit op aarde hebben op een of andere manier bereikt. We gaan ons daar niet druk over maken.
2: Nee, nee.
0: We gaan gewoon genieten van die 28 graden die we vandaag gaan krijgen.

0: samen knoeien tot het perfect is? Dat is wauw van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer wauw van Vibra.
1: Dit is Stop!
2: 9 uur geweest.
3: Extra ondersteuning en slachtofferhulp voor de betrokkenen in Buggenhout. Simon van Elslander legt uit.
4: Goedemorgen. Diepe rouw in Buggenhout na het drama van gisteren. De school van de slachtoffers voorziet extra ondersteuning en slachtofferhulp voor de leerlingen en het personeel. Bij het zware ongeval aan de overweg kwamen 2 kinderen, een begeleidster en de buschauffeur om het leven. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden en bekijkt daarvoor camerabeelden en getuigenverklaringen. In Bornem, waar de 2 leerlingen vandaan kwamen, is een rouwregister geopend en hangen de vlaggen halsstok. In Etterbeek in Brussel was er afgelopen nacht een ontploffing aan de voordeur van een woning. De brandweer werd rond 2:15 opgeroepen naar de Edwaarde Thibault-laan. Ter plekke bleek er door de klap geen brand te woeden, maar de voordeur van het pand raakte wel zwaar beschadigd. Er vielen bij de explosie geen gewonden. Over het motief of de daders is momenteel nog niets bekend. De politie is ter plaatse een onderzoek gestart naar de oorzaak van de ontploffing. Voor moslims wereldwijd is vandaag het offerfeest begonnen. Tot en met zaterdag herdenken ze het verhaal van de profeet Abraham, die bereid was zijn zoon te offeren voor Allah. Terwijl miljoenen gelovigen voor het feest op bedevaart zijn in Mekka, staat het hier vooral in het teken van gebedsdiensten, gezellig samen zijn met familie en uitgebreid eten. Opnieuw veel zon vandaag, met misschien tijdelijk wat meer wolken in het noorden en het noordwesten van het land. Maxima tussen de 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Morgen zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Vrijdag begint zonnig, in de loop van de dag meer wolken en mogelijk wat regen bij opnieuw 30 graden. Het weekend start warm, maar met onweersbuien.
5: Oh, het ziet er al wel goed uit, maar ziet het er ook goed uit op de weg momenteel?
6: Ja, niet overal. Op de ring rond Antwerpen richting Nederland nog altijd heel wat file. Je vliegt er 40 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Komt door een ongeval eerder deze ochtend. En ook op de E313 richting Antwerpen nog steeds een half uur file rijden tussen Masthoven en Antwerpen-Oost.
1: Dit is Top. Jeroen en Koen.
5: 9 uur geweest, laatste deel van ons ochtendprogramma met

0: Another en 54 Ultra, die ja, de tijd van de disco nog genegen zijn, zo te horen. Talk to you, zo heet het. Ja, we hadden het daarnet over ontzaglijk hoge temperaturen in de geschiedenis van de dag. Daar ging het over, was het 510 miljoen graden. Nu, dat is al een beetje achterhaald, zo laat Armand ons weten. Hij is zonder twijfel wetenschappelijk geschoold. Hij zegt, ja, die hoogste temperatuur ooit gecreëerd is ondertussen natuurlijk flink bijgesteld. Want de deeltjesversneller, weet je, daar was ook nog heel veel over te doen jaren geleden. Dat ze daar gingen mee experimenteren en heel veel mensen zeiden, pas op, gevaarlijk en zo. En daar hebben ze dus blijkbaar een temperatuur kunnen creëren van 5 biljoen graden. Allee, man.
1: Je mag dus onthouden als je vandaag plots begint te klagen over het weer.
0: Ja.
1: Dat je denkt van, ja. Oei, ooit was
0: ik snap dat een barbecue dat soms wat traag gaat, maar zo snel moet nu ook weer
1: nee.
0: Niet.
1: Nee.
0: 5 biljoen graden. Wie heeft daar iets aan?
1: En zou er ook zonnecrème bestaan om je te beschermen tegen 5 biljoen graden?
0: Ja, als je dat straks bij de apotheek gaat vragen, gaat hij zonder twijfel zeggen... Oh!

0: Aan zelfvertrouwen mankeert het niet bij Macklemore. I look incredible. Hij heeft wel maar $20 in zijn pocket. Volgens de huidige koers is dat 17,17 euro. Heb ik even... want je moet platen... Ja, ja, maar dan. Je moet platen altijd in zijn actualiteitswaarde plaatsen natuurlijk. Hè.
1: Misschien had hij net zijn zakgeld gehad voor hij naar de opnamestudio ging. Ja. En had hij dus die $20 in zijn pocket.
0: In zijn pocket, zeker. Goed, lekker weer vandaag. Dus we passen ons aan... Arriba, arriba, arriba, André. Hier is Roberto Abigail.

0: Weet je wat het betekent?
1: Ik ben dat is aan het opzoeken geweest. Ja. Het hangt af van de context. Meneando is schudden, wiebelen, bewegen, zwaaien. Een beetje shake that ass, maar dan in het Spaans eigenlijk. Maar...
0: Stel dat je het zou gebruiken bij een hond, dan zou het anders zijn.
1: Ah, vertel eens.
0: Ah nee, ik dacht dat je dat ging zeggen. Dan is het zo'n beetje kwispelen.
1: Ah, kwispelen.
0: Dus als een hond aan het kwispelen...
1: Beetje hetzelfde,
0: wel, ja, maar, ja,
1: dat dus... is ook shake that ass. Maar het kan ook plassen betekenen, heb ik hier gevonden. Waarschijnlijk is er een klein vermoeden in welke context het hier gebruikt werd, toch?

0: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Krevel.
4: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De installatie is gratis en de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel. Leef beter.
5: Bij Beobank krijgt u vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
7: En zo'n grote badeend.
6: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
8: Dit is Top. We make you move. De vier op een rij.
9: Van woensdag 27 mei. En dat, ja, ik heb tot de laatste seconde hier aan het aanpassen geweest, want er zijn nog een paar fijne suggesties binnengekomen.
10: Ik weet dat we zometeen kunnen losgaan op dat liedje. Pinky up, pinky up.
9: Ja, van Cat's Eye. In laatste instantie er nog bijgekomen. Rustgevend zomermuziekje van Edward Maya met Stereo Love.
10: We hebben ook nieuwe muziek van TK. Ja, het is nieuw, dus het moet nog even wennen.
9: TK
10: Russell, zo heet ze.
9: En we beginnen met dit hier. You Know I Know How. Als je wil meezingen, dat is de eerste lijn. Bij deze Florida, David Guetta. Uit Step Up, ken je die populaire film nog uit het jaar 2010? Club Can't Handle Me dus.

0: En zo ben je meteen weer goedgezind. Ja, mocht dat niet het geval zijn. Dankjewel aan Cat's Eye voor de hulp. Pinky up en misschien duim omhoog ook, omdat de files verdwenen zijn.
1: Ja, nog niet overal. Het is nog altijd file rijden richting Antwerpen op de E313. 20 minuten extra tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En ook op de ring rond Antwerpen richting Nederland. Nog een kwartier aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
0: Valt mee, het komt helemaal goed.
2: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
2: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
5: Lotto is op zoek naar voeten.
6: Hé? Voeten?
5: Die graag op grote voet leven.
6: Graag.
7: Moet niet naast je schoenen lopen, hè?
5: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
6: En na het eten, Rob.
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €3.500.000. Lotto, omdat het kan.
8: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
8: En dan met een promo die kan tellen.
7: Tegen de honger die komt.
8: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.

0: Om maar te zeggen, je kan van elk nummer een dansversie maken, want een heel andere dynamiek plots bij deze Scared of Yourself van Zornik.
1: Ja, de boodschap die blijft hetzelfde als je soms in de spiegel kijkt dat je bang bent van jezelf.
0: Spreek voor jezelf.
1: Dank je.
0: Graag gedaan. En onze weerman die loopt deze dagen met zijn thermometertje door het land. En dit is zijn conclusie.
2: Straks stijgen die temperaturen tot 21 graden aan zee. 26 in de rest van het land. Maar dat zijn misschien wel de ideale temperaturen voor de perfecte zomerdag. Want voorts, opnieuw veel zon met wat wolkenvelden. Vooral in de gebieden nabij de Nederlandse grens. In de provincie Antwerpen en Limburg. Dat komt omdat er in Nederland hier en daar een onweer losbarst, een bui tot ontwikkeling komt. Maar die buien die komen niet tot in Vlaanderen. Af en toe misschien wat wolken. En uiteindelijk is het toch opnieuw de zon die de hoofdrol opeist.
0: Voilà, en zo hebben we het graag. En nu we dan toch over Nederland bezig zijn, deze kan er ook niet over zwijgen. Niet zozeer omwille van de regen- of onweersbuien, maar wel een nationaal exportproduct zeker. Drugs from Amsterdam. Dus

0: Voilà, hij doet dan bronvermelding. Dat is ook al iets. Maupi, I got my drugs from Amsterdam. Als je zo'n portie binnen hebt, word je ook alsmaar onbeleefder.
1: En wel, ja, zo gewoon deftig hallo zeggen zit er ook niet meer in.
0: Meneer, voor u, zeg. Het was van de ui. Goed, straks. Uitsmijter. En ja, die gaat over film. Ik heb filmnieuws. Nochtans, ik kan er nog niet veel over zeggen. Ik ken de titel niet, ik weet niet wanneer die uitkomt en ik weet niet wie erin meespeelt. En toch wil ik het erover hebben.
1: Dus eigenlijk heb je nog niks.
0: Ik heb niks en toch wil ik het erover hebben. Waarom, okay. Dat zal straks wel duidelijk worden.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kamionetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
2: Modu van. Wiederma je kamionetten een zak slimmer.
3: Kom naar de gratis slimme bouwavond bij Moodlink in Waregem. In het Moodlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. Slimmebouwavond.be.
2: Modu van.
1: Liquidator wint. Wiedermaai kom je net de zak slimmer.

0: Kamerad. Hij vraagt het vriendelijk, dus ja. Toch nog mensen met manieren hier. Kamerad en Won't You Be Mine. Herinner je nog 19 oktober 2025? Een onwaarschijnlijk verhaal. Vier kerels slaagden erin om zonder al te veel problemen binnen te wandelen in het Louvre. Heel die boel daar leegde ratten eigenlijk. En terug te vertrekken. Ze maakten 88 miljoen euro aan kroonjuwelen buit. Vier kerels dus. Ondertussen zitten er ook vier verdachten in de cel. Met wat chance zijn dat dan diegenen die het gedaan hebben.
1: Ah, oké. Okay. Maar officieel, niet bewezen.
0: Nee, ja. Officieel zijn het nog verdachten. Oké. Okay. En er is alvast één man die hoopt dat er in die zaak niet te veel schot meer komt. En dat is Romain Gavras. Waarom? Hij is een Franse cineast. En hij gaat een film maken over die toch wel... Ja, als je dat zag gebeuren, dacht je, daar moet een film over gemaakt worden. En voilà, het is zover. Romain Gavras gaat dat doen. Dat is geen kleine naam, hoor. Hij heeft hij is genomineerd voor de Gouden Leeuw met zijn film Athena. Hij heeft vorig jaar nog Sacrifice uitgebracht met John Malkovich in de hoofdrol. En er komt dus een film over de juwelenroof in het Louvre. Die zal ook gebaseerd zijn op een boek dat vandaag uitkomt van drie journalisten, Franse journalisten, die zich daar eens opgesmeten hebben op heel die zaak. Maar we weten nog niks eigenlijk. We weten niet wat de titel gaat zijn, wanneer hij precies uitkomt of welke al dan niet bekende acteurs er gaan in meespelen.
1: Ja, je vraagt je af of ze dat ook zo effectief gaan verfilmen zoals het dan gebeurd is. Want volgens we lezen in de krant zijn die gewoon buiten gewandeld, op het gemakje.
0: En vanuit welk perspectief, hè?
1: Ja.
0: Dat is ook niet onbelangrijk. Vanuit het perspectief van de vier dieven of vanuit het perspectief van, ik zeg maar wat, de directeur van het Louvre op dat moment. Enfin, er is nog niet veel over bekend, maar het is nu al het gevoel, dat moeten we toch...
1: Je wilt dat zien.
0: Ja, we moeten dat gezien hebben. Dus die komt er, die film. En dan is het maar hopen voor die mens, als hij niet meteen klaar is, of net klaar is met zijn film, dat dan alles plots opgehelderd is. Ja, dat wil je niet natuurlijk.
1: En dat zijn feiten ook niet kloppen.
0: En de buit is nog steeds niet gevonden, hè, trouwens. Voilà. By the way, die ligt nog ergens. Verborgen

0: in the sun. Zal wel.
1: Heb je nog een aantal zotte geluiden? Doe bedenken aan een Game Boy of zo.
0: Ja, eigenlijk wel.

0: droeg toch zotte geluiden.
1: Ik vond het al zot genoeg.
0: Dada Live. En van in de Sun vandaag. Ja, Dada Live is ook op zijn plaats rond. Wij zeggen Dada. Zometeen nog meer van met onze collega's. Sympathiek, hè, weet je wat.
1: Ja, de collega's weten niet wat ze horen op dit ogenblik, denk ik.
0: Dus ik zal het nooit meer doen. Niemand voelt zich gemakkelijk hierbij. Morgen zeggen wij in ieder geval...

0: Dit is Top.
1: Goedemorgen, het is 10 uur, tijd voor de Top Headlines met Simon. Goedemorgen, Simon.
2: Goedemorgen. Wie in ons land asiel aanvraagt, wacht gemiddeld 533 dagen op een beslissing. Bijna 1 op de 3 asielzoekers blijft zelfs 2 jaar of langer in onzekerheid. Oppositiepartij Groen spreekt van het traagste migratiebeleid ooit door een grote achterstand bij de asieldiensten. Er liggen nog bijna 40.000 onbeantwoorde dossiers. Minister Van Bosuit zegt dat de vorige regering de file heeft veroorzaakt, maar dat er nu extra wordt geïnvesteerd om de procedures te versnellen. Vanaf 12 juni verplicht Europa dat een asielprocedure in principe nog maximaal 1,5 jaar mag duren. Noord-Korea heeft bevestigd dat het gisteren een nieuw AI-gestuurd raketsysteem heeft getest. Volgens Kim Jong-un toont de test een grote technologische vooruitgang aan, met wapens die klaar zijn voor moderne oorlogsvoering. Het is al de 8e Noord-Koreaanse rakettest in minder dan 1,5 jaar tijd. Intussen zit ook buurland Zuid-Korea niet stil. De defensieminister daar zegt dat het land werkt aan zijn eerste nucleaire onderzeeër, die tegen 2035 operationeel moet zijn. In de gevangenis van Gent hebben de speciale eenheden vanmorgen een gijzelsituatie ontmijnd. Een gedetineerde had daar zijn cel van binnenuit gebarricadeerd en hield zo zijn celgenoot urenlang gevangen. Er waren geen cipiers bij de actie betrokken. Iets na 9 uur vanmorgen viel de politie binnen om de situatie te beëindigen. De gedetineerde is meegenomen voor verhoor en wordt wellicht voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Opnieuw veel zon vandaag met mogelijk tijdelijk wat meer wolken. Maxima tussen de 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Morgen zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Vrijdag begint zonnig. In de loop van de dag meer wolken en mogelijk wat regen bij opnieuw 30 graden. Het weekend start warm, maar met onweersbuien.
3: Er zijn nog 2 plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de E3 313 liever. Richting Antwerpen, 11 minuten kwijt tussen Massenhoven en Wommelgem. En tot slot op de Antwerpse ring richting Nederland. Ook 11 minuten bijtellen daar tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
0: Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
3: Hoe begin je de dag beter dan met de Spaanse zomervibes op je radio? Wel, Topic en Becky G die gaan daarvoor zorgen met Sorry Papi.

Hallo, hallo, goedemorgen. Wat een fijne dagen zijn het toch, hè? Zo elke dag opstaan met blauwe lucht en de zon die al de kamer binnenschijnt. Daar word ik nu eens echt gelukkig van. Het enige nadeel van zo'n goed weer... Later gaan slapen. Ja, ik kom meer buiten als het goed weer is. Gisteravond ben ik op een restaurant geweest en erna nog een terrasje gedaan in Leuven met wat vrienden. En het was gewoon nog zalig, zalig zwoel buiten. Ik voel aan alles dat de zomer in het land is. Het is ook nog één dikke maand, hè, en dan begint de zomervakantie alweer. Zo snel gaat het allemaal. Goed, tijd voor wat muziek nu. Zometeen Crisscross Amsterdam na Zara Larsson. Dit

Deze ochtend tijdens mijn trip naar hier, naar de radio, ben ik gestopt in het tankstation voor een koffiekoek, een theetje. En ook om de auto nog eens goed vol te tanken. En dan valt het toch op hoe duur zo'n tankbeurt is. Hè? Een volle tank bij mij was dat ongeveer rond de 80 euro. En ik vind het heel jammer dat ik niet mee mag doen aan onze actie de Top Delivery. Want vanaf volgende week geven we elke dag een gouden tankkaart van 1000 euro weg. En ik heb daar rapjes uitgeteld. Voor mij zijn dat zo'n 15 tankbeurten. Dat is toch wel de moeite. Everybody.

0: Luister volgende week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details topradio.be. We make you move. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
4: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
5: Want knock, knock.
4: Who's there?
5: Justin.
4: Justin who?
5: Just in time to start investing.
4: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Just in time, that happened.
4: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
8: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
7: Dus we groeien.
8: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
7: Dan is dit jouw moment.
8: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: Chloe stuurt in de Topradio BE-app. Thibaut, ik wil graag meedoen voor die gouden tankkaart van 1000 euro. Ja, vergeet te zeggen hiernet. Top Delivery. Als je wil meedoen met onze Top Delivery actie en je wil kans maken op die gouden tankkaart van 1000 euro, we geven er zo 10 weg, hè, jongens. Dan moet je je inschrijven en dat kan je doen via de Topradio BE-app of via de website topradio.be. Duurt letterlijk 2 minuutjes. 2 minuutjes voor kans te maken op 1000 euro tankbudget. Moest ik mogen meedoen, wat niet mag, ik zou niet twijfelen.
1: Top Delivery 2026, samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.

0: Half elf, zometeen mag jij weer je mening geven over de muziek hier op Top in onze Hit of Shit. Eerst is er nog één plek waar je meer dan 10 minuten verliest en dat is op de E313 richting Antwerpen. Een kwartier extra tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke fermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dan?
5: C'est si bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Oh, wauw. Oh.
6: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
4: Wow.
6: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denk Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
7: Yuzu.
6: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV gevolgd.

0: gebakken, want ik heb honger.
1: Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
0: Dat is
2: de Voslemmers.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Bij Jumbo scoort je deze week Ben & Jerry's. 1+1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.

0: Neem de Top Radio BE-app er nu maar even bij.
1: Hit of shit.
0: In Hit of Shit test ik deze week de track van Clooney en Groove Theory. En Groove Theory is eigenlijk een Amerikaanse muziekgroep, een R&B duo. En die hebben in de jaren 90 een hit gemaakt genaamd Tell Me. En met die hit is de Britse DJ Clooney aan de slag gegaan en hij heeft er zo een clubfestival vibe van gemaakt. One Question heet de nieuwste en gisteren werd hij heel positief onthaald hier. Maar vandaag nieuwe dag, dus weer tijd voor nieuwe meningen en die zijn zoals altijd welkom via de Top Radio BE app met een simpele hit als je het goed vindt en een shit als je het maar niks vindt.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Hey professional.
4: Ja?
3: 29 mei, open deurdag bij Santos in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santos Gent, Nijverheidskaai 3.
5: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
7: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

0: Wat vond jij van deze One Question? Ik vind het persoonlijk echt geslaagd.
1: Hit of shit.
0: Maar ja, ik heb niks te zeggen nu. Natje uithalen, die stuurt hit, echt een zomersdeuntje. Ik ben fan, ideaal voor op een terrasje te draaien. Kan ik zeker in volgen, Natje. Shirley uit Herenthout, die zegt shit en zeg er nog, ja, ze zegt er nog een kakje emoji bij. Bedankt. Tom of Tommeke uit Diepenbeek heeft ook meegeluisterd en vindt het een dikke hit. Natasha uit Boeghout vindt het ook een hit. Ja, hij blijft het gewoon fantastisch goed doen. Deze Clooney met One Question. Maar het eindoordeel valt natuurlijk maar vrijdag, hè, tijdens de Top Hit 40 bij Bart-Jan. En ik denk ook wel dat het weer er iets mee gaat te maken hebben dat hij het zo goed doet. Het is een zomerse vibe. Het past echt wel goed bij deze temperaturen. Net zoals deze hier, Armand van Helden en You Don't Know Me.

Het is de moment om nog eens goed te genieten van het goede weer, want volgens de weermodellen gaat de temperaturen volgende week zakken naar 20 graden volgende week. Dus vandaag, morgen en vrijdag nog eens dubbel en dik

0: schattige, zijn jij nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
0: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
2: Bebad.
0: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
4: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
3: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
5: Het is Bolt-eendaagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag, Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken, 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.
6: Samen er iets moois van bakken? Das.
7: Wow.
6: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
8: Dit is Top.
9: 11 uur, tijd voor de topheadlines met Simon van Elslander. Goedemorgen, Simon.
10: Goedemorgen. Voormalig tv-presentatrice en omroepster Martien Preene is op 62-jarige leeftijd overleden. Dat meldt haar familie. Preene leed aan pancreaskanker. Ze was jarenlang een van de vertrouwde gezichten van de openbare omroep. Ze werd onder meer als omroepster, deed reportages voor Vlaanderen Vakantieland en presenteerde het showbizprogramma De Rode Loper. Na haar tv-carrière ging ze aan de slag als gezondheidscoach en auteur. Noord-Korea heeft bevestigd dat het gisteren een nieuw AI-gestuurd raketsysteem heeft getest. Volgens Kim Jong-un toont de test een grote technologische vooruitgang aan, met wapens die klaar zijn voor de moderne oorlogsvoering. Het is al de 8e Noord-Koreaanse rakettest in minder dan een half jaar tijd. Intussen zit ook buurland Zuid-Korea niet stil. De defensieminister daar zegt dat het land werkt aan zijn eerste nucleaire onderzeeër, die tegen 2035 operationeel moet zijn. De zware brand die maandag uitbrak in een textieldepot in Tubeke is onder controle. Maar het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen duren. Volgens de brandweer en de burgemeester woeden de vlammen momenteel nog in de kelders van het gebouw. Omdat er veel brandbaar materiaal ligt, blijft de civiele bescherming nog een hele tijd ter plaatse om de schade te beperken. Er was geen gevaar voor giftige rook, dus zijn de scholen en crèches in de buurt vanmorgen gewoon weer open gegaan. Opnieuw veel zon vandaag, met mogelijk tijdelijk wat meer wolken. Maxima tussen de 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Morgen zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Vrijdag begint zonnig, in de loop van de dag meer wolken en mogelijk wat regen bij opnieuw 30 graden. Het weekend start warm, maar met onweersbuien.
11: Er is nog één plek op onze Vlaamse snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En dat is, het is een stevige hoor. Op de E313 richting Antwerpen 75 minuten bijtellen tussen Massenhoven en Wommelgem. Veel succes als je daar in de file staat.
8: Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
11: En deze hier is voor iedereen die nu aan het werken is en wat meer energie kan gebruiken. Kesso en Prada.

Met de warme temperaturen van de afgelopen dagen is het belangrijk dat je genoeg hydrateert. En dan heb ik het vooral over genoeg water drinken natuurlijk. Wel, er is nu een studie uit waaruit blijkt dat meer dan de helft van de Belgen, 55% om exact te zijn, zijn of haar dagelijkse hoeveelheid water niet haalt. Je moet ongeveer 2 liter water per dag drinken om die hoeveelheid te behalen. Bij mij lukt dat bijvoorbeeld niet vaak. Maar ik ben nu wel eens benieuwd hoe dat bij jou zit. Drink jij genoeg water? Of is het toch meer frisdrank of koffie of zo? Je mag het mij altijd eens laten weten via topradio.be app.

voldoende water. Volgens onderzoek niet. 55% van de Belgen haalt de 1,5 liter tot 2 liter water niet. In de Top Radio B-app zet die trend zich niet voort. Nee, nee, nee. Daar is het veel minder. Ja, 80% van wat binnenkomt drinken genoeg, voldoende. Richie uit Kortemark bijvoorbeeld. Ik drink met moeite 2 liter water wel op een week, zegt hij. Veel koffie, af en toe is Red Bull. Dus ja, dat moet je misschien toch wel het best doen. Maar de rest, bijvoorbeeld Steven uit Meerbeke, daar lukt het wel. 2 liter lukt gemakkelijk, zeker nu met de warme temperaturen. Wat limoen, citroen en gember erbij. Super lekker. Ook Gerard die stuurt: hey Tibo, thuis drink ik frisdrank en straks op het werk, want heb middagpost, drink ik minstens 2 flessen water van 1 liter. En zo zijn er nog vele meer die allemaal hun 2 liter water halen. Het verbaast me dus eigenlijk wel hoeveel mensen onder ons die 2 liter op een dag halen. Weet je wat? Ik ga nu gewoon een glas water halen. En in de tussentijd stuur ik Madonna op je af. Wat denk je daarvan?

0: bankbudget. Schrijf je nu in, luister volgende week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details, topradio.be. We make you move. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Goeie, wacht ze.
3: Rustig, Sian,
2: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
6: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
6: En dan met een promo die kan tellen.
7: Tegen de honger die komt.
6: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
5: Krevel.
6: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De installatie is gratis en de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel, leef beter. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
8: Immoscoopman.
5: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
10: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
11: En zo'n grote badeend.
10: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

Onze Belg Henri PFR heeft nieuwe muziek uit. En die man die heeft echt wel een track record. Hè? In zijn geweldige zomerschijven dat hij elk jaar uitbrengt. 10 jaar geleden bijvoorbeeld, in 2016, kwam hij met deze hier. Ja, heerlijk. Until the End scoorde toen heel goed. En in de zomer van 2025 had hij een zomerhit te pakken met Run. En vorig jaar had hij er opnieuw eentje te pakken met The Night. En nu heeft hij het dus opnieuw gedaan. Deze keer is hij de Spaanse tour opgegaan met Sola. En de nieuwste van Henri PFR, die komt er nu aan. Dit zijn de

0: Zometeen hoor je Loreen hier op top. Eerst nog twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de E313 richting Antwerpen. Een half uur bijtellen tussen Herentals West en Ranst. En tenslotte op de E34 richting Ranst. 25 minuten bijtellen tussen Oelegem en Ranst. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
1: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat lief?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn.
2: Maar gaat
5: dat...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
7: Sorry, Parties WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.

0: Daily Dilemma.
1: Nieuwe dag, nieuw dilemma. En ik ga vandaag de nostalgische tour op. Want ik dacht deze ochtend terug aan een vakantie die ik 5 jaar geleden heb meegemaakt. Eentje met mijn vriendin in Mallorca. Het was onze eerste reis samen. Dus echt mega gezellig. Veel gedronken, veel ontdekt, nog volle vlinders in de buik. Je kent het wel. Goed, ik ben aan het afwijken. Maar het deed me wel stilstaan. Wat als jij vandaag de keuze krijgt? Stel je even het volgende voor. Er bestaat een machine die je 1 keer in je leven mag gebruiken. En die machine stuurt je ofwel terug naar het verleden, naar een moment in het verleden, of katapulteert je naar de toekomst. Wat zou je dan kiezen? Keer je terug naar een moment in het verleden of zou je de toekomst willen zien? Wat zou jij doen en waarom? Je mag het mij nu eens laten weten via de Top Radio BE. Alle meningen zijn welkom.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zou je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baie.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
2: Mode van. Wieder maak je kameretten een zak slimmer.
3: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
4: De Raamfabriek.
3: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
4: De Raamfabriek.
3: Ja, we hebben een winnaar.
5: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
2: Modu van.
6: Gelijk wie dat er wint. Wie er mooi, kom je net de zak slimmer.
7: Ik raag dan niet om uges, hè.
8: Schat, ik heb al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Hoosjes, Aftrucks en Locristi.
7: Gooses, mijn geen op nee.
8: Het moet weer al juist zien, wij.
7: www.gooseshaftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
8: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
7: Gooses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
9: Radio station BTS.

Ophelia. Naar het verleden of naar de toekomst, dat was de vraag. Daily Dilemma. En ik weet dat ik zo in groepjes indelen, ik mag dat normaal niet doen, maar vandaag kan ik toch niet anders. Eerst is er de groep luisteraars die graag naar de toekomst wil reizen om de cijfers van de loto te kennen. Onder andere Milan uit Bocholt, Kenji uit Gistel en Jens uit Turnhout zitten met dat idee. Dan is er ook nog de groep Bitcoin. Iedereen die naar het verleden wil reizen om de Bitcoin aan spotgoedkope prijzen te kopen. Dat waren onder andere Yves uit Dendermonde en Arno uit Logristi. En dan was er ook nog Shana uit Houthulst. Die zou graag naar vorig weekend terugkeren, want dan heeft ze iets fantastisch gedaan. Maar voor de rest ga ik daar verder niet op ingaan. Shana, dat is voor ons beter, denk ik zo. Ja. Ik zou zelf naar het verleden willen terugkeren, al weet ik nog niet meteen naar welk moment. Ga er nog eens over nadenken. Nu kijken we vooruit. Eli Oaks komt eraan, na Kygo en Stay.

4 voor 12, zometeen de top headlines. En daarna gaan we weer een uur lang alles in de mix draaien hier op Top. Je krijgt er nu nog eentje van mij. Dit is Milk Inc. met Madison. Tot morgen.

0: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Dit is Stop!
5: Zometeen niet zwanzen maar dansen. Eerst nog de top headlines met Simon. Goedemiddag, Simon.
6: Goedemiddag. Droevig nieuws uit de showbizwereld, want voormalig tv-presentatrice en omroepster Martien Prene is op 62-jarige leeftijd overleden. Dat meldt haar familie. Prene leed aan pancreaskanker. Ze was jarenlang een van de vertrouwde gezichten van de openbare omroep. Ze werkte onder meer als omroepster, deed reportages voor Vlaanderen Vakantieland en presenteerde het showbiz-programma De Rode Loper. Na haar tv-carrière ging ze aan de slag als gezondheidscoach en auteur. Er zijn geen aanwijzingen dat sabotage aan de basis ligt van de twee recente incidenten op de nieuwe Belgische mijnenjager in Oostende. Dat heeft minister van Defensie Theo Franke gezegd in de Kamer. Op het schip was er begin februari rookontwikkeling door een oververhit onderdeel van het uitlaatsysteem, waarna een maand later een kleine brand uitbrak door slecht aangebrachte isolatie. Franke legde in het begin de link met sabotageacties, maar nu wijst onderzoek uit dat het om een puur technische en menselijke fout gaat. De nodige herstellingen zijn intussen uitgevoerd. Het aantal hantavirusbesmettingen na de uitbraak op het cruiseschip Hondius is gestegen naar 13 na een nieuw geval in Spanje. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bekendgemaakt. In totaal zijn al 3 passagiers aan de gevolgen van het virus overleden. Het cruiseschip vertrok begin april vanuit Argentinië en kwam vorige week aan in Rotterdam, waar het schip wordt schoongemaakt. Opnieuw veel zon vandaag met mogelijk tijdelijk wat meer wolken. Maxima tussen de 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Morgen zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Vrijdag begint zonnig. In de loop van de dag meer wolken en mogelijk wat regen bij opnieuw 30 graden. Het weekend start warm, maar met onweersbuien.
4: Dit is Top. Jouw lunch gaat goed vooruit. Top.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
1: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
4: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rottiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
3: Tom Rottiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
4: En klanten altijd tevreden.
3: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rottiers. Vloer, sap, tegels. TomRottiers.be.

Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering. Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering?

0: Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Lotto is op zoek naar voeten.
2: Hé? Voeten?
1: Die graag op grote voet leven.
2: Graag.
3: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
1: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
4: En na het eten, Rob.
5: C-c-bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan. Krevel.
6: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel. Leef beter.
7: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Kipbuckets. 2 voor maar 8 euro. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.

0: Imo aan de kust? Dat is kiezen voor Imo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check imoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Kom naar de gratis slimme bouwavond bij Moodlink in Waregem. In het Moodlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. slimmebouwavond.be.
0: Hey professional!
2: Ja?
0: 29 mei, open deurdag bij Santes in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Gent, Nijverheidskaai 3.
3: Muziek en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op Secrets met een Z. .be

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
3: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
4: Dit is Stop.
5: Het is 1 uur en we beginnen het nieuws in Borne. Vrouwtje Kaljon, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De gemeente Bornem opent een rouwregister na tragische treinongeval in Bugghout gisteren. Daarbij vielen 4 doden, 2 jongens van 12 en 15 en 2 volwassenen. Ze zaten in het schoolbusje van het buitengewoon onderwijs dat op een spoorweg werd gegrepen door een trein. 5 andere kinderen raakten zwaar gewond. Deze ochtend werd er ook al een rouwregister geopend in het gemeentehuis van Bugghout, net als in de school van de tieners. De meeste leerlingen blijven vandaag thuis om te rouwen. Ons land moet mogelijk binnenkort 2,5 miljard euro extra lidgeld betalen aan de Europese Unie. Dat blijkt uit een rapport dat HLN kon inkijken. Alle landen moeten meer lidgeld betalen om de meerjarenbegroting van de Europese Unie op orde te krijgen. Maar daar is veel verzet tegen. Premier Wever stelt wel gerust en zegt dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Hij vermoedt ook dat andere landen zoals Duitsland zullen protesteren. En de ooievaars van Zo Plankendaal zijn dit jaar opvallend laat teruggekeerd uit het zuiden dan andere jaren. De ooievaarskolonie in het dierenpark blijft groeien. Vorig jaar bouwden de ooievaars 106 nesten, dat is het hoogste aantal ooit. Toch verloopt het broedseizoen anders. Er zijn veel ooievaarskoppels die zelfs tot 3 weken later terugkomen. En daardoor daalde het aantal jongen tot voorlopig slechts 70, terwijl dat er vorig jaar zo'n 180 waren. Deze namiddag veel zon en hier en daar wat wolken met maxima tussen 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Ook morgen nog zonnig, daarna iets meer wolken en nog tot 31 graden. Vrijdag dan vrij zonnig, tegen de avond is er wel kans op enkele lokale onweersbuien. Maar wel nog altijd heel warm tot 32 graden.
5: 3 files langer dan 20 minuten, E403 richting Brugge. Tussen Wevelgem en Roeselare-Rumbeke verlies je een half uur. E19 richting Antwerpen, tussen Brecht en Antwerpen-Noord, 23 minuten. En ook op de E313 gaat het trager, richting Antwerpen, tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 20 minuten extra.
4: Dit is Stop! Bart-Jan de Prateren.
5: Als jij vanmiddag vrij af hebt, dan loods ik je graag door de woensdagnamiddag met heel veel goede muziek. Mijn verhaal begint bij Sean Paul.
4: Top. We make you move. Dit is Top. We make you move.
7: Sean Paul. Mr. Worldwide. This is the Caribbean Connection. And we want the world to get ready.

Het mag vanmiddag een beetje vooruit gaan, want op deze woensdag heb ik straks iets over vier. Een date met iemand die mij een gigantische dame blanche gaat trakteren met warme chocoladesaus. Ik ga het even laten vooruitgaan vanmiddag als het niet geeft. Zometeen de spinback keren we terug naar de vierde week van mei 2012. Mag jij kiezen uit twee hits die toen hoog in de hitlijsten stonden? En ik kan je zeggen, het wordt een moeilijke keuze vandaag.

Vandaag keren wij terug naar de vierde week van mei 2012, dus exact 14 jaar geleden, waarbij SpaceX Dragon voor de eerste keer eigenlijk aanmeerde aan het ruimtestation ISS. Het was de eerste commerciële missie, want anders is dat altijd NASA die daarop, of de Russen of de Europeanen met de ESA die dat deden. SpaceX natuurlijk van Elon Musk en die ons ook de Starlink heeft gegeven de afgelopen jaren. Dat is een wereldwijd breedband internet die eigenlijk perfect overal ter aarde gebruikt kan worden en in ons geval kan concurreren met bijvoorbeeld de Telenets en de Proximussen van deze wereld. Maar die Starlink van SpaceX en Elon Musk laat ook toe om internet te hebben op het vliegtuig bijvoorbeeld of op afgelegen plaatsen en dat is allemaal dankzij SpaceX. Je gaat het nog wel ondervinden, het voordeel daarvan. In de hitlijsten toen, in die vierde week van mei 2012, stond dit. Nicki Minaj scoorde een van haar grootste hits met deze Starships. Wil je deze nog eens terughoren op deze zonnige warme woensdagmiddag? Stuur je A via de Topradio BE-app of je kan ook voor dit kiezen. Het is Happiness van Alexis Jordan. Dit is B als je deze wil horen. A voor Nicki Minaj, B voor Alexis Jordan. En je stuurt dat via de Topradio BE-app. Eerst nog even deze A-lok en dan

0: als je op tijd de voordeur open doet. Alle details topradio.be. We make you move. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's. 3, 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
2: Sorteren kan je zo meteen.
3: Vrouw Wies.
4: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
5: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
6: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
7: Immoscoopman!
6: Immoscoopman!
8: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
5: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
8: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
5: Ja?
8: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
10: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
10: En dan met een promo die kan tellen.
6: Tegen de honger die komt.
10: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
1: Samen er iets moois van bakken? Dat is van Bibra. Van klungelen met deeg tot...
11: Oma, dit is het lekkerste ooit.
1: Dat is toch echt wel...
11: Wow.
1: Ga voor een feestje dat eruit springt naar Bibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is...
11: Wauw!
1: Van Bibra.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè.
12: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
6: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is...
5: Schat, blijf kalm.
6: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
6: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
1: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
13: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
14: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
15: Zeg dat, Vos.
16: Ja, Lemmes.
15: Zalige verjaardagspies.
16: Oh, merci. En wel, dan kunnen we eraan beginnen, ik alle sweet chili.
15: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
16: Hé, hoe dat?
15: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
16: Oh.
15: Ja!
16: Lemmes.
15: Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
1: de Vos Lemmes.

Vandaag terug naar de vierde week van mei 2012. En je kon kiezen tussen Nicki Minaj met Starships of die fantastische Alexis Jordan met Happiness. Beide toen in de hitlijsten. Ik kan zeggen, die laatste heeft het gemakkelijk gehaald, omdat blijkbaar heel veel vrouwen dat een leuk liedje vinden. Celeste stemde daarvoor, Jessica ook, Kelly ook, maar een pak mannen ook. Dus de keuze was snel gemaakt, gewonnen met 68% van de stemmen. Deze Happiness.

0: Heel veel mensen worden gelukkig van dit weertje. Als je niet moet buitenwerken, tenminste, dan is het een ander paar mouwen. Al valt het vandaag met dat windje net iets meer mee. Happiness kreeg je bij Top. Zometeen Purple Disco Machine. En nog iets wat past bij het weer vandaag. Sweat komt eraan van David Guetta en Snoop Dogg. Op de weg 4 files langer dan een kwartier. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Een half uur erbij. E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 20 minuten. E19 richting Antwerpen tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord verlies je 20 minuten. En ik eindig op de R1 richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier extra.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
1: Krevel.
3: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel. En maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel. Leef bij.

De zomer komt eraan, dus het Formule 1-circus komt ook weer dichterbij. Met natuurlijk Spa-Francorchamps en Zandvoort, want we worden verwend. We kunnen eigenlijk naar twee Formule 1-wedstrijden als je dat echt wil. Al is Zandvoort de laatste keer dit jaar. En dat doet bijzonder veel pijn bij de Nederlanders. Zeker als je weet dat je met een Max Verstappen als wereldkampioen zit, dan is dat natuurlijk heel sneu dat daar geen Formule 1-wedstrijd meer zal zijn na augustus. Want dan vindt de laatste plaats. Afrojack gaat daar nog eens uit. Pakken met alles erop en eraan. Ik vertel je zo meteen wat ze daar gaan doen en misschien wil jij er wel bij zijn. Dit is David Guetta en Snoop.

0: Er hangt zo'n beetje een Oosterse vibe rond dit nummer, vind ik. Een van de nieuwe hits van Top. Waarschijnlijk heb je hem nog niet gehoord, maar nu wel. The Second Voice met Let Me Be. Hou maar in de gaten. Zometeen draai ik Afrojack en is er nieuws over het Formule 1 in Zandvoort.
1: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
2: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
3: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
4: Ja.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Alleen, wat zie je wel mee?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Uit Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: Baaien.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dwozen.
3: Ja, dat wel.
5: Moed je van. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer.
6: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja... Mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
7: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex. Bedek uw ramen in stijl.
5: Moet u van.
4: Een liquidator wint. Wie er mooi kom in het zak slimmer.
8: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
9: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
10: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

In Nederland zijn ze blij en niet blij, want Afrojack Digne draaide met Never Forget You. Gaat een soort van DJ-set geven, optreden met alles erop en eraan. Op de grote Grand Prix van Zandvoort, de Formule 1 die daar voor de laatste keer komt. Voorlopig dan toch, want je weet, het draait allemaal rond geld. En de reden waarom Zandvoort de laatste keer is trouwens, is vooral omdat het een van de weinige Grand Prix is, samen met Silverstone, die geen financiële steun krijgt van de overheid. Dus bijna alle Grand Prix's van de Formule 1, vooral ook die in ons eigen land, maar dan door de Waalse gemeenschap in Spa-Francorchamps, wordt ontzettend gesubsidieerd. In Nederland is dat dus niet zo en het wordt niet meer rendabel en dat is de reden dat het niet meer gaat plaatsvinden. Maar dit jaar dus nog wel, eind augustus met Max Verstappen, alle grote rijders die daar zijn. Afrojack, La Fuente, maar ook Martin Garrix gaan daar afsluiten. Het wordt echt nog een knalfeest en ik hoop sowieso eigenlijk voor de Nederlanders en voor de Belgen, vooral die in het noorden van ons land wonen, dat die Zandvoort Grand Prix terugkeert. Want dat is toch iets, als je er ooit eens geweest bent, daar is gigantisch veel sfeer. Dat is anders dan in ons land bijvoorbeeld. Daar is dat

Met of zonder zonnebril op, there's so much beauty around us. Dat is helemaal waar. Straks na 2 uur bij Top is er weer Raad de Plaat. Kan je meespelen voor 2 filmtickets. Film naar keuze bij Kinepolis. Als jij mij straks de titel en artiest kan geven, ik geef jou zo meteen een opgave.

0: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
1: Let's go.
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: Maar schat, ik zeg, jij nu aan het stofzuigen?
2: Ja, mocht dat niet misschien?
1: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
2: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
1: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
3: Bepat.
1: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
7: Dit is Stop!
8: Het is 2 uur in Born en wordt er veel gerouwd. Vrouwtje Kaljon, jij weet meer.
9: Goedemiddag. De gemeente Bornem opent een rouwregister na het tragische treinongeval in Beugehout gisteren. Daarbij vielen 4 doden, 2 jongens van 12 en 15 en 2 volwassenen. Ze zaten in het schoolbusje van het buitengewoon onderwijs dat op een spoorweg werd gegrepen door een trein. 5 andere kinderen raakten zwaar gewond. Deze ochtend werd er ook al een rouwregister geopend in het gemeentehuis van Beugehout, net als in de school van de tieners. De meeste leerlingen blijven vandaag thuis om te rouwen. Het parket van West-Vlaanderen gaat in beroep tegen het vonnis van ex-premier Guy Verhofstadt. Die kreeg geen straf voor het rijden door een rood licht. Volgens Verhofstadt was hij toen verstrooid. De Brugse politierechter oordeelde dat de feiten bewezen waren, maar dat Verhofstadt geen straf moet krijgen, omdat hij nog een blanco strafblad heeft. Het West-Vlaamse parket gaat daarmee niet akkoord en de zaak wordt nu opnieuw behandeld in de correctionele rechtbank. En in de Joodse wijk in Londen woedt een zware brand in een koshere supermarkt. Dat melden verschillende Britse media. De brand brak uit in een opslagruimte achteraan de winkel. De oorzaak is nog onduidelijk. In die wijk waren er al verschillende brandstichtingen tegen de Joodse gemeenschap. Het is onduidelijk of dat nu ook het geval is. Deze namiddag veel zon en hier en daar wat wolken met maxima tussen 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Ook morgen nog zonnig, daarna iets meer wolken en nog tot 31 graden. Vrijdag dan vrij zonnig, tegen de avond is er kans op enkele lokale onweersbuien.
8: 2 files met een kwartier verliestijd. R0 Brusselse Buitenring tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem-Wolen wil aan een kwartier. En ook op de R1 richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
7: Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
8: Met zometeen Another and 54 Ultra. Talk to You. Na deze grote 90s hit van Fats and Small. Dit is Feel Good.
7: Top.

radio en de airco op maximum. Dat is wat we al een paar dagen doorstaan. Maar ik kan er ook zo van genieten. Ik geef toe, in de auto is het een beetje lastig bij momenten. Another 54 Ultra and Talk to You. Zometeen spelen we Raad de Plaat, dus haal alvast je smartphone boven. Die heb je nodig om het juiste antwoord te sturen zometeen als je meespeelt voor die twee filmtickets.

0: Als dit liedje op de radio is, dan ruik ik altijd een beetje wiet. Maar dat zou ook aan mij kunnen liggen. Jamaican Bamba.
1: Raad de plaat.
0: Als dit waar, dat mogen we absoluut niet doen hier in de studio. Dat zou niet goed zijn. Ik mag zelfs geen drank binnen. Dus ik moet echt zo mijn drank buiten zetten. Als we dat zouden omstoten over de apparatuur, dan hebben we een probleem. Dus dat is hier heel strikt geregeld. Ik heb voor jou 2 filmtickets bij Kinepolis. Als jij mij de titel of artiest kan geven van de opgave van vandaag. Een heel kort stukje. Ik heb het nummer weer uitgekleed in die zin dat je alleen maar een stukje keyboard hoort. Dus geen zang, geen beat, alleen een herkenbaar stukje die hopelijk leidt dat jij ertoe de titel of artiest kan opkleven. Dit is de opgave. Spit je oren, het is kort. Meer krijg je niet. De 5e met het juiste antwoord, die krijgt van mij 2 filmtickets. Titel of artiest ben ik tevreden mee. In

0: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers.
0: Oh.
1: Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan min 35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Lotto is op zoek naar een maag.
0: Een maag?
5: Met een baksteen erin.
0: Ah, zo.
5: Om je droomwoning te bouwen.
0: Ik zie graag een strakke fermette.
5: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
0: Hoe dat?
6: C'est bon.
5: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
7: Hé, maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
8: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
7: Ja, ik weet het.
8: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
7: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
8: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
7: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: de plaat.
1: Eén ratenplaat voor twee filmtickets bij Kinepolis. Vroeg ik jou de titel of artiest van dit liedje. Dit was de opgave. En meer kreeg je niet. Heel veel juiste antwoorden. Het was echt sporadisch dat er eens iemand fout antwoordde. Maar bijvoorbeeld Sabrina, die stuurde dan wel. Het was To Fabiola met Jump for Joy. Dat is niet goed. Dat is bijna, denk ik dan, maar dat is niet goed. Maar voor de rest was denk ik bijna iedereen juist. Bruno uit Deinze, wie was het?
2: Het was To Unlimited met Jump for Joy.
1: Tuurlijk wel. To Unlimited en To Fabiola, dat is gelukkig niet hetzelfde. Jij had het goed, samen met een paar honderd anderen, als ik zie hoeveel er juiste antwoorden waren binnengekomen. Want jij was de vijfde, dus jij krijgt van mij die twee filmtickets voor een film naar keuze bij Kinepolis. Iedereen, Bruno, is jaloers op jou, want jij hebt een dag vrij af vandaag. Wat ga je doen?
2: Ik ga straks nog een klein beetje in de tuin werken, maar daarvoor zal het eerst genieten zijn, want er is nu nog te warm voor tegen de avond.
1: Pas. Groot gelijk.
2: Eerst nog een beetje het zonnetje.
1: Kijk, voor dagen als vandaag in België heb je een tuin. Geniet ervan, Bruno. Fijne middag nog, hè.
2: Doe ik zeker. Bedankt. Tot later.

0: Het was 1995, Jump for Joy van Two Unlimited. Ondertussen bestaan ze nog altijd, het is te zeggen niet in de originele bezetting. Ray, die toert nu nog altijd, hij is de originele man in het gezelschap, toert nog altijd, maar met een andere zangeres, al een paar keer veranderd. Zoals je van broek verandert, gebeurt dat wel eens, omdat er ruzie was tussen de twee. Dus je kan die af en toe nog wel eens zien optreden en dan zingen ze nog eens Jump for Joy. Zometeen Bless, dat is dan weer een hit van dit moment. Terms and Conditions komt eraan. Op de weg één lange file. Op de Brusselse buitenring sta je stil tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem-Woluwelaan. Je verliest er 20 minuten.
1: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, mijn naam is...
4: Ja, 5317, ik weet het.
3: Oké. Okay.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
7: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
8: En zo'n grote badeend.
7: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

Ik heb een vraag voor jou en eigenlijk is het een heel makkelijke vraag. De vraag luidt als volgt. Vind jij tanken goedkoop? Ik denk niet dat we één iemand gaan vinden. Top heeft volgende week de oplossing, dat beloof ik jou. Ik leg jou zo meteen uit wat we gaan doen. We geven tankkaarten weg van 1000 euro. Hoeveel en zo verder zometeen na snel.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Hey professional.
3: Ja?
2: 29 mei, open deurdag bij Santes in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Gent, Nijverheidskaai 3.
4: Muziek en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
1: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

0: Delivery. Iedereen voelt het. De brandstofprijzen die swingen de pan uit deze dagen. Soms zelfs boven de 2 euro per liter. Dat is gigantisch veel als je een tank moet vullen van 40, 50, 60 liter. Top gaat je helpen, want vanaf volgende week geven wij een gigantische prijs weg. Elke dag is bij Top een gouden tankkaart te winnen van 1000 euro. We hebben er zo 10. We spelen 14 dagen. Met andere woorden, als jij die wil winnen, is er één ding heel erg belangrijk voor jou. Schrijf je in, registreer je en dat doe je op topradio.be, de website, of via de Topradio BE-app. En dan laat je je gegevens achter en dan komt het erop aan van een beetje geluk te hebben. En vooral 7:15 'smorgens, als Jeroen en Koen hier radio maken, thuis te zijn en je deur te openen als er wordt aangebeld. Want wij leveren zo'n gouden tankkaart elke dag aan huis. Dat is goed om weten en belangrijk. Schrijf je in topradio.be of via de app van Top. En ik wens je heel veel good luck.
1: Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.

Geert vraagt of die gouden tankkaarten goed zijn voor diesel. Zeker, maar ook voor euro 95 of euro 98. Of als je elektrisch laat, het werkt allemaal. Dat is geen probleem. Er is Coldplay net voor 3 uur. High power. Sometimes I

0: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Justin, time to start investing.
0: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Justin, time, Adam.
0: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Samen er iets moois van bakken? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
4: Dit is Stop!
5: Er is nog Schorrie Morrie aangehouden die voor problemen zorgde in De Haan. Vrouwtje Kalion, vertel eens.
6: Goedemiddag. Er is nu ook een derde verdachte aangehouden voor het gewelddadig incident op de kustram in De Haan zondagavond. Het gaat om een jongeman van 19 uit Brussel. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Twee andere verdachten werden eerder al aangehouden. Een vierde wordt nog altijd opgespoord. De mannen werden agressief toen ze een boete kregen voor zwartrijden. Daarbij raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. De raadkamer in Brugge beslist vrijdag of de verdachte langer in de cel moeten blijven. Hongarije blijft lid van het internationaal strafhof in Den Haag. Het Hongaarse parlement heeft daarover een wetsvoorstel goedgekeurd. De vorige regering van Viktor Orbán had beslist om zich terug te trekken uit het strafhof, omdat er een internationaal aanhoudingsbevel was uitgevaardigd tegen Israëli's premier Netanyahu. Maar de huidige regering van premier Peter Madjar wilde die beslissing terugdraaien, want hij wil volledig breken met het vorige beleid van Orbán. En veel trainers ontslagen in ons voetbal. Degradatieclub Dender heeft zijn trainer Yannick Ferreira ontslagen. De club degradeerde vorige week naar tweede klasse nadat het de barragewedstrijden tegen Lommel verloor. Ook de assistent en keeperstrainer verlaten de club. Bij Oud-Heverlee Leuven is dan weer trainer Felice Mazou aan de kant gezet. Na een teleurstellend seizoen. OH Leuven werd 12e in de competitie. Het is nog onduidelijk wie de trainer zal opvolgen. Deze namiddag veel zon en hier en daar wat wolken met maxima tussen 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Ook morgen nog zonnig, daarna iets meer wolken en nog tot 31 graden. Vrijdag vrij zonnig, tegen de avond is er wel kans op enkele lokale onweersbuien, maar wel nog altijd heel warm tot 32 graden.
5: Twee files met 20 minuten verliestijd. E17 richting Antwerpen. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West verlies je er 20. En ook op de R1 richting Nederland is dat het geval. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
4: Dit is Stop. Bart-Jan de Prater.
5: Met heel veel muziek. BTS, Offenbach. Maar eerst Tiësto nog eens bovenhalen. Uiteindelijk zijn we aan het werk. Dit is The Business.
4: Stop.

Jij er nu van houdt of niet, maar die van BTS, die 7, want met zoveel zijn ze, wonnen een paar dagen geleden grote prijzen op de American Music Awards. Het is een beetje een voorloper, denk ik, op alles wat er nog aankomt. Concertreeks en ook de halftime show mogen spelen van de finale van het WK voetbal. Deze zomer is dat het geval in New York. Ik heb er niks tegen, zeker niet tegen dit liedje van BTS.

0: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
0: Oh.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Lotto is op zoek naar een maag.
0: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
0: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
0: Ik zie graag een strakke fermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
0: Hoe dan?
4: C'est si bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
6: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
5: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSNV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
7: Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent, dag BTW, hallo Droombadkamers.
8: X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
9: 3, 2, 1.
10: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.

0: Vergeet mij bietje.
1: Het Vergeet mij bietje van vandaag was eigenlijk een van de zomerhits van 2011. Maar iedereen is dat een beetje vergeten, omdat het ook nog zelden gedraaid wordt op de radio. Het moet ook echt heel mooi weer zijn, vind ik. Als je dat draait bij regenweer, dan bah, dat is niks. Maar vandaag is zo'n dag dat het perfect kan. Het gaat over Shakira en Pitbull samen, die echt zo een Midden-Amerikaans liedje hebben gemaakt. Dat heette Rabiosa. Let vooral op die Zuid-Amerikaanse beat. Ik ken het verschil niet tussen salsa en bachata en dat soort zaken, maar het leunt er in ieder geval wel bij aan. Dit is mijn Vergeet mij bietje.
0: Een Vergeet mij bietje.

We gaan er niet onnozel over doen. Dit is de beste dansplaat van dit moment. Ik hoop ook dat die vrijdag weer behoorlijk doorstijgt in de Top Hit 40. Dat zijn de 40 meest gedraaide songs. Ik presenteer ze jou vrijdag tussen 1 en 4.

0: Er komt een gigantische openluchtrave voor het KMSKA in Antwerpen. En Amelie Lens die gaat draaien. Blijf even hangen, vertel ik het jou zo. Op de weg gaat het trager en dat vooral richting Nederland op de R1. Er staat een defect voertuig tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Een half uur erbij. En op de R0, de Brusselse Buitenring, staat ook een defect voertuig tussen Wezenbeek, Oppum en Diegem-Woluwelaan. Je schuift er 20 minuten aan.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht hè.
5: Rustig, schat.
4: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker dat.
7: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
9: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
8: En dan met een promo die kan tellen.
9: Tegen de honger die komt.
8: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
10: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
10: Immo's Koopman.
13: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Er komt voor het eerst een gigantische rave aan het KMSKA in Antwerpen. Het Museum voor Schone Kunsten is dat daar. Heel mooie omgeving ook. En dat vindt plaats op 5 september. Het is daar buiten te doen, maar hou je vast. Ze verwachten 14.000 mensen. Dat is niet weinig. Iedereen is daar heel blij mee, blijkbaar ook in Antwerpen. Zelfs de burgemeester reageerde positief. Amelie Lens gaat er 3 uur draaien, omringd door nog wat andere DJ's. Maar het feit dat je daar s'avonds in die omgeving zit in Antwerpen, lijkt me inderdaad wel leuk. Tickets vanaf morgen te koop. Ze kosten tussen 39 en 59 euro. En het zijn dezelfde mensen als Weekend Dance die achter dat evenement zitten. Dus dat is wel dik in orde natuurlijk. 5 september aan het KMSKA daarbuiten in Antwerpen. Pink komt eraan met Trustfall. Dit is Funkadelic nog eens.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Ik raag dan niet om uges, hè.
6: Ze had Kato dus kies gezet. Kijk de kip bij Goosses, Aftrux en Locristi.
5: Goosses, mijn geen op nee.
6: Het moet weer al juist te zien, hè.
5: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
6: Dat kan je niet van sukkel, hè.
5: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.

0: Zometeen bij Top Bram van Hey, die er daarnet een beetje raar rondliep. Maar dat vertel ik jou zometeen wat daar de reden van is. Eerst de Top Tune of the Week nog. En die is met Ed Sheeran. Maar het schijnt zouden ze er 12 jaar aan gewerkt hebben. Met andere woorden, ze zijn gewoon een beetje lui geweest. En ze hebben het 12 jaar laten liggen. Martin Garrix en Ed Sheeran, repeat it.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Martin Garrix en Ed Sheeran, repeat it.

Ik was dat al bijna vergeten, maar nu zaterdag is er de Obstacle Run in Hofstaten, daar in het provinciaal domein, waarbij je 4, 7, 13, 19 of als je helemaal er zin in hebt, 42 kilometer kan lopen met de obstacles er ook nog eens tussen. Er neemt een topradio team deel, want je kon dat ook winnen. En we laten niks aan het toeval over, dus we hebben eigen shirts laten drukken. En ik schrok er net even toen Bram van Hee hier in een vlucht passeerde voorbij de studio. Hij was even de aerodynamica aan het testen van de shirts. Dus hij was even in volledige outfit aan het proberen. Ik ben eens benieuwd. Want je moet toch een beetje getraind zijn daarvoor. En ik weet niet of Bram van Hee zoveel geoefend heeft. Dat vertelt hij jou straks misschien tussen 4 en 7. En als je in de buurt bent van Hofstaden, kan je ze zaterdag altijd komen aanmoedigen. Hè? Het volledige team die er is. Vergeet niet, maak er nog een mooie dag van vandaag.

0: Bij Jumbo scoort je deze week Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Dit is Stop.
2: Discussie in de Kamer en Fraukje heeft daar meer details over. Het is tijd voor onze topheadlines.
3: Goedemiddag. In de Kamer is het debat over de centenindex een tijd lang onderbroken door een stevige discussie. Volgens de oppositiepartijen waren er onvoldoende parlementsleden aanwezig om het debat te starten. Maar de meerderheid en Kamervoorzitter Peter De Rover waren het daar niet mee eens en wilden wel verder gaan. Tot groot ongenoegen van anders Kamerlid Van Quickenborne. Hij riep dat De Rover het niet waard is om voorzitter te zijn en het reglement moet respecteren. Intussen is het debat wel verder gegaan, maar het is nog onzeker of er nu ook nog tijd is om over de pensioenhervorming te praten. Er is nu ook een derde verdachte aangehouden voor het gewelddadig incident op de kustram in De Haan zondagavond. Het gaat om een jongeman van 19 uit Brussel, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Twee andere verdachten werden eerder al aangehouden, een vierde wordt nog altijd opgespoord. Bij de zware vechtpartij raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. De raadkamer in Brugge beslist vrijdag of de verdachten langer in de cel moeten blijven. En op het tennistoernooi van Roland Garros stoot Hanne van de Winkel door naar de tweede ronde van het dubbelspel. Samen met haar Australische dubbelpartner won ze de openingsronde in 3 sets. Het werd 6-7, 6-1 en 6-3. In de eerste ronde van het enkelspel gisteren kon Van de Winkel niet stunten. Ze verloor toen in 2 sets van de Amerikaanse Madison Keys. Deze namiddag veel zon en hier en daar wat wolken met maxima tussen 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Ook morgen nog zonnig, daarna iets meer wolken en nog tot 31 graden. Vrijdag vrij zonnig, tegen de avond is er wel nog kans op enkele lokale onweersbuien. Het is wel nog altijd heel warm tot 32 graden.
2: Er zijn leukere plekken om te vertoeven dan de files. Waar staan ze, dat weet Brian?
4: 3 plekken waar je op dit moment meer dan een kwartier tijd verliest. Is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je een half uur. Het gaat ook traag op de A12 richting Antwerpen. Tussen de Antwerpse haven en Antwerpen-Noord een kwartier erbij. En tenslotte nog op de Antwerpse ring richting Gent. Een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
1: Dit is Stop. Bram van Hee.
2: Bommetje, voor zolang het nog kan. Ja, nog een paar dagen. Hè. Ik ga zorgen voor goede muziek. Lost Frequencies zometeen. En nu de Bousta.
1: Top

Woensdag 27 mei vandaag. Nog 3 keer slapen zie ik op de kalender. En we staan met 10 top aan de start van de Strong Viking Obstacle Run. Ik ga mij nog een beetje moeten opwarmen. Figuurlijk dan, letterlijk, dat is opnieuw vandaag geen probleem. Maar het zou heel fijn zijn mochten we er samen bij zijn, hè, dit weekend op het event. Als jij niet meesport, dan kan je gewoon aan de zijlijn meekomen supporteren. Want er gaat een mooie afvaardiging zijn van collega's en van luisteraars van Top. Je gaat ons kunnen herkennen aan de blauwe looptruitjes met Topradio logo. Dus dat ga je niet te kunnen naastkijken, sowieso. Allee, en nu gaan we samen richting huis. Het is mooi weer, je hoort ons niet klagen. Het kan toch niet beter zijn, zeker. En de muziek zit ook goed. Zometeen Shakira met het officiële WK-anthem. Dai Dai komt eraan. En de meeste

0: Wat zijn vandaag de meest opgezochte woorden van deze woensdag?
1: Vandaag om
0: 9:30 vanochtend
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: maanbasis. En dat heeft te maken met de plannen van de NASA om een permanente basis op de maan te bouwen. Het wordt een basecamp zo groot als een dorp, zou je wel kunnen zeggen. Want het gaat over een oppervlakte van enkele honderden vierkante kilometers. Dus echt gigantisch groot. Never seen before, zou ik zeggen. Vanaf 2032 zouden er voortdurend astronauten naar de maan gelanceerd worden om die maanstad, want zo zou je het kunnen noemen, te bevolken. En van daaruit gaan ze dan werken aan een project om de planeet Mars te bereiken. Dus dat worden spannende tijden sowieso.
1: En om
0: 4:15
1: werd gezocht naar
0: Amelie Lens. Onze Bart-Jan had het er al eventjes over deze namiddag. Nog niet zo heel lang geleden. Zij heeft vandaag een unieke set aangekondigd op een speciale locatie. Amelie gaat draaien voor het Koninklijk Museum van Schone Kunsten in Antwerpen. Op zaterdag 5 september wordt het hele plein voor het museum afgezet. En ze gaan er plaats maken voor 14.000 man. Die gaan dus een rave organiseren met zoveel volk. Amelie zegt daarover zelf dat het een droom is die uitkomt. Dat ze dacht mag doen op een van de meest iconische plekken van de stad Antwerpen. Haar stad natuurlijk. Ja, zoals in Gent al raves met Charlotte de Witte werden gehouden in openlucht. Gaan ze dat dus nu doen in Antwerpen met Amelie Lens. En zo heeft elke grote Vlaamse stad zo'n beetje zijn eigen techno-dj, hè? Alleen zijn die raves in Antwerpen wel betalend. Klein detail. Tickets zijn nu te koop en die kosten €53. Vanaf vandaag gaan die in de verkoop.
1: Dit zijn de hits van Top.

Het is duidelijk, Shakira is er helemaal klaar voor. Over exact 15 dagen is er de officiële aftrap van het WK-voetbal. Toch dikke 2 weken en dan is het dus zover. Op maandag 15 juni, dus nog een beetje later, dan hebben onze Rode Duivels hun eerste match. Ze spelen om 9 uur in de avond, Belgische tijd. Belangrijk om te vermelden, want er wordt in Amerika gespeeld. Hun match tegen Egypte. Vanaf dan gaan we het dus allemaal kunnen volgen. En over sport gesproken, straks heb ik bezoek van onze Thibaut. Die komt vandaag een nog te weinig bekende sport aan jou voorstellen. Dus dat gaat zeker niet over voetbal gaan, dan weet je dat ook alweer. Eerst nog de Beatblender opstarten. Ik ga zo meteen de tracks van de dag aan jou voorstellen. Maar eerst nog deze van Yougle.

0: budget. Schrijf je nu in, luister volgende week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details, topradio.be. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Barbecue-topper gespot. Nu bij Colruyt. 6 plus 6 gratis op San Pellegrino Light.
2: 6 plus 6 gratis? Top. Lekker verfrissend bij de barbecue.
1: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Nu BTW weg ermee bij XVO. Dat betekent dag BTW. Hallo droombadkamers. XVO Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
4: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
5: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.

0: Welk liedje gaan we vandaag laten verbouwen door onze...
1: De Beat Blender.
0: En de keuze van de dag zal iets zeggen over jouw mood vandaag. Het zal wel duidelijk worden, want het zijn echt twee heel uiteenlopende tracks vandaag. Eén of twee, dat mag je me laten weten. Ofwel ga je voor... Lekker lazy. Keuze 1, One Republic. And it's too late to apologize. En dit is de andere mogelijkheid. Nooit gedacht dat ik dit soort gitaar nog op top ging mogen draaien. Klein stukje, want het is dus best mogelijk dat hij vandaag in de Beat Blender belandt. 1 of 2, dus 1 voor Apologize van One Republic en 2 AC/DC natuurlijk en Thunderstruck. Ik zei het toch, het zegt echt vandaag iets over de mood waarin je verkeert. Dus mag het allemaal een beetje easy going gaan, dan ga je voor 1. Wil je vooral wakker blijven onderweg, dan ga je voor 2. Dat laat op dat duidelijk zijn. De Top Radio B-app staat nu voor jou open. Brian V onderweg, Where Have You Been? En dit is Rihanna met SOS.

0: zie de stemmen voor de beatblender binnenstromen. Ofwel ga je voor... deze mood. Keuze 1, One Republic, Apologize. Ofwel ga je voor... dat is wat anders, hè. Ja, totaal andere mood, ik zeg het, hè. Je kan dus gaan voor de heavy gitaar van AC/DC en Thunderstruck. Voor welke zou jij gaan, Brian?
1: Ik ben een ontzettende fan van One Republic, maar. Ga toch voor die AC/DC, denk ik.
0: Oké, toch. Er is twijfel bij veel luisteraars. Veel stemmen voor de gitaarmuziek. Ja, maar toch ook wel voor One Republic. Dus het gaat nog spannend worden. 1 of 2 nu insturen.
1: Ik heb ondertussen 5 plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten tijd verliest. Is het geval bijvoorbeeld op de E403 richting Doornik. Vanaf Moeskroen ben je daar 1/2 uur kwijt. Dan ook op de Antwerpse ring richting Nederland 1/2 uur aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de A12 richting Antwerpen verlies je nog 20 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de E34 richting Antwerpen tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever ook nog 20 minuten erbij. En tenslotte op de E17 richting Antwerpen 20 minuten in de plus tussen Haasdonk en Antwerpen-West.
0: Ik vraag mij vooral af of er nog iets van die gitaar gaat overblijven. Ja, als we dit in de blender stoppen...
1: Ja, in fruit van een. In fruit van een.
0: Misschien dat we het zo meteen samen ontdekken. Maar je kan ook gaan... Ik moet het herhalen natuurlijk voor deze. Hè. Dus 1 of 2 laat maar komen. Zo meteen het resultaat.
2: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
4: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code VAKANTIEGELD 20% korting op de transactiekosten. En maak

0: Something I want to talk about.
1: Madonna en Sabrina Carpenter, helemaal samen op Bring Your Love.
2: De Beat Blender.
1: Ik ga naar Sint-Gilles-Waas. Stefanie aan de telefoon. Stefanie, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Jij had vandaag een vrije dag.
3: Klopt.
1: Wat heb jij vandaag gedaan met die vrije dag?
3: Niet te veel eigenlijk, maar thuis een beetje gedaan en een beetje genoten van het zonnetje op de rest.
1: Zo hoort dat te zijn. Het is op dagen als vandaag dat je het moet doen, hè?
3: Klopt.
1: Ja, ik bedoel, de boog kan niet altijd gespannen staan. Dan ben ik heel benieuwd in welke mood jij verkeert. Ofwel is dat in deze mood. Nou, dat zou wel kunnen op een verlofdag natuurlijk. Zo, lekker chill. Ofwel deze mood. Eén of twee, zeg het maar, Stefanie.
3: Ik heb voor twee gekozen.
1: Ah, toch voor twee?
3: Ja.
1: Nee, oké. Okay, ja, de meerderheid van de mensen hebben voor twee gekozen. Een beetje tot mijn verrassing. Maar ik denk te weten waarom.
3: Ja, ik vind het eerst eigenlijk een beetje te soft. Mm-hmm. En ik ben wel eens benieuwd wat het tweede eigenlijk in de mix gaat geven.
1: Ja, wel, ik ook. Ik ga hem op standje extra veel beat zetten, is het goed? Maar ik hoop dat er nog een beetje gitaar ergens nog zo in zit. Hè? Ik bedoel, het nummer mag niet helemaal kapot.

0: Vind je hem goed of vind je hem goed? Deze komt uit de beatblender vandaag. Dit is wat anders toch, hè? Thunderstruck van AC/DC. Dat heb jij zo beslist. Dikke dankjewel daarvoor.
1: Zometeen bij Bram.
0: Het ABC van de sport. We gaan een nog veel te weinig bekende sport eindelijk eens wat extra aandacht geven. Daarom is Thibaut er komen bijstaan.
2: Dag Bram, goedemiddag.
0: We gaan eens bepalen met welke letter we de sport gaan laten beginnen vandaag.
2: Ja, zolang het niet met een L is, ben ik blij de L van lopen, want dat gaat niet zo goed de afgelopen
0: dagen. Nee, en dat gaat wel... je hebt nog een paar dagen, want jij gaat ook aan de start starten samen met mij. We gaan dat samen doen, hè. De Strong Viking obstacle
2: 13 kilometer en ik heb nog wel bepaald 0 kilometer gelopen dit jaar.
0: Maar je meent dat of
2: nee, daar ben ik echt serieus mee, hè. Echt waar.
0: Dus ik heb vorige week gezegd, de mooie dagen komen eraan, ik ga al een klein beetje trainen. Dus ik heb al een klein beetje gedaan.
2: Ja, ik vind het nu te warm om te gaan lopen.
0: Ja, nu is het warm,
2: dus ik heb
0: lopen,
2: altijd
0: maar
2: iets van een excuus, dus ja, het gaat afzien zijn.
3: Dat gaat plezant worden. Ja, dat gaat leuk worden. Amai.
0: Ik zie het volledig zitten. Maar goed, eerst terug naar onze ABC van de sport. We gaan die letter eens vastleggen.
1: Het ABC van
0: de sport dus, hè.
1: Met deze week.
0: Ja. Welke letter?
1: De letter C van...
0: Aha. De C. De sport C. Met een C. Dat is niet gemakkelijk,
2: nee,
0: denk ik.
2: Dat is niet makkelijk. Cricket is zo'n sport.
0: Daar denk je spontaan aan. Zijn er nog sporten met een C? Laat ze ons maar weten via een berichtje in de Top Radio B. Sporten met een C, daar zijn we naar op zoek. Eentje gaan we er zo meteen uitpikken. En daar gaat Thibaut dan erover hebben.
2: Met veel plezier.
0: Zeg je dat zojuist?
2: Ja, zojuist.
1: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
4: Kom naar de gratis slimme bouwavond bij Moodlink in Waregem. In het Moodlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. slimmebouwavond.be.
5: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
7: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.
1: De beste dance ooit gemaakt. Hoor je in de Dance Top 1000.

0: Bij mij in de studio nog altijd onze sportman Thibaut.
1: Het ABC van...
0: ABC van de sport.
1: Met deze week... De letter C van...
0: De letter C van cricket, curling, crossfit is binnengekomen. En ik zag ook een berichtje van Stefanie. Die stuurde crowdsurfen. Ja, met de festivals in aantocht. Ja, misschien ook leuk. Eentje die we eens wat aandacht moeten geven. Zou daar een competitie van bestaan?
2: Jawel, ik zou
0: het eens moeten opzoeken. Checken. Hè. En dan eentje ingestuurd door luisteraar Lucas uit Mechelen. En die vond ik ook wel tof. Cheese rolling blijkt ook een sport te zijn, cheese rolling. Dat is letterlijk blijkbaar achter een kaas aanlopen.
2: Ja, het is echt achter een kaas aanlopen eigenlijk. Het gebeurt
0: bolkaas.
2: Het gebeurt elk jaar in Engeland, in de streek van de Cotswolds. Mm-hmm. Bovenop een super steile heuvel laten ze een kaasbol naar beneden rollen. En ja, eigenlijk moet je er met tientallen mensen achterlopen.
0: En waarom zou je dat doen?
2: Wel, omdat de winnaar natuurlijk krijgt de kaasbol mee naar huis. Ah, ja. Dat is ook al leuk. Okay, en dus je moet eigenlijk als eerste over de finish geraken beneden.
0: Ja, dus eigenlijk moet je gewoon simpelweg de kaas proberen te pakken of in te halen.
2: Ja, in theorie wel. Het is wel in praktijk redelijk moeilijk, want de kaas krijgt een seconde voorsprong. En ja, en die rolt aan 100 km per uur die heuvel af.
0: 100 km per uur, dus dat is eigenlijk onbegonnen werk. Een normale mens kan dat dus niet inhalen.
2: Nee, dat gaat dus niet. Niemand haalt die kaas echt in. Het komt er vooral op neer dat je zo snel mogelijk beneden geraakt en liefst ook rechtstaand.
0: Ja, je hebt mij daar net een filmpje van laten zien. Super cool om te zien eigenlijk, want je ziet meer mensen naar beneden rollen dan dat er mensen aan het lopen zijn van die heuvel.
2: Het is echt absurd, hè, want die heuvel is zo steil. Je moet maar eens proberen te lopen, te sprinten van een steile helling. Ja, dan val je en ze botsen tegen elkaar. Ze vallen en er zijn ook heel lelijke blessures al geweest. Dus het is wel een echt absurde sport eigenlijk.
0: Heel gevaarlijk.
2: Ja, het is levensgevaarlijk. Dat vonden de organisatoren ook. Want in 2010 is het eigenlijk gestopt met een officiële wedstrijd te zijn. Ja, dus het is eigenlijk niet meer officieel.
0: Maar ze doen het wel nog. Of niet?
2: Ja, eigenlijk wel. Er komen nog altijd elk jaar heel veel mensen naartoe. Dus
0: er zijn ook illegale edities.
2: Het is eigenlijk een soort illegaal YouTube-festijn geworden of zo.
0: Absurd, dat is het sowieso. Dus het is eigenlijk een sport, samengevat, waarbij het onmogelijk is om het uiteindelijke doel te bereiken, namelijk de kaas te pakken.
2: Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Hè. Het is echt de charme van we lopen achter die kaas aan en we vallen met z'n allen naar beneden. Ja.
0: Maar wie gaat dan met die kaas naar huis, als het onmogelijk is?
2: Wel, de eerste die beneden is, wint dan effectief de kaas.
0: Dus
2: ze strijden allemaal voor een 4 kilogram bol kaas. Ja, dat is eigenlijk het doel van die sport.
0: Elke schelke.
2: Het is echt absurd.
0: Niet aan te raden lijkt mij ook bij dit weer, want dan krijg je zo van die zweetkaas.
2: Dat is niet lekker.
0: Stinken vind ik dat wel lekker eigenlijk. Zo'n licht zwetende kaas.
2: Daar ben ik niet voor.
0: Maar zo net geen fondue. Zo, hè.
2: Ja, het is een... Nee, frigo bij mij.
0: Okay. Weer wat bijgeleerd. Interessante sport. Het is meer een sportevenement. Hè,
2: En zoals ik jou daar straks filmpjes heb laten zien, ik zou zeggen, je moet het maar eens opzoeken. Het is echt de moeite om te zien, hè, hoeveel mensen daar van die heuvel vallen. Het is eigenlijk grappig om met de mensen hun miserie te lachen. Daar komt het een beetje om.
0: Open YouTube en zoek maar eens op Cheese Rolling.
1: Dit is top.
0: Ja, dat moet je echt bekijken. I Just Might, dit is Bruno Mars. Bedankt, Thibaut.
2: Yo! Wee.

0: De Jan heeft nu nog altijd niet gebeld. Het is bijna 5:00. Ik ga gewoon zelf eens bellen. Als je het hier allemaal zelf niet doet. Dat duurt wel, hè. Hopelijk zit hij in daar beneden, want ik heb die eigenlijk nog niet gezien vandaag.
1: Hallo, de receptie met Pieter Jan. Waarmee kan ik u helpen?
0: Ah, PJ, goed dat ik u hoor. Het is Bram van hierboven. Zeg, ik bel even voor het volgende. Is daar nog niks geleverd? Normaal bel je altijd en ik maak mij een beetje zorgen.
1: Nee, Bram. De procedure bestaat erin dat ik u bel als er een pakket geleverd wordt. Dus als er nog geen pakketje is, bel ik u niet.
0: Oh, fuck. Dus er is niks, wilt je eigenlijk zeggen. Nog geen pakket. Bon ja, kunnen we misschien afspreken dat je mij terugbelt als je nieuws hebt?
1: Zeker, Bram. Ik hou het in de gaten.
0: Bon, dat is toch al...

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Samen knoeien tot het perfect is? Dat's wow! Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer wow! Van Vibra.
1: Dit is Top.
2: Het is iets over 5 uur. Vrouwtje heeft de top headlines. Dag Vrouwtje, goedenamiddag.
3: Goedenamiddag. Het treinstation van Leuven is volledig ontruimd na een bommelding. Die kwam een uurtje geleden telefonisch binnen, bevestigt de politie. Speurders zijn ter plaatse om de omgeving te doorzoeken, maar voorlopig is er nog geen sprake van een verdacht pakket. De impact op de avondspits is groot. Het treinverkeer van en naar Leuven ligt volledig stil. Als je toch die richting uit moet, kan je gebruik maken van vervangbussen. Twee van de 5 kinderen die zwaar gewond raakten bij het dodelijke treinongeval in Buggenhout gisteren zijn aan de beterhand. Ze mogen wellicht een van de komende dagen het ziekenhuis verlaten. Dat meldt de directie van de school. 3 andere kinderen zijn er wel nog erg aan toe en hebben nog veel medische hulp nodig. De 5 leerlingen van het buitengewoon onderwijs raakten zwaar gewond toen hun schoolbusje aan een overweg gegrepen werd door een trein. 2 jongens van 12 en 15 overleefden dat niet. Ook de begeleidster en de chauffeur kwamen om. En het proces rond de verkoop van voetbalclub Anderlecht aan zakenman Mark Koeken kan morgen niet starten. De advocaat van de ex-spelersmakelaar diende een wrakingsverzoek in tegen de rechtbank, omdat hij de rechter niet geschikt vindt. Koeken kocht 9 jaar geleden Anderlecht voor bijna 60 miljoen euro. Hij beschuldigde de vorige CEO en spelersmakelaar van gesjoemel bij transfers en oplichting. De zaak wordt nu wellicht maandenlang uitgesteld. Vanavond en vannacht opklaringen en minima tussen 11 en 16 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken en zomerse maxima tot 31 graden. Vrijdag eerst nog zonnig, maar tegen de avond wel meer wolken en kans op lokale onweersbuien bij 31 graden.
2: Je hebt het Vrouwtje horen zeggen, een verdacht pakket in Leuven. Helaas geen pakket, nog geen pakket hier beneden. Je hebt het net van Pieter Jan kunnen horen.
4: Ja.
5: Wat?
4: Ja, dat soort pakket wil ik hier nu ook niet per se in de gang hebben liggen eigenlijk. Maar ik snap wat je bedoelt. Leuk.
2: Maar misschien was het een valse bommelding, hè?
4: Ja, laat ons hopen.
2: Dat gaan we dan een van de volgende uren in de headlines horen. Nu, ik verwacht wel nog een bericht van die Pieter Jan, hè?
4: Ja, maar je hebt wel stress, hè? Ik merk het.
2: Ja, er staat in het scenario, in het script van het programma...
4: Dat er een pakketje moet zijn. En er is geen pakketje.
5: Er is geen pakket. Wat gaan we doen?
4: Ja, we zullen wel zien. Komt wel goed. Okay. Ondertussen 5 plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten tijd verliest. Is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Annalinkeroever en Borgerhout verlies je 55 minuten. Op de E34 richting Antwerpen gaat het ook traag tussen Melsele en Sint-Annalinkeroever. Een half uur erbij daar. Op de A12 richting Antwerpen tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord 25 minuten in de plus. Dat is ook het geval op de E403 richting Doornik. Vanaf Moeskroen ben je 25 minuten kwijt. En tenslotte op de E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 20 minuten in de plus.
2: Het is woensdag en dan doen we dus altijd van win op woensdag. Dus ik moet iets weggeven straks.
4: Ja, vandaag nog geen pakketje, dus dat zullen we zien.
2: Oké, wat als er niks komt? Heb jij iets om weg te geven?
4: Ik fix wel iets.
2: Jij fixt wel.
4: Komt wel goed.
2: Ik kom er hard van.
1: Dit is Top.
4: Dan kan ik je bel.
1: Bram van Hee.
2: Brian, de fixer, ik ben benieuwd. Goed, eerst nog wat muziek draaien. Zo meteen dus hopelijk een update. Ina is nu hier voor jou.
1: Top.
2: Rock your body.

0: dat zal Pieter Jan zijn. Eindelijk. Hallo, met Bram.
1: Hey, met Amber van Euroshop.
0: Amber van Euroshop, oei, dat is onverwacht.
1: Ja, zeg, wij gingen vandaag normaal een pakketje laten leveren met daarin een elektrisch deken. Maar ja, met dat warm weer leek dat ons nu ook echt niet ideaal.
0: Een elektrisch deken, ja, dat snap ik wel dat dat niet ideaal is vandaag. Maar wat stel je dan wel voor?
1: En wel, de stok zwembaden is geleverd. En even tussen ons, Bram, kan er hier wel eentje van de camion laten vallen om weg te geven, hoor.
0: Dus een zwembad? Ja, dat zou wel tof zijn natuurlijk.
1: Ah ja, dat is Euroshop, hè.
0: Ja, wat voor zwembad is dat dan? Toch niet zo'n klein plonsbadje?
1: Nee, dat is zo'n bestwee-zwembad. Ik zou dat nu niet klein noemen, hoor. Zo 3 à 4 meter, je kent dat wel. En er zit ook een trapje bij, dus je raakt er gemakkelijk in.
0: Maar dat is de moeite, ja. Dat wil iedereen natuurlijk nu. Dus dat gaan we doen. Merci om te bellen, Amber.
1: Dag gedaan, dada.
0: Oh. Even plot twist, moet ik wel zeggen. Een zwembad dus. Amber? Ja, die is al weg. Oei. Ja, we gaan het doen zoals altijd. Jij stuurt mij in wat de win op woensdag waard is. In dit geval dus het zwembad waarover Amber van Euroshop het net had. Wat is dat waard? Een bedrag in euro. Nu insturen via de Topradio BE-app. Als jij erop zit of er het dichtste bij zit, dan maak je kans. Dat weet je, zo gaat het altijd op woensdag. En dan mag je dus plaatsmaken voor een zwembad in jouw tuin. Hoe zalig zou dat niet zijn? Wat is ons zwembad waard? Nu insturen. Ik zie het graag.

0: Shabab in me, Latino gang, Tiger.
1: Wat een timing, perfecte timing is dat dus. Ik heb net een telefoontje gekregen dat ik een zwembad mag weggeven. Ja, niet zomaar een zwembad. Serieus ding toch? Ik heb het eens opgezocht. 3 à 4 meter. Dat werd er net ook gezegd. Dat is al een deftig opzet zwembad. En ik heb zo het gevoel dat heel veel luisteraars op zoek zijn naar verkoeling en afkoeling. En die kunnen dat wel goed gebruiken natuurlijk. In de tuin of op terras. Naar wie mogen we het opsturen? Naar jou? Ja, dan moet je natuurlijk wel even een bedrag in euro insturen. Laat maar komen via de Top Radio B-app. Wat is dat zwembad waard? Wat denk je dat het waard is? Als je er dus op zit of je zit er het dichtste bij, dan maak je kans. Hè? Dat weet je, dat is het spel elke woensdag. Zometeen gaan we er eens doorgaan door die antwoorden. En misschien bellen we jou wel op. Eerst nog Kygo onder andere.

0: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Just in time to start investing.
0: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, Adam.
0: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Lotto is op zoek naar voeten.
4: Hé? Voeten?
3: Die graag op grote voet leven.
4: Graag.
5: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
3: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
6: En na het eten, Rob.
7: Sessibon.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
8: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: De Vos.
10: Ja, Lemmes.
9: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
10: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je je stekt liefst?
9: Doorbakken.
10: Zeker?
9: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
11: Dat is
12: De Vos Lemmes.
13: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
14: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
13: Dus we groeien.
14: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
13: Dan is dit jouw moment.
14: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

Wat is met dat hier allemaal? Ik word overspoeld met berichtjes. Allemaal mensen die heel graag een zwembad in hun tuin willen opzetten. Ik ben benieuwd bij wie we zo meteen gaan uitkomen en vooral of dat bedrag juist is geraden. Dat gaan we dan straks te weten komen. Zullen we de spanning er nog even in houden? Ik draai eerst nog deze van de Shapeshifters. Dit is Lola's team bij Top op deze warme woensdag.

0: Ik word heel blij van dit geluid, zeker als het warm is buiten. Ik mag een zwembad weggeven. We flirten met de 30 graden vandaag en morgen wordt het nog warmer. Dus ja, een zwembad kan iedereen gebruiken. Net bericht gekregen en dat is toch wel een beetje onverwacht. Maar wel goed getimed op een dag als vandaag. Dat er dus een zwembad uit mag op deze woensdag. Tijdens Win op woensdag. Ja, de bedoeling is natuurlijk dat jij gokt wat dat zwembad waard is. Het is zo'n opzetzwembad, hè, van Bestway. We hebben het van Euroshop gekregen. Ik heb heel veel gokjes zien binnenkomen via de Top Radio B-app. Roy uit Ranst heeft ingestuurd €89. Dat is wel een beetje weinig, hè, Roy? Daan uit Westerlo heeft ook een gokje gedaan. €3.890. Dat is dan weer heel veel. Zoveel is het niet waard. Femke uit Schoten gokt €599. Ik vind het een goede gok, maar het is niet juist, Femke, sorry. Olivier uit Sint-Truiden heeft ook een berichtje ingestuurd. Die denkt dat het zwembad €85 waard is. Dat is ook niet juist. Het is wel iets meer waard. Ik heb ook nog een gokje van Pieter uit Deerlijk zien binnenkomen. €114. Pieter, zou het €114 zijn? Nee. Ook niet. En dan zag ik ook nog een bericht van Tom uit Opwijk binnenkomen. Tom! Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is het zwembad waard? Welk bedrag heb jij ingestuurd?
1: €199.
0: €199. Ben je zeker?
1: Ja, nee.
0: Ik hoor zoveel twijfel in jouw stem.
1: Ja. Een beetje zenuwachtig.
0: Blijf jij bij 199? Ik zou ook zenuwachtig zijn als ik een zwembad kan winnen. Dus ik snap het wel. Ik moet het nu... Blijf je bij €199, Tom?
1: Ja.
0: Tuurlijk wel! Dat is juist! Het zwembad gaat naar Opwijk.
2: Dit is Tom!
0: Tom! Ja. Heb je al plaats daarvoor in je tuin voorzien?
1: Nog niet.
0: Nog niet. Ik overval je. Je hebt het niet verwacht, hè?
1: Nee, nee.
0: Oké. Heb je iemand om dat nieuws te delen?
1: Momenteel niet.
0: Ah, kom, bel iemand thuis, zo meteen. Je vrouw, de kinderen, familie, whatever. Laat het even weten en je kan al meteen beginnen om de eerste zwembadparty te organiseren.
1: Ja, dat
0: is zeker doen. Is het goed? Het is een geslaagde woensdag, denk ik, voor jou. Want we gaan zo snel mogelijk zorgen dat zwembad bij jou komt. Goed, Tom?
1: Ja, dat is goed.
0: Zal ik eens, hè?
1: Ja, dankjewel.
3: Euroshop. Wedden dat we het hebben? Kijk ook op euroshop.be.

0: Zou Tom een beetje blij geweest zijn met zijn zwembad?
1: In alle rust en sereniteit, ongetwijfeld.
0: Ah, oké. Okay, ja. Je hebt zo'n mensen, hè?
2: Ja, nee.
0: Maar hij was zenuwachtig.
2: Ja, maar dat snap ik ook wel.
0: Hij was zenuwachtig.
1: Dat is een grote prijs, hè?
3: Ja, maar inderdaad.
2: Ik snap dat. Ik zou ook zenuwachtig zijn als jij mij belt voor een zwembad.
0: Maar jij zou wel de longen uit je lijf schreeuwen als jij een zwembad wil, toch?
2: Dat is zeker waar, ja, absoluut.
0: Hey Tom, we zien je graag. Hè. We gaan zorgen dat zwembad zo snel mogelijk bij jou terechtkomt. Je gaat het wel zelf moeten opzetten, dat kunnen wij niet.
2: Is het opblaasbaar? Dat is wel nog grappig.
0: Nee, het is zo in dat je moet opzetten.
2: Maar opzetten, anders dat...
0: Opzetten, ja.
2: Leuk.
0: Nee, dat gaan we niet doen. Hè. Opblazen gaan we wel zeker niet doen. Goed, en Brian, je bent erbij gekomen voor de files natuurlijk.
1: Klopt, vier plekken waar je op dit moment meer dan 25 minuten verliest, is het geval op de Brusselse buitenring. Tussen Grimbergen en Zellik verlies je een uur. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 50 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de E17 dan richting Antwerpen. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West verlies je een half uur. En tenslotte op de A12 richting Antwerpen tussen de Antwerpse haven en Antwerpen-Noord 25 minuten extra.
4: Vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon. Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
5: Oh, wauw. Oh.
6: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
5: Wow.
6: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
6: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
8: En zo'n grote badeend.
7: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

volgende week komen we ons kot uit. Top Delivery. Want onze koerier gaat Vlaanderen doortrekken met op zak een gouden tankkaart van 1000 euro. Die gaan we ergens voor een deur leggen in de ochtend. Als dat jouw deur is, dan doe je open en dan open je het koffertje met de gouden tankkaart met een code. Ja, dat koffertje gaat dus een code bevatten. Die code gaat je in de ochtend bij Top, bij Jeroen en Koen, duidelijk worden verteld. Dus daar moet je sowieso geen schrik van hebben. Gewoon luisteren volgende week, dan ga je de code te weten komen. Maar beginnen bij het begin, en dat is inschrijven als jij wil dat we jouw huis bezoeken, dat we jouw voordeur aandoen volgende week dus met Top Delivery. Met andere woorden, als jij die gouden tankkaart van 1000 euro wil, en wie wil dat nu niet in deze dure tijden om te tanken? Details vind je op onze website topradio.be en daar kan je je ook meteen inschrijven. Ik zou daar niet te lang mee wachten mocht dat nog niet gebeurd zijn, want volgende week gaan we al spelen. Top 3.

0: Mo, zie je kameretten van uw mode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zie je wel wie?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan het zeven? Nee. Je kunt hier niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
2: Mode van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Moduvan.
1: Wie dat er wint, wie er mooi, kom je net de zak slimmer.
5: Hey professional.
6: Ja?
5: 29 mei, open deurdag bij Santes in Gent van 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Gent, Nijverheidskaai 3.
7: Muziek en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
1: Ik raag dan niet om uges, hè.
8: Schat, ik heb al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Gooses, Aftrucks en Locristi.
1: Gooses, mijn geen op nee.
8: Het moet weer al juist te zien, hè.
1: www.gooseshaftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
8: Dat kan je niet voor sukkel, nee.
1: Gooses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
4: Waarom dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.

0: Ik zie heel veel vragen binnenkomen over Top Delivery. Volgende week gaan we spelen bij Top.
1: Top Delivery.
0: En nochtans, het is een eenvoudig spelletje. Maar ik snap dat je er meer over wilt te weten komen. We gaan dus elke dag een gouden tankkaart ergens in Vlaanderen leveren voor een voordeur. Ik heb hier de meest gestelde vraag even erbij gehaald.
1: De fuck van Bram.
0: De frequently asked questions, de meest gestelde vraag is... Wat als de deur in de ochtend niet open gaat? Ja, dat zou kunnen, hè? Iemand die het moment heeft gemist of iemand die al vroeg naar het werk moet vertrekken die zich heeft ingeschreven. Wel, het is heel simpel. Het antwoord op de vraag is... Dan spelen we in de avond nog eens. Zo rond deze tijd van de dag, zo rond 17:15, 18:50. Dan gaan we nog eens een ronde spelen van Top Delivery. Dus dan gaan we naar een nieuwe voordeur, misschien wel de jouwe. Dus als de gouden tankkaart in de ochtend nog niet is weggegeven, gebeurt dat misschien wel in de avond rond 17:45. Dat is meteen ook een eerlijke kans voor iedereen die al vroeg naar het werk moet vertrekken. Misschien zit jij wel in dat geval. Wel, dan kan je je ook zeker inschrijven via onze website. Iedereen is welkom. Topradio.be of de Topradio.be-app. Berichtje staat daar helemaal vooraan. Kan je je inschrijven voor Top Delivery. Wacht er niet mee. Doe het nu. Dan weten wij dat we welkom zijn. Voor jouw deur volgende week om de gouden tankkaart te leveren. Zou toch top zijn in deze tijden. Enfin, luisteren sowieso dat volgende week. Want het gaat een spannende week worden. Wat zeg ik? Weken. Want we gaan 2 weken lang spelen. Onthoud dat goed. En een poort is onderweg. Die past ook wel bij die warme dag van vandaag. Zo'n beetje Afro House. Hè? Move naar dit. Dit is Retro van Virtual Zone. Dit is Heaven.

0: opwarmer. Voor zometeen, want Wouter gaat zijn partyroom openen.
1: Dit is top.
0: En hij gaat op zoek naar de beste zomerbar van Vlaanderen. Zometeen na 6. Top.

0: ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
1: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
3: Dat is wel een held, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Dit is Top!
7: Het is bijna 6 uur en Frankie is er weer komen bij zitten met de top headlines. Het gaat over een bommelding in een station.
8: Goedenavond. Het treinstation van Leuven is ontruimd na een bommelding. Die kwam rond 4 uur vanmiddag binnen, bevestigt de politie. Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse om de omgeving te doorzoeken. Maar voorlopig is er nog geen sprake van een verdacht pakket. De impact op de avondspits is groot. Het treinverkeer van en naar Leuven ligt volledig stil. Als je toch die richting uit moet, kan je gebruik maken van vervangbussen. 2 van de 5 kinderen die zwaar gewond raakten bij het dodelijke treinongeval in Buggehout gisteren zijn aan de beterhand. Ze mogen wellicht aan een van de komende dagen het ziekenhuis verlaten. Dat meldt de directrice van de school. 3 andere kinderen zijn er wel nog erg aan toe en hebben nog veel medische hulp nodig. Gisteren werd hun schoolbusje aan een overweg gegrepen door een trein. 2 jongens van 12 en 15 overleefden dat niet. Ook de begeleidster en de chauffeur kwamen om. En in de Ronde van Italië heeft de Deen Michael Valkeren de 17e rit gewonnen. Hij was de snelste in een uitgedunde vluchtersgroep. Het is zijn eerste zege in de grote ronde na jarenlang sukkelen met blessures. De Noor Lignesund werd 2e, de Italiaan Caruso 3e. En de roze leiderstrui blijft voor de Deen Vingegaard. Vanavond en vannacht opklaringen en minima tussen 11 en 16 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken. Zomerse maxima tot 31 graden. En vrijdag eerst nog zonnig. Tegen de avond wel meer wolken en kans op lokale onweersbuien. Opnieuw bij 31 graden.
7: Hete avond gaan we tegemoet. En dit zijn de files met de langste op de buitenring van Brussel tussen Machelen en Bemmel verlies een uur. Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout een half uur. E403 tussen Moeskroen en Tampluiven ook een half uur. E40 staat een defect voertuig ter hoogte van Wetteren in de richting van Brussel. U verliest vanaf Sint-Rijs-Westrem 20 minuten. 20 minuten ook op de ring van Antwerpen richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op een andere plaats in de vertraging is dat voor max een kwartier.
6: Dit is Top! Wouter de Vries.
7: Met de beste line-up van deze woensdag. Zometeen Reggie en Laura Tesoro starten met Avicii en Hello Black. Hier is SOS. Top.

0: de Top Hit 40. Bibi Rexha, New Religion.
1: Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. The Party Room.
0: Ja, ja, we gaan deze klus weer klaren.
2: Vier het einde van je werkdag met Wouter.
0: Daar net nog een zwembad weggegeven met Win op woensdag bij Bram. En de mooiste mooi weerprijzen zijn op top. Straks geef ik je nog de titel weg voor beste zomerbaan van Vlaanderen. En welke DJ liet ooit zijn broek zakken op het festivalpodium? Kan die nog spannend worden?
3: Oh.

0: DJ-licious en Milo Forever Young willen we allemaal wel zijn natuurlijk. En geloof me, als je top luistert, elke dag, dag in dag uit, dan help je jezelf al een stuk op weg. Licious gaat natuurlijk ook weer veel festivals draaien deze zomer. En de festivalzomer komt dichter en dichter. En een van de namen die ook een drukke zomer tegemoet gaat, is Mark with a K. Zo komt Mark with a K naar Legacy Festival in Mol. En in een video die het festival deelde, deed hij wel een heel opvallende bekentenis. Zo heeft hij ooit eens zijn broek laten zakken, on stage. Maar ja, hoe is dat dan gebeurd? Luister naar het fragment.
1: Oh, ik denk soms wel de clown dat als ik aan het draaien ben.

0: Dank. En ik zei de voorste rij, echt zo in shock kijken. En toen had ik door dat een DJ-boot open was onderaan. Dat was wel een beetje bizar. Ja, zo,
1: beetje gênant ook waarschijnlijk. Ja, met andere woorden, je had voor de grap zijn broek laten zakken. Normaal zijn die, die DJ-boot is altijd gesloten onderaan. En stond hij eigenlijk in zijn onderbroek te draaien. En dan dacht hij dat niemand het door had. Maar ja, blijkbaar was de DJ-boot toch open en kon iedereen dat zien. Ik ben benieuwd hoe je op het podium zal staan op Legacy Festival. Dat is over een dikke 2 weken. En nu over een optie die heel handig is in de

0: Luister volgende week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details topradio.be.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Vrouw Wies.
3: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
4: 3, 2, 1.
5: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
6: Sorteren kan je zo meteen.
7: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
8: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
7: En dan met een promo die kan tellen.
8: Tegen de honger die komt.
7: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
9: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.

Uit de zomer van 2013, en als je denkt die warme temperaturen, dat is enkel van de laatste jaren. Ja, toch niet helemaal hoor. Wie weet het nog. 2 augustus 2013. Waar was je toen? Toen was het 37 graden in ons land. Ja, kijk. Major Lazer, watch out for that. Iedereen kent Tomorrowland, maar niet iedereen weet dat je daar ook DJ-opleidingen kunt volgen. De Tomorrowland Academy leidt DJ's op tot grote sterren. En in die Academy gaan ze nu stevige veranderingen aanbrengen. Ze breiden niet enkel de muziekgenres uit waarvoor je een opleiding kunt volgen, maar ze hechten nu ook belang aan songwriting en vocale productie. En ook social media en branding worden heel belangrijk in de opleiding, want ja, performance, dat is ook superbelangrijk. En wie overkomt op social media natuurlijk als DJ, als star. En als je zo'n opleiding mag volgen, dan ben je echt wel een van de lucky few. Want ieder jaar worden er maar een paar gelukszakken geselecteerd. Trouwens, ondertussen zijn ze ook al begonnen aan de opbouw van de mainstage van Tomorrowland voor deze zomer. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Hij zal er ook draaien, Timmy Trumpet. Onder andere ook met een back-to-back DJ-set samen met Dimitri Vegas. Dit is de nieuwe bij Top, hier in de Party Room. Goedenavond. Hier is All My Life.

0: Kungs van de Côte d'Azur en Galaxy was dat. Ben jij al onderweg naar de zomerbar? Het zou zomaar kunnen vanavond. Ideale weer daarvoor. En straks maak ik weer de beste zomerbar van Vlaanderen bekend. Maak ik niet zelf bekend. Nee, dat zijn jullie nominaties die daarvoor tellen. Ben benieuwd waar we naartoe gaan. Eerst even zien waar de files nog staan. Antwerpse Ring tussen Antwerpen Westerbork-Houten een half uur. E40 tussen de N60 en Wetteren. Dat is richting Brussel 20 minuten. E17 20 minuten van Haasdonk tot Antwerpen West. En de Antwerpse Ring ook 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West. Andere plaatsen in een vertraging een kwartiertje. Zometeen Clarity van Zet.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat lief?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat doen?
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Lotto is op zoek naar voeten.
6: Hé? Voeten?
5: Die graag op grote voet leven.
6: Graag.
7: Maar niet naast uw schoenen lopen, hè?
5: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
8: En na het eten, Rob.
9: C-C-Bon.
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
10: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
11: Samen bakken na school? Dat is
12: wow!
11: Van Vibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
13: Maken we dit vanaf nu elke dag, papa?
11: Dat is toch echt wel
12: wow!
11: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini cupcake vormpjes voor maar €1,39. Dat is
13: wow!
11: Van Vibra.
14: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
15: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afwasberg.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: feest tot groot feest op de zomersavond als deze in de Party Room. Zet en Foxes en Clarity.
1: The Party Room.
0: Ik ga hier ook klare wijn schenken. Doen we iedere woensdag sowieso over the place to be. Wat betreft de zomerbaars in Vlaanderen. De kans is groot dat je er al hebt gedaan en er nog op het programma staan. En vergeet ze vooral niet te nomineren als je op een plaats bent geweest waar het echt de max is.
1: De beste zomerbar van Vlaanderen.
0: Ik ga mijn oren te luisteren leggen bij Louis, want Louis, je hebt hier de Steinberg Oudsberg in Bree genomineerd. Dat is Limburg, denk ik, hè?
2: Ja, helemaal.
0: Ja, oké. Okay. Zeg eens, wat is er zo geweldig aan die zomerbar?
2: Ja, het is een heel uniek concept.
0: Hm? En dan...
2: Dat ik nog in mijn carrière nog nooit gezien heb.
0: Oké.
2: Okay. Midden in de wijnvelden, ik denk.

0: Louis, als ik even mag. Sorry dat ik onderbreek, maar ja, als ik even mag. Een Belgische wijn is dit. Is dat zo'n Limburgse wijn? Daar is dat even goed als een Franse of een Italiaanse wijn. Ik heb nog nooit de Belgische wijn gedronken. Is dat een schande?
1: Wel, zonder chauvinist te zijn, denk ik dat de Belgische wijnen zeker niet moeten onderdoen voor de Fransen. En dat degene die daar aangeboden wordt een betere kwaliteit heeft dan vele Franse wijnen.
0: En voilà.
1: Ook de wedstrijden die zij meedoen en waar ze vele prijzen halen.
0: Ja, oké. En wat is jouw favoriete wijn dan? Hebben ze daar ook roséwijn of is dat enkel wit of rood?
1: Ik ben geen zware wijndrinker, maar drink wel graag rosé.
0: Ja, oké, voilà. Aanrader. Ja, en alleen al die locatie, als ik het zo hoor. Dat jij daar
1: dus voor mensen die niet geïnteresseerd zijn in wijn, loont het de moeite om die locatie een keer te bezoeken.
0: Ja. Zeg maar, als je nu toevallig geen wijn lust en dat ik zeg van ja, ik wil een pintje of zo, kan dat ook?
1: Ja, dat is tot zelfs een plat watertje.
0: En dan zit je toch met je pintje ook nog tussen de wijngaarden, op die unieke locatie. Wat ik nog even zou willen vragen, Louis, wordt er daar ook een beetje muziek gespeeld of is dat totale rust? Enkel het gefluit van de vogeltjes?
1: Nee, regelmatig wordt er ook voorzien dat er een beetje muziek is. Ja.
0: Oké, maar je hebt me overtuigd hoor. Alleen nog maar vanwege die geweldige locatie en dat we te weten zijn gekomen dat Belgische wijn minstens eigenlijk even goed is als de wijn uit andere landen.
1: Dat wil zeggen beter.
0: Ja, beter, voilà, zie je. We mogen een beetje chauvinistisch zijn. Het moet soms wel. Vanaf nu is Steinberg Oudsbergen in Bree uitgeroepen tot de beste zomerbar van Vlaanderen, dankzij Louis. Heb je heel goed verteld, Louis. En voor de inspanning en de inzet ga ik ervoor zorgen, de volgende keer dat je langskomt, dat je daar een gratis wijntje mag drinken, op onze kosten.
1: Oké, graag gedaan.
0: Ja, heel graag gedaan.
1: Heb je een minuutje vrij in de zondagnamiddag, ik zou zeggen, het is geen verloren tijd om de moeite een keer te nemen om tot daar te rijden.
0: Oké.
1: Ja, dus niet beklagen.
0: Het is wel 2 uur rijden voor mij, maar ik kom af, Louis.
1: Persoon de moeite, zeker.
0: Ja, nee, dat is goed.
1: Dankjewel.
0: Allee, goedenavond, hè.
1: Dag.
2: De beste zomerbar van Vlaanderen. Welkom in de party room op Top. This is a new life.

0: Topic en Becky G en Sorry Papi bij elkaar aan het vloeken telkens als je aan het pompstation staat. Tankstation, als je ziet van amai, wat zijn die prijzen hoog. Wel, ik heb straks een oplossing voor je.
1: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
2: De Raamfabriek.
1: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
2: De Raamfabriek.
1: Ja, we hebben een winnaar.
3: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
4: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.

0: en Anita en Mi Amor.
1: Top Delivery.
0: Volgende week is het zover. Top Delivery is terug. En dan kan je een gouden tankkaart winnen met 1000 euro tankbudget. Ja jongens, wat een prijs. Zeker de dag van vandaag telt dat dubbel. Ergens in Vlaanderen wordt die geleverd in de ochtend bij Jeroen en Koen. Lukt dat niet? Dan komt er nog een herkansing bij Bram. En als dat ook nog niet lukt, dan verdubbelen we de waarde. Goed luister dus om te weten of we voor je deur staan. En als we er dan zijn, dan moet je ook nog de code invoeren op de koffer. Die we ook meegeven op je radio. Makkelijk toch allemaal. Maar eerst even inschrijven via topradio.be of via de Topradio BE app. Kan het ook natuurlijk als je gratis wil gaan tanken. Doe het vandaag nog voor je het vergeet.
1: Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.

0: Robert Abigail en Dubai Nights, Jens en Wanty. Zijn jullie al in Dubai geweest?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Nou, alsjeblieft, wat een star, zeg.
2: Straks, na 7 uur, op top.
0: Aanrader of niet?
1: Ja, het is wel de moeite. Echt, nu is het er al te warm.
0: Nu is het toch niet te doen.
1: Tussen februari en pakt eind april is het ideaal.
0: Oké, ik zou het toch eens moeten doen dan.
1: Ja, voilà.
3: Zeker doen.
0: Oké, zometeen Club Midweek. Welke gast komt er vandaag? Vorige week female DJ. Ik heb het gezien dat het in orde was.
3: Ja, het was plezant. Deze week gaan we natuurlijk terug normaal doen. Hè.
0: Ja, ik weet niet. Ja. Nog een vrouwelijke DJ.
3: Helaas, dit is wel de laatste Club Midweek van dit seizoen.
0: Ja, en, zijn de zakdoeken.
1: Eigenlijk.
3: We zullen zien om iets voor negen. Brian V is de gast, de man achter Where Have You Been. Nummer dat dit op Hit 40 staat.
0: Heel veel plezier. Morgen heb ik trouwens ook gasten, weliswaar telefonisch, maar dat is Loredana en Pat Crimson.
1: Oké. Dus de groetjes. Ja. Ze gaan mij niet kennen, maar dus de groetjes.
0: Dus ken je al wel, die gasten. Ik ga dat zeker doen. En ik ga straks luisteren en via topradio.be gewoon ook meekijken.
3: Meekijken mag altijd.

0: Timberg en Sick Bromance. Timberg, Avicii natuurlijk. Prachtige zomeravond, maar bij sommige luisteraars is het soms een vreemd zicht. Luister naar Arne.
1: Mannen, zoveel last van de hooikoot dat ik gewoon mijn mondmasker op de fiets zit, zeg. Het is geen zicht. Mondmasker, helmke. Het lijkt alsof ik een chemisch gevaar ben.
0: Oei, oei.
1: Maar ja, weet je, als het helpt en als het werkt, I don't care wat mensen denken.
0: Dat zou wel zijn, Arne. Kijk, dat is hier met een mondmasker onderweg bij zo'n warm weer. Ook geen aanrader, maar het helpt en dat is belangrijk. Allee, toch een mooie avond, hè, salut.

0: Party Room sluit de deuren. Bedankt dat je erbij was.
1: Voilà, c'est. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
2: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
5: Samen er iets moois van bakken? Dat's wow. Van Bibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Bibra.
0: Dit is Stop!
6: We openen nog 1 keer dit seizoen de deuren van onze club, dus zorg dat je erbij bent. 7 uur Top Headlines met Vrouwkje.
7: Goedenavond. De bommelding in het station van Leuven is vals. Speurders vonden geen verdacht pakket in het trein- en busstation van Leuven. Dat meldt de politie. De bommelding kwam iets voor 4 vanmiddag binnen. Het station werd volledig ontruimd en het treinverkeer van en naar Leuven werd urenlang stilgelegd in volle avondspits. Intussen is het station wel weer vrijgegeven en kunnen treinen opnieuw van en naar Leuven rijden. Maar de impact op de avondspits blijft groot. De politie onderzoekt intussen ook de valse bommelding. Er zijn steeds minder onthaalouders. Het aantal daalde de afgelopen 10 jaar met bijna 20%, terwijl er al maar meer grote crashes bijkomen. De Vlaamse regering wil de komende jaren 10.000 extra plaatsen creëren in de kinderopvang. En CD&V legt nu een actieplan op tafel om ook de toekomst van onthaalouders te verzekeren. Want ouders moeten voor de opvang van hun kindje zelf kunnen kiezen tussen een kleinschalige opvang of voor een groter kinderdagverblijf. CD&V wil onder meer dat onthaalouders aan dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen werken als kindbegeleiders in een crèche. En in de Ronde van Italië heeft de Deen Michael Valgren de 17e rit gewonnen. Hij was de snelste in een uitgedunde vluchtersgroep. Het is zijn eerste zege in een grote ronde na jarenlang sukkelen met blessures. De Noor Leknesund werd tweede, de Italiaan Caruso derde. En de roze leiderstrui blijft voor de Deen Vingegaard. Vanavond en vannacht opklaringen en minima tussen 11 en 16 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken en zomerse maxima tot 31 graden. Vrijdag dan eerst nog zonnig, tegen de avond wel meer wolken en kans op lokale onweersbuien bij opnieuw 31 graden.
6: Twee vertragingen zijn er op dit moment van 15 minuten of langer op de Ring van Antwerpen. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 21 minuten. En nog in Antwerpen tussen Antwerpen-Noord en Deurne 15 minuten.
0: Dit is Stop. Jens en Wanty.
6: Je merkt het, de festivalzomer is begonnen.
8: En dat betekent dat het clubseizoen er bijna op zit.
6: Dus jawel, dit is de laatste club midweek van het seizoen. Top.

0: zomerritje Junior Jack Stupid Disco.
1: Dit is Club Midweek.
0: En het is zover de allerlaatste Club Midweek van dit seizoen. En dat is ergens logisch, want de clubs ja, die gaan ook bijna dicht. Hè?
2: Ja, het was in, onlangs in de krant. Hè?
0: Ja, inderdaad. Dat
2: het een grote overlap is, dat dat niet makkelijk is.
0: Nee, inderdaad. Festivals zijn nu eigenlijk begonnen met Extrema Auto. Bijvoorbeeld, die van de grootste is begonnen in mei, vorig weekend. En dan heb je toch nog ook het clubseizoen. Dus het loopt wat door elkaar, niet makkelijk.
2: Nee.
0: Waar gaan mensen dan naartoe? Hè?
2: Als het goed weer is, zullen ze naar buiten gaan. Maar dat weet je nooit in België natuurlijk.
0: Nee, dus nu zitten ze vooral op festivals dan. Ja. En de clubs ziet wat moeilijker hebben, wat niet fijn is voor de clubs natuurlijk.
2: Nee, voilà, voilà. Voilà.
0: Maar wij zijn wel, we hebben er ook van genoten, van het eerste festival, Extrema Outdoor. Heel goede sets gezien trouwens. Hè?
2: Oh, zalig toch.
0: Silva Bumpa, Degassi, Interplanetary Criminal, het was echt wel heel goed.
2: Helena Lauwaard.
0: Amai, amai. Oh. Allemaal heel grote namen.
2: Ja.
0: En zoals ik zeg, nu is dus eigenlijk begonnen het festivalseizoen en het zal pas eindigen, denk ik, eind september ongeveer.
2: Ja, tegenwoordig is al
0: inderdaad
2: breed, eind september.
0: Maar het mag ook wel met dat zonnetje, want het is zalig deze dagen om buiten te vertoeven. Voor sommigen al iets te warm. Straks hebben wij natuurlijk weer een guest DJ, de allerlaatste. Ook Brian V is dat, die is te gast. One Tea Time komt er ook aan. En zo meteen top unreleased.
1: Club Midweek.

0: talk to you van another
1: Top Unreleased.
0: Ja, het is weer tijd voor Top Unreleased. De plek waar jij de hits van morgen vandaag al ontdekt. Ja, niet letterlijk van morgen. Ze komen eigenlijk vrijdag uit. Drie gloednieuwe tracks officieel pas vrijdag uit. Maar jij hoort ze nu al exclusief op Top. En zoals altijd, jij beslist ook wie wint. Wie er in onze playlist moet komen vanaf vrijdag. En het zijn weer heel leuke namen dat ertussen zitten hoor. De eerste is van Rules.
1: 1.
0: As Soon As I Get Home. Dat is een artiest uit het Verenigd Koninkrijk. En die brengt zijn nieuwste EP uit. En die heet ook As Soon As I Get Home. 6 tracks staan er op, waaronder dat nummer zelf natuurlijk ook. Dat is de eerste die je zo meteen gaat horen in Top Unreleased.
1: 2.
0: Grote naam, Jonas Blue. Die brengt vrijdag Girl uit. Beetje de opvolger van Edge of Desire, wat een mega hit was in 2025. Toch wel een zomerhit, mogen we ook wel zeggen. En nu heeft een opvolger klaar die heel echt groovy klinkt. 4 on the floor, catchy ook. Het zou wel eens kunnen dat dit ook zal scoren deze zomer. Ik ben alleszins benieuwd wat jij er zo meteen van vindt.
1: 3.
0: En 3, dat is het stevige werk. Dat houden we voor op het einde. DJs from Mars en Chester Young met High in the Room. Die ga je zo meteen als laatste horen en die gaat je echt omverblazen. Het zijn weer 3 totaal verschillende nummers, dus goed luisteren naar de mix van 1T. Hij staat klaar om ze alle 3 live te mixen. En dan mag jij stemmen in onze Top Radio B-app.
1: Top Unreleased.

0: meteen denken aan een sunset in Ibiza bij dat nummer Rules, As Soon As I Get Home. Dat was de eerste in Top Unreleased. Nummer 2 staat nu klaar. Jonas Blue and Girl.
1: Top Unreleased.
0: Misschien ga je hier wel voor stemmen zo meteen.

0: Nummer 2 was dat Jonas Blue en Girl. Heel catchy natuurlijk. En dan gaan we tot opdrijven. Nummer 3. DJs from Mars en Chester Young met High in the Room. Misschien wordt dit wel jouw favoriet.
1: Top Unreleased.

0: Wie moet er winnen?
1: Top Unreleased.
0: Je hebt ze alle drie gehoord, één primeur. En nu kies jij wie er meteen in onze playlist moeten stoppen vanaf vrijdag. Je kan 1, 2 of 3 doorsturen via onze Top Radio B-app. 1 is voor Rules en As Soon As I Get Home. Of 2, de tweede die je gehoord hebt, Jonas Blue en Girl. Dan stuur je dus 2. Of ga je voor nummer 3, DJs from Mars en Chester Young met High in the Room. Wie is jouw favoriet? Stuur het je door in de app. 1, 2 of 3.
1: Dit is Top.
2: We make you move.

0: Lifting, Silva Bumpa was dat.
1: Dit is Club Midweek.
0: En daarnet top unreleased hier in Club Midweek. Want jawel, je kon weer drie nummers horen die vrijdag uitkomen, maar je vandaag al een stukje kon horen op top. En jij mag jouw favoriet doorsturen van die drie. Misschien heb je het gemist, wel nog een korte recap. Dit was nummer 1. Rules and As Soon As I Get Home, als dat jouw favoriet is, stuur je 1 of wordt het toch deze 2? Dat begin lijkt zowat op Another Chance toe van Roger Sanchez, maar het is wel degelijk Jonas Blue and Girl, dat is nummer 2. En dit was 3. Hi in the room van DJ From Mars en Chester Young. Wie is jouw favoriet? Stuur maar door, hè. 1, 2 of 3. Jouw laatste kans nu. Want over een paar minuten gaan we al de winnaar bekendmaken. Dus echt veel tijd heb je niet meer.
1: De hardste. De luidste. De beste is terug. De Top Bam Jump Classics 100.

0: weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
2: Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk. Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
9: Immoscoopman.
10: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
11: Sorry, Parties WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
13: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
0: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
15: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.

0: alles klinkt ook direct zo zomers, hè, als het zonnig weer is. Maar dit is ook echt heel zomers. Hugel en Jamaican.
1: Top Unreleased.
0: Misschien is de winnaar in Top Unreleased ook wel iets zomers geworden. Daar hebben wij natuurlijk niets over te zeggen. Dat mocht jij bepalen via onze Top Radio B-app. Je hebt misschien één gestuurd voor Rules en As Soon As I Get Home. Of misschien ging je voor nummer 2, Jonas Blue & Girl. Of ging je toch voor 3, DJs From Mars en Chester Young met High In The Room. Wat kwam het meest binnen? Wie gaan wij hier zo meteen nog eens kort eventjes draaien en een heel groot applaus geven? De winnaar van de laatste Top Unreleased is deze geworden. Heel veel stemmen kreeg deze binnen, Jonas Blue & Girl. Voilà, hij krijgt een ticketje voor onze playlist. Daar komt hij vanaf vrijdag officieel in te staan. Het is de opvolger van Edge of Desire en jullie smaken het blijkbaar wel. Dankjewel voor al die stemmen trouwens, al die weken lang hier in Club Midweek. Dat vinden we echt fantastisch. Zo kunnen we zien wat er echt leeft onder de topluisteraar. Dankjewel.

0: dure reizen? Niet nodig met dit Belgisch zomerweertje. Maak van jouw tuin de ideale vakantiebestemming met een zwembad of jacuzzi van Out at Home. Ben je toe aan verfrissing? Check ons aanbod en deals op outathome.be.
1: Dit hoor je op Top Retro Arena.

0: Top Retro Arena Classics horen. Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Beleef bij Top. Top, the sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Dit is Top. We make you move. One Tea Time.
1: En het is weer zover, de allerlaatste keer ook One Tea Time. 15 minuten energieke beat en alles wat je nodig hebt om je woensdagavond een boost te geven. One Tea, jij hebt mij of air verteld dat er iets speciaals is aan te komen. Op vrijdag 12 juni, dacht ik, vertel.
2: Ja, klopt inderdaad. Ik breng een eigen nummer uit dat beluisterd is via Spotify. Misschien komt het ook wel in de playlist van Top terecht. En het heet Waiting.
1: Oké, Waiting. Goeie naam trouwens. Het zal niet in Top een release zijn, want het is de laatste. Nu, anders had het wel gelukt waarschijnlijk. En hoe klinkt het? Is het een bepaald genre dat je kan
2: zeggen? Het is zo wat een mengelmoes van wat house en bijna garage.
1: Het
2: is al lang klaar, dus eindelijk komt het uit.
1: 12 juni.
2: 12 juni inderdaad. Zet het in de agenda. Laat weten wat je ervan denkt.
1: Gaan we doen, gaan we erin zetten en dan ook meteen overal streamen natuurlijk. Hè,
2: zeker.
1: Als het uitkomt. Nu alleszins de laatste One Tea Time. Hij staat klaar achter de deks en je kan natuurlijk live meeluisteren en meekijken via VTM Go, via topradio.be of in onze app. Let's go! One Tea Time.

0: All Good Things Come To An End zal dat zijn. Mirage en Helena Lauwaard waren dat toch. One Tea Time. Jawel, in de mix van One Tea, One Tea Time. En straks hebben we in Club Midweek voor het eerst iemand te gast die in de top 40 staat. Ja, en dan heb je toch wel gemaakt, kunnen we wel zeggen. Hè. Ik heb het over Brian V. Hij is mega big geworden dankzij Where Have You Been. Wij willen daar natuurlijk alles over weten. En we gaan hem natuurlijk ook feliciteren met die plaatsen. Dan nog veel meer straks tussen 8 en 9 in Club Midweek. En voor we aan ons tweede deel beginnen, krijg je nog Red Light. En deze Route 94.
1: Dit

0: vakantiegelddeals bij Corendo. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel 600 euro. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
1: Maar schat, ik zeg, jij nu aan het stofzuigen?
2: Ja, mocht dat niet misschien?
1: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
2: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
1: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
3: Bepat.
1: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Dit is Top. Jens en Wanty.
5: Onze allerlaatste guest-DJ van dit seizoen is al gearriveerd in onze backstage. En zometeen zit hij bij ons in de studio. Het is Brian V.

0: Dean Turnley en Action Tough.
1: Dit is Club Midweek.
0: De laatste Club Midweek van het seizoen, maar last but not least, dat kunnen we wel zeggen over onze laatste gasten, want het is Brian V. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Het is trouwens de eerste keer in Club Midweek dat wij iemand te gast hebben die tegelijk ook in onze top 40 staat.
2: Mega vet, dankjewel.
0: Ja, dat is wel leuk eigenlijk om te horen.
2: Superleuk, echt superleuk.
0: Elke week is het tot hier toe dat je dan omhoog gaat.
2: Super dankbaar, ja, ja. Echt nice.
0: Weet je op hoeveel dat je nu staat?
2: 22, als
0: inderdaad,
2: ik me niet vergis.
0: 22, en of het nog zal doorstijgen, dat komen we natuurlijk vrijdag te weten. Maar voor wie het niet zou weten, Brian V is de man achter deze gigantische hit. Where have you been? Vorige week dus op nummer 22 in de top 40. Had je dat zelf eigenlijk verwacht, dat zo'n hit ging worden?
2: We hadden heel snel jullie support. Ja? Dus dan dachten we, oké, als we die hit of shit kunnen doorkomen, dan zien we wel. Maar het was echt massaal. Ik ben iedereen super dankbaar die nu aan het luisteren is. Ook echt super dankbaar.
0: Ik heb het ook gehoord van de collega's dat het niet normaal was hoeveel hit dat er binnenkwam die week. Je zei het zelf ook, het was die week ook heel goed weer. Wat het ook zeker heeft geholpen. Mm-hmm. En dan zo'n zomerrit, dat is wel leuk natuurlijk om te horen.
2: Mega vet, ja. Echt super dankbaar. Dankbaar gewoon, helemaal.
3: En heeft het nummer lang op de plank gelegen of was het echt nog vers van de pers?
2: Nee, het is best grappig. Waarom hebben we zo'n plaats gebracht? Ik had het helemaal gehad met wat duisterere pop die nu op dit moment eigenlijk er is. Mm-hmm. En hadden we gedacht van, weet je wat, ik wil die zomersound van 2016, zeg maar. Ja. Sam Veld, Robin Schulz, dat soort dingen. Ja. Wil ik helemaal terugbrengen. Ja. En daarom hebben we Where Have You Been gemaakt.
3: Dus dat is zeker gelukt, dat kunnen we wel zeggen, denk ik. Hè?
0: Hier in Vlaanderen is het super populair. Heb je ook zicht op andere landen?
2: In Nederland heeft hij 2 weken top 40 gedraaid. Bij Q gedraaid.
0: Okay.
2: Maar is er ook heel snel weer uitgegaan.
0: Maar ja, goed, het is wel gelukt.
2: Het is wel gelukt.
0: Dat op zich is al een prestatie, denk ik.
2: Inderdaad,
0: dat zeker, ja. En heb je enig idee hoeveel streams dat hij ondertussen al heeft?
2: Niet normaal. We zitten op 9 miljoen.
0: Oké. Dus bijna de 10 miljoen. Oké, dat ga je toch vieren als dat eraan komt.
2: Ja, dat zal goed gevierd worden met mijn vrienden en familie. Zeker en vast.
0: Ah, voilà. Ja, en ondertussen staat er ook al een opvolger klaar. Een beetje in dezelfde lijn als Where Have You Been. En dat is All We Get, denk ik.
2: Ja, we hebben Back Again al gedropt. Dan hebben we All We Get nu gedropt. Er komt ook Primeur een samenwerking aan met Manuals.
3: Oké.
2: Ja, zeker ook.
0: Dat is ook leuk.
2: Ja, dus er komt heel veel nieuwe muziek aan. En nog één heel grote naam, maar ik ga nog niet verklappen wie.
0: Eerste letter.
2: C.
3: C. Kunnen we binnen afvinken.
0: Calvin Harris.
3: Dat zou zot zijn.
0: Dat zit er helaas niet in.
2: Misschien na de studiotijd ga ik het
0: doen. Maar alleszins, die All We Get, die klinkt ook heel zomers. Is dat zo wat een bewuste keuze dat jouw muziek altijd wat zomerser mag zijn?
2: Ja, en waarom hebben we dat gedaan? Met de filmpjes van Where Have You Been bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ze hebben echt zo polls gezet van do you like more techno? Of toch echt wel deze zomersound? Ja. En de reacties daarop waren niet normaal. Echt elke poll dat we zetten was 100% bijna zomerjump. Ja. Dus dan dachten we, oké, we hebben echt een publiek. Mm-hmm. Blijven doen.
0: Inderdaad. Ja. En het is zoals je zegt ook, dit is van 2016, die tijd zo, was ook super populair. Leuk dat het eigenlijk al terugkomt.
2: Ik vind dat ook.
0: Voilà, inderdaad. Zeg, en straks kruipen natuurlijk ook achter onze DJ-booth. Wat mogen we allemaal verwachten in je set vanuit?
2: Eigenlijk echt een set dat ik speel op festivals en clubs eigenlijk. Heel festival zomers-minded. Mm-hmm. En ook hier ga je heel veel dingen terugvinden van 2016, maar herwerkt met nummers van nu. Okay. Om maar een voorbeeld te geven, echte Mike Williams-drums van 2016, maar met commerciële amazingers van nu bijvoorbeeld.
3: Alright. We kijken er al naar uit.
0: Ja, hij is hier ook nog te gast geweest, hè, Mike Williams,
3: inderdaad,
0: een paar maanden geleden.
3: Inderdaad,
0: hij zou het moeten gehoord hebben. Allee, ik zou blijven hangen op top. Zometeen dus Brian V live in de mix.
1: Dit is Top. We make you move.

0: Club Midweek.
1: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zijn. Ik ben precies trotset als ik over mijn vloer loop.
2: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
1: Wat bedoelde?
2: Ja, die regelt heel op een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
3: Dat zal wel.
2: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
1: Echt? Dus?
2: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Gidden zie je voor gewoon doen.

0: Gorgon City en Interplanetary Criminal was nog afgelopen zondag op Extrema Outdoor. Goed setje was dat. Contact!
1: Dit is Club Midweek.
0: En Club Midweek zit momenteel op kruissnelheid. En dan gaan we toch nog een tandje bijsteken, want het is tijd voor de live set van onze guest DJ Brian V. De man achter de zomerrit Where Have You Been. Hij staat al klaar achter onze decks. Meekijken en meeluisteren kan via VTM Go, de Topradio B-app of gewoon op topradio.be. Let's go!
1: Dit is Club Midweek, live

0: Je hoorde Brian V live in de mix hier in Club Midweek op Top.
1: Club Midweek.
0: Wat een zalige set. En dat stuurde ook Vint in onze topradio. BF, zag ik. De vibes zitten alleszins goed, stuurde hij. Vond je dat zelf ook, Brian V?
2: Ik vond het een heerlijke set. Ik heb mij amuseerd.
0: We hopen dat je het ook wat leuk vond.
2: Ja, zeker, zeker, zeker. Heel leuke gasten.
0: Waar kunnen we jou binnenkort nog aan het werk zien?
2: Binnenkort sta ik op Land of Love in Torhout.
0: Oké.
2: Sta ik op Kermisfef in Brecht. En sta ik ook op Kings of Music ook in Torhout. Dat zijn een beetje de eerste evenementen. Nee, geen Tomorrowland op dit moment.
3: Oeh, spannend. Zijn ze aan het luisteren? Ja. Wie weet.
0: En dan binnenkort misschien ook nog die nieuwe releases die eraan komen.
2: Dat is zeker vast.
0: Die met manuals, wanneer is dat ongeveer?
2: Die staat... nee, ik ga het nog niet zeggen.
0: Ah, oké, inderdaad.
3: Ze moeten je maar volgen. Hè.
2: Voilà, ze moeten mij maar volgen, dat zou ik zeggen.
0: Voilà. Heel veel succes en dankjewel om langs te komen. Salukes.
1: Club Midweek.
0: En zo komt er ondertussen een einde aan het eerste seizoen van Club Midweek. We hebben hier toch heel veel plezant volk ontvangen. Hè?
3: Ja, het zou wel zijn. Te veel om op te noemen eigenlijk.
0: Eigenlijk wel. We zouden dat kunnen doen, maar gaan we niet doen.
3: Nee, gaan we niet doen.
0: We hopen dat jullie er ook enorm van genoten hebben van al die live DJ-sets. En dan wensen we jullie nu een fijne zomer. En hopelijk tot snel. Hè?
3: Ja, hopelijk tot snel.
0: Fijne zomer, Wanty.
3: Ja, hetzelfde voor jou. Salukes, hè.
0: Yo.

Dance Top 1000, non-stop, via de online zender in de Topradio BE-app en topradio.be. Ook de volledige Topradio playlist.